Yo Jay, what's good? Hey Pix, wat zeg je me?

0: Galaxy.
1: Go, go.
2: Turn it up, yeah.
0: Home for hip-hop.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

Doop ik met een korte pijp. Raak je lei in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

0: versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palmen waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Sugar.
6: Wat is er gebeurd?
7: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
6: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Nu, in de bioscoop.
4: We are...
8: Hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
9: Dropping hip-hop.
4: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
11: We're back with the biggest.
12: This is Lil Uzi Vert.
13: This is Babyface Ray.
14: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
15: All the hits on Galaxy.radio.
16: The only station that matters, period.
17: We're doing it for the culture.

0: station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Hey jij daar, maak je klaar, want vierde jaren viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde jaren.

gone.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen.

0: Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Sugar. Wat is er gebeurd?
6: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
7: Hij is aannemer, veel stress.
6: De man die door iedereen wordt begeerd.
7: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
6: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
8: What the fuck was je?
6: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
9: Wat was je van plan dan?
7: We praten thuis, oké.
6: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
6: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
6: Nu in de bioscoop.
12: We are
13: hey.
12: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
16: Galaxy.
17: Bring the beat back.
18: It's going down
19: now.
20: We back inside the hip hop.
21: Back.
22: Let's drop more hip hop and R&B.
23: We are Galaxy.
24: You know
25: the number.

0: like an old hip-hop joint.
1: Galaxy.
2: Throwback.
1: Throwback.

0: Rewind me.
1: This is an official Galaxy throwback. Also played on Galaxy Throwback Radio.
2: 24/7 online at galaxy.radio.
3: Check out the
4: music.
0: Next.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
5: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
1: Go to instagram.com/glxyradio.
6: This is Galaxy. It's 8 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. En dan het weer. In het Zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land mestmatig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: The city clocked in.
8: Yeah. In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
1: We are...
11: Hey.

0: Galaxy Radio.
1: The streets is ours.
2: In your car.
1: On the app.
3: Tap in and vibe out.
2: Anywhere you go.
0: Listen anywhere on our free radio app. Sugar.
4: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
5: Waar de fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
6: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
4: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu, in de bioscoop.
7: Drop the music. Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
8: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
8: Where the biggest stars come to play.
9: Hey. Hip-hop. I hope you know my song.
10: Hold up.
11: We are

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019... heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.

0: A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
1: Sugar. Wat is er gebeurd?
2: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
3: Hij is aannemer, veel stress.
2: De man die door iedereen wordt begeerd.
3: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
2: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
4: What the fuck was je?
2: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
5: Wat was je van plan dan?
3: We praten thuis, oké.
2: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
6: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
2: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
2: Nu in de bioscoop.
0: We are...
8: Hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
8: Dropping hip-hop.
0: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
10: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
11: Back inside that hip-hop and R&B.
12: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
13: Light them up.

free hip hop on Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Fiddy Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fiddy Gjelden anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Het Twente Kanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefden functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden.

0: over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
1: Cause I said so.
3: This is Galaxy Radio.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: We are...
1: Hey.
3: Galaxy Radio.
1: Dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
1: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
5: Rolling 10 joints in a row. Do it.
1: Back inside that hip hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
5: Light them up.

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
2: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
3: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu, in de bioscoop.
4: Everybody, you ready?
5: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
6: Skillet, baby.
7: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
6: Yeah.
8: We're Galaxy Radio.
9: And you know the vibe.
10: Bring the real
11: hip-hop.
12: Bring the hip-hop back.
8: And back.
13: With more.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Helenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario

0: gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
3: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Nu, in de bioscoop.
2: We are...
5: Hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
5: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
6: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
7: We back.
8: Rolling 10 joints in a row.
9: Do it.
10: Back inside that hip-hop and R&B.
11: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
12: Light them up.

0: This is Galaxy Radio.
1: Sorry.
2: No.

0: What's going on? This is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is a
0: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter, dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit 1 van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: We are...
13: Hey.
11: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: We right back.
17: Yeah.
16: We right back.
17: Well, okay.
11: We're back with more hip hop, R&B, and Afro music.
17: Now let me break it down.
11: We are Galaxy Radio.
18: This beat. This beat right here.
19: Yeah, I know.
20: Get that old robotic futuristic George Jetson.
18: It was like nothing we had ever heard.

0: nieuws. You know what I'm saying?
1: Hey, wat vet dat je weer luistert naar Flava in jaar eerst. Dat hoor je elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En een herhaling in de nacht tussen 1 en 3. Straks het verhaal achter Curious met de track I'm Curious, maar dan over Curious het verhaal. En nu eerst de Galaxy Throwback Radio opener. Ik zat laatst via de Galaxy app te luisteren naar Galaxy Throwback Radio, ons spin-off channel. En dan luister ik, ja, welke tracks er nou allemaal voorbij komen, want daar is me toch altijd wat doodnis wat daar voorbij komt. En dat was deze keer weer. Ik hoorde voorbij komen Big Punisher, oftewel Big Pun, met Still Not A Player. En dat is dan ook deze week de Galaxy Throwback Radio opener.

De Nuclear Family samen met Skinny Scotty met We Want Mo. En met die Skinny Scotty hebben we vandaag een interview. En dat hoor je later in de uitzending. Nu eerst het verhaal achter Curious. En dan gaan we de track draaien I'm Curious. En Curious is a.k.a. Curious George. En Curious begon met rappen met MF Grimm en King Sun. Ze hebben hem ook het meest beïnvloed om te gaan rappen. Na zijn album werd het wat stiller en dat komt omdat hij niet meer bij een label zat. Hij maakte nog steeds muziek, maar was ook bezig om lesprogramma's te managen in de Bronx. Hij was geen leraar, maar managde die programma's en had het gewoon erg naar zijn zin in die rol. Een flinke boost kreeg zijn carrière weer toen hij op Operation Doomsday belandde van MF Doom. En Doom belde hem op en zei, hij moest zijn album de dag erna inleveren en zei dat hij nog een verse nodig had en dat hij wilde dat Curious dit deed. Ze kenden elkaar nog uit de tijd dat MF Doom nog bij KMD zat en toen nog Sev Love X heette. En die vriendschap was Doom dus niet vergeten. En Curious had er natuurlijk wel oren naar, dus die nam bij Doom thuis op en zo is dat gegaan. Hij schrijft altijd in de studio en heel snel ook, behalve I'm Curious. Dat is de enige song welke hij thuis geschreven had in de nacht voordat hij naar de studio ging. En alhoewel hij met veel andere dingen ook bezig is dan met alleen hiphop, is hij nog steeds bezig dus met hiphop muziek. En gelukkig maar. Alleen nu is het een song per maand of per een aantal maanden. En niet met altijd per se een commercieel plan erachter. Het is gewoon de creativiteit die hem niet loslaat. Hij denkt altijd wel aan een song of lyrics. En gelukkig maar, want dan komen er tracks uit de bus, uit de koker. Zoals ook deze ooit uit de koker is gekomen. Hier, Curious met I'm Curious.

0: Miriam met Miriam Elevates the Drama hier bij Flevo in je ears op Galaxy Radio, waar het tijd is voor het interview met Skinny Scotty. En de eerste vraag die ik hem stelde was een vraag waar ik gewoon echt mee moet beginnen. Ik krijg het misschien wel vaker, maar ik denk dat het nog steeds bij heel veel mensen onbekend is. Dus daarom moet ik met deze vraag beginnen. Je was onafscheidelijk met Mr. Mixy. Wat is nou de reden waarom jullie niet meer samen muziek maken?
1: Waarom ik echt niet verder ben gegaan met Mixy. Ik denk dat wat ik en Mixy betreft, dat we zo ver zijn gegaan, zeg maar. Het is zeg maar duur omdat dingen veranderen, muziek veranderen. Wij deden eigenlijk een soort van house muziek, wat niet echt onze ding was. Want we waren meer hip-hop, dancehall, reggae, electric boogie, breakdance-achtige dingen. Meer dan eigenlijk house. House is een soort van ervan gekomen, zeg maar. Omdat we toen die tijd met Peter Slaghuis meer. Was meer een soort van. Hoe moet ik dat zeggen? Een beetje experimenteren eigenlijk. Want het was echt de begintijd van house ook. We werden vaak uitgelachen. Mensen noemden ons slappies, weet je toch? Ze maakten ons een soort van belachelijk. Omdat we eigenlijk toen die tijd dat dit house gebeurde zich afspeelde. Toen speelden ook mensen zoals NWA en zo. Al die gasten, al die legenden, man. Speelden zich ook af, weet je wel. Public Enemy, noem maar op. En dan kwamen wij met het house muziek. Dus de mensen noemden ons nietjes en shit. Je weet wel, de geschiedenis daarvan is dat uiteindelijk zoveel mensen house gingen doen ook.
0: Ja, het is een andere tijd. Maar het is onmiskenbaar dat je een absolute legend bent. Je bent veelal bezig geweest ook met dancehall. Maar ook belangrijk geweest voor hiphop. Voor de nationale hiphop scene dan ook. Hoe belangrijk is hiphop voor jou geweest? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Ja. Wat heeft hiphop voor me betekend? Ja, het is niet zozeer hiphop alleen. Hè. Ik zat ook in het danszaal, het toasten. Het rap is eigenlijk bij mij iets later gekomen. Maar het toasten is. Het heeft me toch dichterbij een soort van een cultuur gebracht, zeg maar. Als ik het zo mag zeggen. Qua de vibes, de straatvibes. Een beetje dat, om het zo te zeggen, een beetje dat buurtvibes. In de buurt hangen, met de gasten een beetje dollen. Beetje de tekst bij elkaar zetten. Het heeft me vooral dichter gebracht bij cultuurachtige iets. Omdat ik toch wel in Nederland opgegroeid ben. Hip-hop, dancehall. Eigenlijk dat hele cultuur me meer bij mijn cultuur gebracht. Om het zo te zeggen, ik weet niet, als het echt. I don't know if it makes sense, but beetje dat.
0: Nou, ik vind het een heel mooi antwoord. Dank je wel ook daarvoor. Straks meer van dit interview. Nu gaan we eerst luisteren naar jullie absolute classic. Maar wel in een ander jasje. Hier, Skinny Scotty samen met Mr. Mixy met I Can Handle It. Maar dan dus de Mr. Sweets break version. I can handle it.

0: You're listening to Galaxy, your number one for hip-hop and R&B.
1: Okay. Okay. Heel dood. Laten we het even georganiseerd doen. Ja? Als ik zeg maestro, zeggen jullie Mikel. Maestro.
2: Mikel.
1: Maestro.
2: Mikel.

0: Galaxy Radio.
1: Hi guys, I'm Tims.
2: Hold up, wait.
3: Louis Shimmy.
4: Hey, this is Giveon.
0: Make us the number one preset on your car radio.
5: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidik Yalda viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidik Yalda.

Nima Nakeza met Saving All My Love hier op Galaxy Radio bij Fleva in je ears. En dit kwam gewoon uit Nederland. Dit komt gewoon uit Nederland. Ongelooflijk toch, wat een talent. En ze postte iets op Instagram, dat kwam ik tegen zo op die manier dan ook. Zo van, tja, in Nederland doen ze maar moeilijk qua mij draaien en uitnodigen op de radio. Zoiets posten ze. Maar ik zit hier dus gewoon bij BBC Radio een interview te doen. Ik dacht, wat? Hoe komt dit joh? En ze had natuurlijk helemaal gelijk. Ze is mij, behalve geloof ik een featuring bij Frisco, gewoon helemaal ontgaan ook gewoon. Hè? Hij kwam ook niet in mijn algoritme voor tot ik die posters van haar tegenkwam. Maar ja, dan ga je de muziek checken en dan kan je niet anders dan dit oppakken en gewoon als de wiede weer gaat te gaan draaien. Want wat een internationale allure heeft dit zeg. Nima Nakeza, onthoud die naam. En Nima, zet mij op een mailinglist of zo om van dit rare algoritme af te gaan. Dat wispelturige algoritme, daar moeten we gewoon van winnen. En I got you, als je iets doops hebt, dan draai ik het. Bij deze. Hey, bij deze ook tijd voor de concertagenda. Een hele grote agenda ook. Maar alsnog, heb jij een keer een gig, een venue, een concert of wat dan ook te promoten? Laat het mij een maand van tevoren weten. En wie weet neem ik het op in deze concertagenda. Anyway, wat is er nou binnenkort te doen in ons land? Nou, morgen, 20 september, Donald D bij Urban Matters, de cacaofabriek in Helmond. En ook nog eens B-boys en B-girls battles, dus check dat uit. Op 25 september, Theater aan de Slinger in Houten, Diggy Dex met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. En op 25 september in Doka Amsterdam, de ultieme show en dit keer van Brain Power. En op 26 september, Dutch DJ Convention, Scratch Battle, tijdens het Sneakerness Festival in Amsterdam. En ook op 26 september, Grof in Almere, met Lord Finesse, Graf, Krullen, Damon Flores en nog veel meer. En natuurlijk DRT weer als host. Hoe vet is dat? Hey, en op 27 september een kloningswap in het hoofdkantoor van het Dope Connected Dutch Movement. Zoek dat ook en ga dat bezoeken vooral. En ook op 27 september Lil Kim in de Ziggo Dome in Amsterdam als support act van de Pussycat Dolls. En ook op 27 september Zwarte Liefde, het vetste vinylfeestje in Body Beach Zandvoort. Op 28 september, ja, we zijn nog lang niet klaar, Black Milk in Bitterzoet Amsterdam. En op 2 oktober Zwarte Liefde in Patronaten Haarlem. En ook op 2 oktober in Flint Amersfoort. Diggy Dex weer met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. Ik heb gekozen voor 2 nummers dit keer van die hele waslijst. Want het was een waslijst, hè. Ik heb gekozen voor Donald D. en Black Milk. From the old to the new. Eerst de B-boys, dat zijn Chuck Chillout, DJ Chuck Chillout. Brother B en dus Donald D. met What You Gonna Do. En misschien doet hij die track morgen dus ook in Helmond bij Urban Madness, gratis toegang. En daarna de man die op de 28e in Bitterzoet Amsterdam staat. Dat is Black Milk met Shut It Down. Nu allebei achter elkaar.

0: je hoort het weer. De beste blend hoor je gewoon hier op Galaxy Radio bij Flava in je ears. We doen het niet zomaar alleen maar voor de fun, voor zomaar een X-reden. Nee, dit is serious business hier zo. Hallo, maar we gaan weer door met het interview met Skinny Scotty. En ik zei hem, dancehall en ragga werd altijd veel gemengd met hiphop. En dat heeft ook een hele geschiedenis die daaraan vooraf gaat. Maar die details bespaar ik even voor nu. Maar vooral in de late 80s en het grootste gedeelte van de 90s hoorde je die twee genres vaak samenkomen op tracks. Vanaf de Zero's hoorde ik het stukken minder. Wel via bijvoorbeeld een Jean-Paul en Beanie Man, hè, daar hoorde je wel hip-hop invloeden in hun dancehall muziek. Maar andersom, hip-hop met dancehall invloeden was stukken minder. Misschien kunnen we hier samen iets aan doen. Dus mijn vraag aan jou is, waarom blenden die twee genres zo goed met elkaar volgens jou?
1: Hip-hop en dancehall. Ik denk dat hip-hop en dancehall een beetje van dezelfde geest komt. Man. Een beetje van dat praten, dat op straat hangen, geintjes maken met elkaar, dat rijmen. Ik weet nog dat ik een jaar of, ik weet niet, man, ik was een jaar of vijf of zo. En op school hadden we dat soort dingen al, weet je wel. We hadden dat wel, maar een beetje gof. En dat was op St. Vincent, waar ik zelf vandaan kom. Dat is een beetje dat wat jullie gebroken Engels noemen. Voor ons is het geen voor ons is het gewoon een taal. Het is geen gebroken niks. Het is iets wat toen de tijd verzonnen is. Door onze voorouders en shit. Ik denk dat het een beetje dezelfde geest is. Omdat, ja, wij deden dingen zoals boep, bap. Iemand zegt dan tegen jou boep, bap. En jij vraagt aan diegene, wat is dat? En diegene zegt, a breathful drop in your mother, cat. Dat zijn van die dingen net. Deden we al af. Vanaf dat ik 5, 6 was, maakten we dat soort geintjes met elkaar, weet je. En die Amerikanen hebben ook van die moedersgroepen. Daarom zeg ik dat het een beetje dezelfde geest is. Dat toasten is hetzelfde als rappen. Ja, ik weet niet. En ik denk dat plekken zoals New York en zo zit vol met gasten uit Jamaica, uit de Caribbean zo en zo. En de Caribbean is zo en zo, de taal is een goffe taal. Het is tegelijkertijd ook een grappige taal. En het is gof en grappig. Is wel, er valt wel iets mee te doen in de muziek, denk ik. Ja, ik denk dat er een beetje dat ook geldt, zeg maar, voor dat Amerikaanse underground. Hoe hun praten en hoe wij praten is een beetje hetzelfde. Alleen ja, weet je, onder de buurt en dingen, onder de atmosfeer. Ik weet niet, man. Ik kijk te diep naar die shit, maar ik denk dat het een beetje van dezelfde geest komt. Laat me daarop houden.
0: Mooie uitleg. Ik denk niet dat veel dat veel beter kunnen verwoorden dan dit. Super. Hey, de volgende vraag. Als je terug kon gaan, hè, in de tijd, terug naar jouw jongeren zelf die net de wereld van hip-hop en dancehall in gaat stappen. Welk advies zou je dan met de kennis van nu aan jouw jongeren zelf geven?
1: Wat ik tegen de jongeren ik zou zeggen. Ik denk dat ik zou zeggen van, joh, kijk niet naar andere mensen. Focus op je craft. Luister niet naar andere mensen. Doe wat jij wil. En blijf bewust van wat je doet. Ik denk dat we toen die tijd, we hadden niet echt road models en shit. Ik denk dat toen die tijd dat hip-hop en dancehall zeg maar net begon. Dat mensen die ons zeg maar hoorden te begeleiden alleen maar aan hunzelf dachten. Waren meer met hunzelf bezig dan met hun kinderen of dan met hun neef, hun broer of whatever. Ik denk dat mensen toen die tijd iets meer eigenwijs was als nu. En nu heb je zoveel voorbeelden tegenwoordig. Ik denk dat ik tegen mezelf zou zeggen van, joh, focus. Focus op je craft en blijf focussen.
0: Mooi advies. En ja, toen misschien minder voorbeelden, maar jullie waren wel echt een heel goed voorbeeld voor een hele generatie die, ja, na jullie kwamen. Dankjewel daarvoor. Hey, nu gaan we luisteren naar, straks trouwens meer van dit interview. Nu gaan we luisteren naar echt zo'n vette track. Ik vind dit echt heel erg vet. MSD, oftewel Mr. Mixie, Skinny Scotty en Dizzy D met Nobody Pushes Me Around.

0: may he rest in peace. These are life and times of a rider. The life and times of a rider.
1: Buddy met Ryda. Wat een vette track is dat, zeg. Hey, en die Buddy hoor je vaker zingen dan rappen. Maar ja, als die zo blijft rappen, dan heb ik zoiets van... Ja, stop met zingen is ook weer zoiets, maar dan mag hij van mij in ieder geval vaker gaan rappen. Hey, anyway, het is nu tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times galaxy. Mixtape. Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Even een korte uitleg. Ik zoek dan online interessante mensen op en vraag hun dan om naar hun favoriete throwback track. Hip-hop of R&B moet het dan zijn. En dan vertel ik of zij zelf waarom die track voor hun zo speciaal is. Maar daar houdt het niet bij op. Want aan het einde van het jaar maakt DJ Lowpro, collega hier bij Galaxy ook, van alle inzendingen een mixtape. Alles wat binnen is gekomen in het hele jaar, dat hoor je dan nog één keer voorbij komen in de allerlaatste uitzending van Flavor in the Ears van het jaar. Hoe vet is dat? En dit keer heb ik iemand gevonden, niet zomaar iemand, echt een fitted cap expert en een hip-hop head van je welste. MsFTD, zo heet hij op Instagram, oftewel Desmond. En hij koos The Far Side met Passing Me By. En hij zegt met het nieuws eerder dit jaar dat MTV per 1 januari jongsleden definitief geen muziekzender meer was, is het één van de vele klassiekers die ik tijdens het kijken van Yo MTV Raps heb ontdekt. Passing Me By van The Far Side, met kenmerkende samples van onder andere Jimi Hendrix en Quincy Jones, die het samen met een al kenmerkende stemgeluid en een spreekwoordelijke oorworm maken. Tel daarbij de opvallende videoclip en lyrics, relatable voor de gewone sterveling. En daarmee heeft het nummer altijd wel een speciaal plekje in mijn top 10. Later ook gesampled in een remix van Joe, genaamd Stutter. En lyrics die terugkomen in tracks van onder andere Common en zelfs op 2001 van Dr. Dre. Op YouTube is er een uitgebreide breakdown te vinden op het kanaal van Digging the Greats. Een van de andere Far Side tracks, Running, is weer op het kanaal van One Song Podcast te vinden. En ja, dat is ook heel vet wat je moet gaan checken. Een shout-out naar Yo MTV Raps en naar Analoge FM Radio, waar ik dit radioprogramma Flavor in je Ears heb mogen ontdekken.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 1 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Helenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit 1 van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
8: Cause I said so.
9: This is Galaxy Radio.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Nu in de bioscoop.
15: We are
16: hey.
15: Turn up
16: Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
15: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
15: Let's go.
19: We bringing it back.
20: Right back.
21: Now back to the real.
22: Hip hop and R&B.
15: Yo.
5: Galaxy. The number one in hip hop and R&B. This is Johnny Stephanie.
23: Going out to the hardcore hip hop.
5: Playback in your ears. On galaxy.radio.

0: Doopne zomaar achter elkaar hier zo. IJsman met Biografie en daarvoor Wolf Tyler met All Tinted. Wat een doopnes hier bij Flevo en je eerst op Galaxy Radio. Maar dat is een understatement, want dat hoor je al 4 jaar lang elke zaterdag tussen 12 en 2. En dan is het ook tijd voor de Soundbite. Dat is het spelletje op de Nederlandse radio waar je helemaal niks mee kunt winnen. Maar gewoon echt niet. Gewoon nooit niet, maar gewoon echt niet. Je kunt er niks mee winnen, behalve de eer. Vooral als je het samen met iemand speelt. En dan is het de kunst om binnen 5 seconden te raden, ja, welke soundbite het is. Soundbite, ja, een geluidsfragment van een hele bekende song, vind ik dan. En dan mag jij dus raden welke song dat is, binnen 5 seconden. En die tijd gaat nu in.
1: Right about now, you're about to be possessed by the sounds of MC Rawface en DJ Easy Rock.
0: Ja, misschien heb je wel zoiets van 5 seconden. 5 seconden, it takes 2 seconds om door te hebben wie dit nou zijn en welke track dit is. Ja, mocht je niet weten welke track dit is, over welke classic we het hier hebben, straks draai ik hem helemaal en dan verklap ik het. Dus dat. Nu eerst heel wat anders. DJ Hightech samen met Mainflow, oftewel Mood, zo heten ze ooit, met de track Suddenly.

0: like a black Vulcan or a cheating wife. Back in the days, I sold out my mom's purse. Now I'm putting it back, a blessing this world reverse. Well rehearsed, and rather euphonic by nature. G to the R-A-P, you can't hate.
1: Red Lava met een mixtape rip. Every man for himself. En ja, hoe verkouden dan ook. Dat soort dingen, dat hoor je echt nergens anders. Dat durf ik dan wel te zeggen. En dat komt niet door mijn verkoudheid. Dat ik daardoor dus een klein beetje de weg kwijt ben of zo. Ja, ik ben wel onnavolgbaar ineens. Want dat weet ik, hè. Maar toch kun je mij volgen. Toch kun je naar een Instagram toe gaan. En daar gaan zoeken naar een Flava in jouw ears. En toch kun je dat ook doen op Spotify. Dan zoek je in de playlist naar Flava in je ears. En toch kun je dat ook op een Mixcloud doen. Daar kun je ook zoeken naar Flava in je ears. Nou, het voordeel van Instagram is dat je daar op de hoogte gehouden wordt. Van ja, met wie ik dan weer een interview heb die week. Je kunt er zelfs een kanaal volgen via updates. Flava in je ears updates. Dan hoor je als eerste met wie ik dan een interview heb. En nog veel meer dope updates kan ik je vertellen. Ga dat volgen. Maar op Spotify kun je dus de tracks die ik draai in je eigen playlist droppen. Dan zoek je dus in de playlist naar Flava in je ears. En op Mixcloud krijg je altijd exclusieve dingen. Soms exclusieve delen van interviews. Maar dat is in de regel trouwens, dat is super vaak. En soms ook niet, maar dan krijg je exclusieve muziek. Je krijgt daar altijd extra dingen op dat Mixcloud. Dus ook daar zoek je naar Flava in je ears. Nu ik dat heb vermeld, hè, nu deze reclame gedaan is, is het natuurlijk tijd om bekend te maken wie dat waren van de Soundbite. Dat waren natuurlijk Rob Bass en Easy Rock met

0: En na deze classic is het alweer tijd voor het laatste gedeelte van het interview met Skinny Scotty. Ik stelde hem nog 2 vragen. En dat zijn de volgende 2 vragen. Ik zei, I Can Handle It bracht jullie de hele wereld over. Wat is nou jouw mooiste herinnering aan die tijd?
1: De mooiste herinnering van die tijd van I Can Handle It moet zijn dat ik in Cannes, Frankrijk, dat we daar zo samen met Mixie waren optreden. En waar zeg maar Digital Underground toen die tijd het podium voor ons opgewarmd had. Dus voordat wij op het podium gingen, waren hun een soort van onze voorprogramma. Het is dope omdat ja, daar was Tupac bij. We wisten niet dat het Tupac was. Totdat we later, volgens mij een jaar later, die eerste poeken van hem met videoclips zag. En dat we dachten van shit, dat is die gast die ons een box gaven, man. Dus deze morgen, voordat je op het podium ging, gaf hij ons een box. Toen rapte hij nog niet, toen danste hij voor Digital Underground. Het was een soort van, met slingers en shit ging hij gooien. Face van die face dingen waar je op blaast en shit. Ik weet niet eens hoe die shit heet. Dat was een show toen die tijd. Dus ze gooiden slingers in het podium en, of in het publiek, zeg maar. Ja, gekke ding. Het was die tijd van de Humpty Dance en shit. Ik denk dat dat wel een mooie gebeuren was. Maar we hebben veel, man. We hebben veel mooie dingen. Maar omdat het Tupac is, moeten we het daarover hebben, toch? Maar we wisten niet eens dat het Tupac was, hoor. Of we wisten niet wie Tupac was, zeg maar. Tot later, dus dat we oude beelden, dat we die ene videoclip zagen, dat we dachten van shit. We hebben ze gewoon Tupac een box gegeven. Dus dat is wel dope. Het is wel jammer dat er geen beelden van is. Maar neem het van me aan, het shit is echt gebeurd.
0: Hoe vet is dat, dat je überhaupt al in een ander land mag optreden, dat Digital Underground voor jou gaat opwarmen en dat Tupac jou dan een box geeft. Ja, er zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen, kan ik je verzekeren. In ieder geval niet in Nederland. Dat in ieder geval. Hey, de allerlaatste vraag. Skinny Scotty, wat wil je zelf nog kwijt?
1: Ik denk dat qua gevoelens toegevoegd mag worden. Dat hip-hop toch wel een mooie iets is. Ik bedoel, muziek zo en zo, maar vooral hip-hop. Want hip-hop heeft voor mij, zeg maar, mensen bij elkaar gebracht. Toen ik hier pas in Nederland kwam, heb ik heel veel racisten en shit heb ik meegemaakt. Ik kwam hier in de jaren 70. Iets van 77 of zo. En dat was die tijd van skinheads en shit. En wat ik van hip-hop mooi vind, is dat het, zeg maar, de donkere ras en de Nederlandse ras, om het zo even te zeggen, dichter bij elkaar heeft gebracht. Maar ook gewoon elke onder ras daartussen, zeg maar. Hip-hop is mooi, man. Ik bedoel, de hele wereld rap nu. Terwijl het vroeger uitgelachen werd van, joh, is maar een trend, weet je wel. Iedereen kent dat, iedereen kan praten. Want ze noemden die shit praten. Mensen herkenden toen de kunst ervan nog niet. Ik vind het wel mooi hoe dat zo is gegaan. Dat mensen, zeg maar, de mensheid, zeg maar, daarin herkent, zeg maar. Dat vind ik wel mooi.
0: Dat is zeker heel erg mooi. En het was ook een heel mooi interview. Dank je wel, Skinny Scotty. Super bedankt voor dit interview. En we gaan nu nog weer luisteren naar echt zo'n dope track weer. Ja, ik word hier gewoon altijd heel erg vrolijk van als ik dit soort tracks hoor. MSD wederom. Met Money en MSD. En nogmaals, dat is Mr. Mixie, Skinny Scotty en Dizzy D. En dan dit keer ook nog featuring Gina D. En met de track Money.

0: Galaxy Radio.
1: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
2: Bring the real hip hop back.
3: Bring the hip hop back.
0: And back.
4: With more bangers on Galaxy Radio.
3: We wreck the culture.
0: This is DJ Danny and Flava in your ears on Galaxy Radio.

0: The Cool Kids met 88 en daarvoor Sam Henshaw met Only One to Blame. En even terug naar The Cool Kids hier op Galaxy Radio bij Flava in Your Ears. Chuck English en Sir Michael Rux vormen samen die Cool Kids. En los van elkaar zie je ze ook overal en nergens. Maar volgens hen zelf is het altijd de bedoeling dat ze weer samenkomen om dan vervolgens ook weer samen muziek te gaan maken. Ze begonnen ooit op MySpace.com en vanuit daar ging het zo hard dat ze nowadays nog steeds een gevestigde naam zijn. Talloze mixtapes en EP's en zowel solo als groep en producties voor anderen verder zijn ze niet meer weg te denken. En komen ze elke keer weer vernieuwend uit de hoek. Iets wat zij zeggen weinig te zien in de hedendaagse hiphop. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Elkaar nadoen is genormaliseerd en wordt eerder bejubeld dan werk gevonden. Het tegenovergestelde van hoe het eigenlijk de bedoeling zou moeten zijn volgens velen. Chuck Inlis die zegt ook nog dat de beste manier om te omschrijven wat hij wil met zijn muziek is dat je als luisteraar reist van bestemming naar bestemming. Beter kon hij het niet beschrijven. Volgens Sir Michael Rux is het meer een gevoel en een vibe dat hij wil neerleggen bij wie er luistert. En dat komt eigenlijk aardig overeen met elkaar. De track van Cool Kids die hen het meest definieert volgens hunzelf is Black Max. Het vat de rauwe essentie samen en is minimalistisch, duister en leuk en krachtig, al dus de Cool Kids. Ja, die vond ik dus helemaal geen zak aan. Dus daarom draaide ik 88. We hoeven het immers niet altijd eens te zijn met de artiest zelf, hè. Hey, waar ik het wel echt 100% over eens ben, is dat DJ Deja Vu een hele dope DJ is. Dat bewijst hij keer op keer als hij weer zo'n 15-minute mix aanlevert. En jij mag dat nu ook zelf beoordelen. Hier, DJ Deja Vu met zijn 15-minute mix.
1: What did you do last night?
2: We did two whole cars. It was me, Dez, and me, three, right? And on the first car, in small letters, it said, all you see is, and then, you know, big, you know, black silver letters, it said, crime in the city, right? It just took up the whole car. Yeah, it was a whole car and shit, then it was a, you know, a scroll, like, you know, when it was scroll.
3: It's good to let's see that.
4: What's the rhyme?
2: Getting a tag on each line, each division. You know, go, it's called going all city.
4: What's the rhyme?
2: People see your tags in Queens, uptown, downtown, all over.

Medina to Marseille.

0: First, everybody's upset, cause you died. They like, wait a minute, man. I ain't the one who's dead, he's the one that's brown bread. So in comes the second line. You dig?
1: Ja, als mixes zo dope zijn, dan kan ik daar gewoon kippenvel van krijgen. Hoe vet weer. Super bedankt DJ Deja Vu. En niet voor niets vind je hem op Instagram onder de naam Deja Got That Funk. En dat heeft hier een understatement. Hey, het is tijd voor Out With A Banger. Dan laat ik jou achter met een gigantische banger. En dan hoor je mij niet meer praten tussen die tracks door. Althans, niet op de radio. Wel nog op Mixcloud. Daar gaan we nog even door. En op Mixcloud.com. Daar zoek je dus naar Flavor in Years. Je vindt me vanzelf. En daar nog vet veel meer muziek, kan ik je bij deze alvast beloven. Maar hier gaan we er dus uit met een absolute banger. Ik heb dit keer gekozen voor Freeway met Flipside, featuring Petey Crack en geproduceerd door Just Blaze. En dan weet je genoeg. Hey, ik dank je voor het luisteren. Tot de volgende keer op dezelfde plek.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
3: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 2 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arctisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En plannen voor een bijna gratis kinderopvang in 2029 gaan door, maar commerciële opvangbedrijven blijven kritisch. Econoom Ed Buitenhek noemt het een onzinnig plan dat jaarlijks 3 miljard euro kost, terwijl de arbeidsparticipatie slechts met 0,2% stijgt. Daarnaast zijn er zorgen over personeelstekorten. De sector heeft over 5 jaar nog 24.000 extra medewerkers nodig. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
11: We are
13: hey.
11: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
17: The Galaxy Airplay Top 20.
18: Welkom bij de Airplay Top 20. De 20 hardste platen van afgelopen week. Deze is voor week 37. Met deze week 6 stijgers, 7 dalers. 3 platen die precies staan waar ze vorige week ook stonden. We verwelkomen 3 nieuwe binnenkomers. En hebben 1 re-entry. En dit is nummer 20.
19: Brand new music.

Airplay. Top 20. Number 20.

0: En dat was de eerste notering in de Airplay Top 20 voor week 37. Nummer 20, Beyoncé en Morning Dew.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Vorige week nog nieuw binnengekomen op nummer 15. Dus 5 plaatsen verlies voor Beyoncé en Morning Dew. In de tweede week notering in de Airplay Top 20. Nummer 19 stond al 32 weken in de lijst. Is er even uit geweest, maar terug van weg geweest. Ik heb het over Jonne Fraser. Hij behoort inmiddels tot de vaste waarde van de Nederlandse hip-hop- en R&B-industrie. En sinds zijn doorbraak met het New Wave-collectief verzamelde hij meerdere gouden en platina platen en meer dan 1,5 miljard aan streams. Voor Panna werkte hij samen met de op Aruba geboren zanger Jeon. En de productie is in handen van Steve Andreas. Nummer 19 dus, een herintreder in de Airplay Top 20. Jonne Fraser en Jeon met Panna.

0: Janne Vrezen, Renzé Jonge met Panna, nummer 19 in de Airplay Top 20. Opnieuw binnengekomen dus in de hitlijst. 18 is een daler, Fresh Bare Minimum doet één stapje terug. En hij zakt van 17 naar nummer 18, staat 13 weken in de lijst.
1: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
2: De Airplay, Top 20. Nummer 18.

0: Fresh. Bare Minimum. Deze week dus één plaatsverlies van 17 naar nummer 18. In de derde week notering in de Airplay Top 20 voor week 37. Met deze week 6 stijgers, 7 dalers. 3 platen die precies staan waar ze vorige week ook stonden. We hebben 3 nieuwe binnenkomers en 1 re-entry. En die re-entry die hebben we al gehad op nummer 19. Jonna Fraser samen met Jeon en Panna. Voordat we zometeen nummer 17 gaan draaien, ga ik eerst 2 nieuwe platen aan je voorstellen. Kanshebbers voor de Airplay Top 20. Ja, tegenwoordig moet iedereen bezuinigen, dus de B mag je van Moola B afhalen. Het is tegenwoordig gewoon Moola met Allo. Maar eerst Kaya Imani en Gevaarlijk.
1: Hey, hey, hey! It's new music first.
2: Yo, heads up!
1: New music now.
3: New feature music on Galaxy Radio.

0: Ah, allô. Ah, allô. Ah, allô.
1: Moula B, tegenwoordig gewoon Moula. Je hoorde allô. En daarvoor Kaya Imani met Gevaarlijk. Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20.
2: De Galaxy Airplay Top 20.
1: Ze gaat een beetje omhoog, ze zakt weer een beetje en ze gaat weer een beetje omhoog. Deze keer twee plaatsen van 19 naar 17 in de negende week notering. Ik heb het over Tams met What You Need. De track is afkomstig van haar LP Love Is A Kingdom en werd geschreven en geproduceerd door Tams zelf samen met Guilty Beats. Een live uitvoering van het nummer bij Colors hielp het nummer verder op weg. Ze kwam in de Amerikaanse Billboard Hot 100 te staan. En leuk detail, Tams staat namelijk twee keer in de Airplay Top 20. Maar die tweede keer is, dat ga ik je nog niet vertellen. Dit is de eerste keer, nummer 17 dus. Tams, What You Need.
3: The Airplay, Top 20. Number 17.

0: Airplay Top 20, I Know What You Need van Tams. Nummer 16 is een stijger, een flinke sprong vooruit voor Shakira en Burna Boy. Vorige week stonden ze nog op nummer 20 in de Airplay Top 20. En deze week stijgen ze met Die Die dus 4 plaatsen door naar nummer 16. En Die Die werd gemaakt als officieel anthem voor het WK voetbal van 2026. De track brengt Shakira's Latin pop samen met de Afrobeats van Burna Boy. En daarmee keerde Shakira na 16 jaar na Waka Waka opnieuw terug met een officieel WK anthem.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Shakira en Burna Boy voerden het nummer ook uit tijdens de halftime show bij de WK finale. En Die Die groeide vervolgens uit tot een van de meest gestreamde video's van deze zomer. Van 20 naar nummer 16 dus. Shakira en Burna Boy met Die Die.
2: The Airplay. Top 20. Number 16.

0: I Die. Nummer 16 in de Airplay Top 20. Je hoorde Shakira samen met Burna Boy. Wij zijn toegekomen aan nummer 15 van deze week. En dat is de eerste van drie nieuwe binnenkomers. Ik heb het over Future met California Girls. De track is afkomstig van zijn album The Real Me, waarop Future opnieuw speelt met het verschil tussen de mens achter de artiest en het extravagante karakter dat hij in zijn muziek wil laten horen. California Girls heeft een opvallend relaxte en bijna zoete productie, terwijl Future textueel gewoon in zijn bekende wereld van luxe relaties en overdaad blijft. Dat contrast maakt deze track zeer herkenbaar als Future. En hij staat dus deze week nieuw in de Airplay Top 20. De eerste nieuwe binnenkomer dus op nummer 15. Future, California Girls.
1: Nieuw in de Airplay Top 20. De Airplay Top 20. Number 15.
2: All around the world, all around the world, like California girls.
3: We dropping something new.
4: Yo, what up? Broski, yeah, Future.
2: California girls, they always in the store.
4: And it's my new joint.
1: Future, California Girls. Now on Galaxy Radio.

0: Deze week 3 nieuwe binnenkomers en 1 re-entry in de Airplay Top 20 voor week 37. En dit was de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 15, Future, met zijn nieuwe track die heet California Girls. En ook 14 is nieuw.
1: Nieuw in de Airplay Top 20.
0: Op nummer 14 verwelkomen we Key Clark met Face Down. De rapper uit Memphis bracht de track uit als onderdeel van zijn 20 tracks tellende album Project X. Key Clark bouwde zijn naam op binnen het Paper Route Empire, het label van zijn neef en mentor Young Dolph. Na het overlijden van Young Dolph zette Key Clark het label en hun gezamenlijke muzikale erfenis verder voort. Face Down is een van de meer directe en op club gerichte tracks van het album en staat dus deze week nieuw op nummer 14.
1: This is the Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. The Airplay Top 20.

0: De tweede nieuwe binnenkomer deze week in de Airplay Top 20. Face Down was dat van Key Clock op nummer 14. De Airplay Top 20 voor week 37 met deze week 6 stijgers, 7 dalers, 3 platen die zijn blijven staan, 3 nieuwe binnenkomers en 1 re-entry. Die vonden we op nummer 19, nummer 15 en 14 waren nieuw. En zometeen nummer 13 en we hebben de banger van deze week voor je. Dat is de nieuwe van Sivana.
1: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
2: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokro.
3: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
2: Zeker.
3: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
2: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
3: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
4: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
1: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
5: The Real African Vibe.
6: Drop the music. Turn it up, let's ride.
1: We're back in this.
5: Back with more music.
1: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.
1: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
7: Let's try something new this time. Brand new.
8: This is brand new.
7: Hip hop.
8: That's they like.
7: Galaxy.

0: Sexy Airplay Top 20.
1: We zijn bezig met de Airplay Top 20. De 20 meest gedraaide platen van afgelopen week hier op Galaxy. Op nummer 13 vinden we een daler. J. Cole, hij levert deze week 3 plaatsen in. Legacy zakt van nummer 10 naar nummer 13 in de 7e week notering.
2: De Airplay Top 20. Nummer 13. This is Galaxy Music.
3: J. Cole, Cole World.
4: Let's call it Legacy.
3: You're checking out the only station holding you down with the hottest music.
2: We are Galaxy Radio. I know you got a

0: Je luistert naar de Airplay Top 20. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 tellen we de 20 meest gedraaide platen voor je af. Van 20 naar nummer 1. Dit was een daler. Nummer 13 deze week in de lijst. J. Cole met Legacy. 7 weken notering dus. En van 10 naar 13 gezakt. En nummer 12, dat is de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week.
1: Nieuw in de Airplay Top 20. De Airplay Top 20. Nummer 12.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 3 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. De mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arktisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
11: Hij is aannemer, veel stress.
10: De man die door iedereen wordt begeerd.
11: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
10: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Wat was je van plan dan?
11: We praten thuis, oké.
10: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Nu in de bioscoop.
8: We are
16: hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
19: The Airplay Top 20. En this is the top 10 of most played songs on Galaxy Radio.
20: En dan zijn we weer met het tweede gedeelte van de Airplay Top 20. De 20 meest gedraaide platen van de afgelopen week hier op Galaxy. Voor week 37 met deze week 6 stijgers, 7 dalers. 3 platen die zijn blijven staan waar ze vorige week ook stonden. We hebben 3 nieuwe binnenkomers met de hoogste op nummer 12. En 1 herintreder, een re-entry dus, op nummer 19. Dat was Jonna Fraser met Panna. En wij zijn toegekomen aan nummer 10. Een stijger, T.I. samen met Summer Walker en Ant Wode. Twee grote namen uit Atlanta, Georgia.
21: De Galaxy Airplay Top 20.
20: En op deze track brengt T.I. zijn herkenbare Southern rap samen met de soulvolle R&B-stijl van Summer Walker. Het nummer verscheen in de aanloop van zijn album Kill the King. Het album waarmee T.I. aankondigde zijn carrière als solo-artiest te willen afronden. Voor Summer Walker is het opnieuw een samenwerking dicht bij huis. Ook zij komt uit Atlanta. Van 11 naar nummer 10 deze week dus. T.I. en Summer Walker. And Bones.
8: The Airplay. Top 20. Number 10.

0: Sky samen met Summer Walker, Ain't Won't. En die plaat is deze week van 11 naar nummer 10 gestegen in de Airplay Top 20. De 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy voor week 37. Wij zijn toegekomen aan nummer 9 in de lijst. En na een flinke stijging vorige week doet Baby Chief Do It nu een stapje terug. Ghetto Love Story zakt van 8 naar nummer 9 en staat 4 weken in de Airplay Top 20.
1: De Airplay Top 20.

0: Dus één plaatsje verlies van 8 naar nummer 9 in de Airplay Top 20. Voordat we nummer 8 gaan draaien, eerst even aandacht voor lokaal talent. Gisteren hoorde ik Naro in After Nine ook zeggen dat deze man eigenlijk een internationale carrière verdient. Ik heb het over Doughboy. Hij staat in de lijst nog niet genoteerd, maar ja, deze single heeft echt wel een notering nodig in de Airplay Top 20. Je hoort Stupid, Move It.
1: Get poppin', man.
2: Supporting our local talents.
1: You know what it is.
3: Yo, we're dropping.
2: Playing their new music on Galaxy Radio.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: volledig met Naro eens. Deze man verdient een internationale carrière. Je hoort de Doughboys samen met AJ Tracy. En dat bekende sampletje I Like To Move It in Stupid. Een grote kans hebben voor de Airplay Top 20. En ook is Doughboy te horen op de nieuwe single van Eid. En dat heet Ring My Bell. En die ga je zeker horen hier op Galaxy. In de lijst toegekomen aan nummer 8 van deze week. Isaiah Rashad met Same Shit. Samen met Shakira en Burna Boy, de grootste stijger van deze week. Isaiah Rashad springt maar liefst 4 plaatsen omhoog van 12 naar nummer 8. Same Shit was zijn eerste officiële solo-single in ongeveer 5 jaar. In de bijbehorende videoclip wordt Isaiah gevolgd in zijn dagelijkse routine. Totdat hij oog in oog komt te staan met een mysterieuze, donkere kant van zichzelf. Volgens Isaiah draait het nummer om dingen die hem overeind houden, zoals familie, goed voor jezelf. Zelfzorgen en blijven werken, ook wanneer het leven even tegenzit. De tracker verschijnt als voorloper van zijn album It's Been Awful. En deze week in de top 10, dus op nummer 8. Isaiah Rashad met Same Shit in de Airplay Top 20.
1: De Airplay Top 20. Number 8.
2: Pills, blue. Turn me up a little bit. Same shit.

0: We staan op dezelfde plaats waar hij vorige week ook stond. Nummer 7, Skiller Babe, samen met Chris Brown en Bryson Tiller. Je hoorde Facecard in de Airplay Top 20.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En daarvoor Isaiah Rashad met Same Shit op nummer 8. Voordat wij nummer 6 gaan draaien, ga ik weer twee platen aan je voorstellen. Kanshebbers voor de Airplay Top 20. Fresh samen met Mensa La Vida en zometeen Karel. En Ronnie Flex, Voodoo. Kanshebbers dus voor de Airplay Top 20.
2: Look,
3: new feature music.
4: If it's new, it's right here, man.
2: Damn.
5: This is new feature music on Galaxy Radio.

0: Europa, Ronnie Flex samen met Karel en Voodoo. En daarvoor Fresh en Mensa met een nieuwe plaat die heet La Vida. Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: 6 stijgers, 7 dalers, 3 platen die zijn blijven staan waar ze vorige week ook stonden. 3 nieuwe binnenkomers met de hoogste op nummer 12. Betty Ken Kensington samen met 21 Savage. En 1 re-entry op nummer 19, Jonna Fraser. En Panna, plaat die al 32 weken in de lijst stond, er even uit is geweest, maar toch weer terugkomt. We kunnen er geen genoeg van krijgen. En wij gaan er door in de Airplay Top 20 met de 2 dalers achter elkaar. Young Miami en Spandat is deze week te vinden op nummer 6. En op nummer 5 ook een daler, Drake met Shebang.
2: De Airplay Top 20.

0: En zo zakt hij langzaam weg in de Airplay Top 20. Drake en Shebang is 3 plaatsen gezakt van 2 naar nummer 5. En daarvoor zat ook een zakker. Young Miami moet plaatsen inleveren van 4 naar nummer 6 met Spend That.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Toegekomen aan bijna top 3, maar net niet helemaal. Hij staat aan de deur te kloppen, Lil Baby en Dead Fresh. Dead Fresh stijgt deze week van 5 naar nummer 4, staat 8 weken in de lijst. De track werd geproduceerd door Pharrell Williams en betekende de eerste officiële samenwerking tussen Pharrell en Lil Baby. Dead Fresh was voor het eerst te zien en te horen tijdens de Louis Vuitton Mannenshow voor het voorjaar en de zomer van 2027 in Parijs. Pharrell is daar niet alleen een producer, maar ook nog eens een keer creatief directeur. Voor de mannenlijn. En zodoende is ook de link gelegd met Lil Baby. Deze week dus gestegen in de Airplay Top 20 op nummer 4, Dead Fresh.

0: Dead Fresh van Lil Baby, geproduceerd door Pharrell Williams. Nummer 4 in de Airplay Top 20, voordat we zometeen aan de hoogste 3 gaan beginnen en de ontknoping van de nummer 1. Hebben we ook nog de banger van deze week voor je. Dat is de nieuwe van Savannah, die heet Jeans and Marina. Je hoort hem zometeen.
1: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe en Rude Boy Matsko. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive mix by Rockefeller Babe, and unfiltered entertainment, straight from the heart of the islands to your speakers. Vidi Geldim, the baddest radio show for music and entertainment. Where the rhythms are raw, the vibes are high, and the energy is non-stop. Here on Galaxy Radio.
2: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Geldim viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Geldim Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: The Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio, every Saturday from 2 p.m. and in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
3: Galaxy Banger.
4: Brand new, addicted to this new shit. Brand new hip hop.
3: Galaxy Banger.

0: kans hebben voor de Airplay Top 20. Davido samen met Liam Thomas, Tell Everybody. En daarvoor de banger van deze week, Savannah met Jeans en Marina. We zijn bezig met de Airplay Top 20 voor week 37. Met deze week 6 stijgers, 7 dalers, 3 platen die zijn blijven staan waar ze stonden. 3 nieuwe binnenkomers en 1 re-entry op nummer 19. En wij zijn toegekomen aan de top 3 van deze week.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Met op nummer 3 een dame die als een speer gaat. Ik heb het over Cardi B. Aha stijgt deze week 3 plaatsen van 6 naar nummer 3. Een productie van DJ Swanko, die ook eerder achter de grote hit Up zat van Cardi B. Op Aha rekent Cardi B op haar bekende, uitdagende manier af met de critici en de mensen die volgens haar jaloers zijn op haar succes. De release volgde op haar succesvolle Little Miss Drama Tour. En die tour werd omschreven als een van de meest succesvolle en bestverdiende arena tours van een vrouwelijke rapper. Voor de videoclip nam Cardi B de straten van Brooklyn over, compleet met motoren, dansers en een cameo van Cashdoll. Deze week dus, op 3 in de Airplay Top 20, Cardi B, Aha.
2: This is Galaxy Radio, the Airplay, Top 20, number 3.

0: legendarische woorden van Cardi B. Deze week nummer 3 in de Airplay Top 20.
1: Hold up my life.
0: Nummer 2 is een zittenblijver deze week. Staat maar liefst 53 weken in de lijst. Heeft op nummer 1 gestaan. Ik heb het over Kalani. Ze blijft zitten met Fold It op nummer 2.
2: Who will be number 1 in the Airplay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number 1. Top 20. Number 2.
3: Can you come pick up your...
4: What up, it's Kehlani.
2: Kehlani, Folded, and many more bangers. Here on Galaxy Radio.

0: 50 weken in de Airplay Top 20. Op nummer 2 blijven staan deze week Kalani en Fold It.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En voordat wij de nummer 1 van deze week gaan bekendmaken, eerst een overzicht van 10 naar nummer 2. Op 10 T.I. en Summer Walker met And Won't. 9 is voor Baby She Do It met Ghetto Love Story. Op 8 Isaiah Rashad, Same Shit. 7 Skillet Baby samen met Bryson Tiller en Chris Brown en Facecard. 6 Young Miami, Spend That. Op 5 Drake en Shebang. 4 Lil Baby en Dead Fresh. Op 3 Cardi B en AHA. En net op 2 dus Kalani en Fold It in de Airplay Top 20. En dan nu, de nummer 1 van deze week stond vorige week ook op nummer 1. Het is de tweede keer dat we Tems tegenkomen samen met Dave, deze keer op nummer 1, Raindance.

0: 5'9 brown eyes.
1: Vorige week op nummer 1 en deze week blijven staan op nummer 1. Dave & Tams met Rain Dance. De Airplay Top 20 voor week 37. 6 stijgers, 7 dalers, 3 zittenblijvers. Future, Key Clock en Bellycan Kensington die kwamen nieuw binnen met de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 12. En Jonne Fraser en Cheon die kwamen opnieuw binnen. En re-entry met Panna op nummer 19. Isaiah Rashad en Shakira samen met Burna Boy. Dat waren de grootste stijgers van deze week. 4 plaatsen winst. Cardi B die kwam de top 3 binnen. En de nummer 1 van deze week was dus vorige week ook nummer 1. Dave & Tams met Rain Dance. De complete lijst die kan je terugvinden op onze website. Dat is galaxy.radio, glxy.radio. En volgende week een nieuwe Airplay Top 20 op zaterdag tussen 2 en 4.
2: This is Galaxy.
3: New year.
2: New music.
3: What it look like, baby.
2: Galaxy feature music.
1: Zometeen na 4 uur, Lucinda Sedok. En ik spreek je aanstaande maandag weer. En nu nog een paar nieuwe platen. Onder andere deze van Frank Lies en La Porte.

0: comes to new hip hop.
1: Yeah.
2: Get it here first.
0: Right here.
2: Right now.
3: This is new feature music on Galaxy Radio.
4: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall music is coming up in a few minutes.
5: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
6: I'm on.
7: Follow us on Instagram.
8: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
7: Follow us on Instagram.
8: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
9: This is Galaxy. It's 4 p.m.
10: Dit is het Galaxy News. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. De mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
11: Let's go!
12: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
13: Cause I said so.
14: This is Galaxy Radio.
15: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
16: We are
17: hey.
16: Turn up. Galaxy Radio.
18: Dropping hip hop.
16: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
16: Let's go.
3: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
5: Goedemiddag, mijn naam is Lucinda Sidok hier bij Galaxy Radio. Zaterdag 19 september alweer. Laten we gelijk beginnen. Vals bezig, kom zo meteen langs. We beginnen met Bruno Mars, I Just Might.
20: This is what we do. We play all the music.
21: Let me get back.
22: Yo, what the play is, it's Kodak Black.
23: Hey, what's up, this is Chris Brown.
24: Sean Gunner.
25: We are Galaxy.
26: One, two,

Wat ben je aan het doen deze zaterdag? Ik vind het leuk als je me een berichtje stuurt. Dat mag. Gewoon via mijn Instagram, Lucinda Sadok. Laat even weten of je iets leuks aan het doen bent. Hey, sowieso ben je iets leuks aan het doen, want je bent aan het luisteren naar Galaxy Radio. En ook hier bij Galaxy hebben we genoeg lekkers voor jou. En met lekkers bedoel ik niet alleen mezelf. Maar vooral de muziek. Zoals Drake. Altijd lekker. En we beginnen met Tyla. I love me some Tyla. Push to start.

0: Als jij regelmatig luistert naar Galaxy Radio en ook regelmatig luistert naar mijn uitzending, dan weet je ook dat ik gewoon de bioscoop gek ben. Ja man, I love me some movies. Ook op gewoon on general, op tv, you name it. Ik kan geen reclame maken. Maar laat zeggen, de kanalen waar je films kan kijken, die heb ik. Maar ik ga ook veel naar de bioscoop en ik ben weer naar een film toe geweest. En ik ga je zo meteen vertellen welke film het was. Het is voornamelijk echt een chick flick, maar ik denk wel dat de mannen er ook van zouden genieten. Dus dat zometeen meer. Kalani staat voor je klaar. Pop Smoke komt voorbij met Chris Brown, Whoa Baby. En we beginnen met een pokoe uit 1994 van Nas. Enjoy.
1: Yeah, yeah. And yo, Black, it's time.
2: Word.
1: Word, it's time. It's time, man.
2: Alright, begin.
1: Yeah. Straight out the fucking dungeons of rap. Where fake niggas don't make it back.

0: Ja, zoals ik net al aangaf, ik ben lekker naar de bioscoop geweest. En ik ben naar de film Spa Weekend geweest. Dus wel, zoals dat zeggen, een chick flick. Maar ik denk wel dat de mannen ook wel stuk gaan. Het gaat over een groep vriendinnen die elkaar lang niet hebben gezien. Ze hebben lang niks gedaan. En nou ja, ze gaan allemaal door een fase in hun leven. En dan hebben ze zoiets van, hey, let's go. We zijn lang niet gaan chillen met elkaar. Let's go, we gaan op een spa weekend. Vervolgens komt er een vriendin die officieel niet uitgenodigd is, omdat zij eigenlijk scheid aan alle regels heeft, geen normen en waarden. En dat brengt gewoon echt wel hele leuke dingen met zich mee. Dus ik zou zeggen, ja, ik vind het wel aanraden. Dus stel dat jij leuke vriendinnen hebt, die gezellig zijn, die van lachen houden, en natuurlijk ook naar Galaxy luisteren, zou ik zeggen, ga lekker naar Spa Weekend. Yes? Dus Spa Weekend. Enjoy it. En laat me gewoon weten wat je ervan vond. En misschien heb je het al gezien, dus let me know. Kan gewoon via mijn Instagram, Lucinda Sedok. Lewils komt eraan en we beginnen met Genevieve, Waiting Room.
1: First, new music.
2: Yeah, that new hip-hop's right here.
3: Galaxy is playing new music first.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middaguur ongeveer 30 mensen verzameld voor de demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit. Het is een tegendemonstratie tegen die op het Malieveld, waar wordt gedemonstreerd tegen de regeringsplannen op het gebied van immigratie. De politie is zichtbaar aanwezig met oproeppolitie en 2 politiebusjes. De demonstratie is aangemeld bij de gemeente. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Sugar.
7: Wat is er gebeurd?
8: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Soar en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu, in de bioscoop.
6: We are...
9: Hey.
6: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
12: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
13: My name is Lucinda Sidok. Welcome by Tweede Uur. You know, I still have some good music for you. Dus stel dat je net ingeschakeld bent, no worries. Laten we gelijk beginnen. Baby Kim hoor je zo meteen. Beginnen met Broederliefde. Mama nu heet.
14: Now.

0: Over broederliefde gesproken, hè. Volgende week staan ze in de Meervaart met hun theatershow. Ik ga er naartoe. Ik ben best wel een broederliefde-fan geworden. Ik heb ze altijd nice gevonden. Maar deze mannen geven gewoon een show, man. Ze geven een show. Je ziet gewoon... Ze hebben er zin in. En dat moet je zien. Weet je, als jij een kaartje koopt, vind ik dat je gewoon eigenlijk moet zien en ervaren dat artiesten er zin in hebben. Dan heb je gewoon een goede show. En dat doen deze mannen. Dus volgende week in Theater de Meervaart, broederliefde met hun theatershow. Ik ben zeer benieuwd. Mofas Joe, die komt zo meteen speciaal voorbij. Voor jou. En we beginnen met een oldschool track uit 2018. Mick Mill, Going Bad.
1: We on.
2: This right here.
1: Your station for hip-hop, afro, and R&B. We are Galaxy.
3: We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy.
2: Yeah.
4: We

0: Natuurlijk luister je nog steeds naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok. Stel dat jij nu pas inschakelt, ik kan het bijna niet voorstellen. Maar ik ben Lucinda Sedok en ik ben nu over naar het weekend. Dus elke zaterdag en zondag sta ik hier speciaal voor jou. Ik vind het gezellig, hopelijk vind jij het ook gezellig. Wij vinden het gezellig, het kan niet anders. Blaze, Faya en Flowrider hoor je zo meteen. We beginnen met Beyoncé Dance For You. Super sexy nummer, uit 2011 alweer. En deze vrouw is gewoon op zich nog steeds relevant. Ik moet wel zeggen, weet je, we worden allemaal ouder. Ain't no shame in that. Maar het is best wel raar te zien als mensen die je heel hoog hebt zitten. Als je ziet dat ze ouder zijn geworden. Beyoncé is ouder geworden in haar gezicht, in de figuur. She's still pretty, don't get me wrong. Weet je, ik ben zelf een vrouw, ik weet hoe het gaat. Ze ziet er nog steeds goed uit, maar het is gewoon raar. Omdat Beyoncé toch wel als perfect wordt gezien. En nu zie je eigenlijk, we zijn allemaal mensen. We worden allemaal ouder, we worden allemaal trager. Je kan al het geld van de wereld hebben, but you're still human. Maar hoe dan ook, we still love this song. Beyoncé, Dance For You. Geniet ervan.
1: Lucinda Sedak, here on Galaxy Radio.

Ik heb een beetje opgezocht wat er vandaag allemaal te doen is in de avond. Stel dat jij zegt, even vanavond wil toch even de deur uit. Maar ik weet niet waar naartoe. I got you covered. Ik heb het een en ander opgezocht, dus dat ga ik zo meteen met je delen. Wat nu met je ga delen. Wizkid, Cho komt voorbij. Oh, I love me some Cho. We beginnen met 21 Savage.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
12: We are
14: hey.
12: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
17: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
18: Mijn naam is Lucinda Sidok. Weer in het volgende en het laatste uur. En maar niet getreurd, ik heb weer lekkere pokkels voor je klaarstaan. Love Me Not, hoor je zo meteen voorbij komen. We beginnen met Dave featuring Tim's Rain Dance.
19: We back inside that hip hop.
20: Back with the latest.
21: Galaxy.
22: Holla.

Zometeen krijg je echt van mij de partyagenda. Nog even geduld, want ik zit te denken. Stel dat jij een suggestie hebt, stuur het me gewoon via mijn Instagram. Dan kan ik het zometeen toevoegen aan de lijst. Yes, Lucinda Sedok is mijn naam. Stuur me een berichtje. Moet wel een leuk feest zijn, hè? You know how we do. Oké dan. Olivia Di Mena niet. Die hoor je zo meteen. En we beginnen met een Chris Brown. Oeh, lekkere oldschool 2005. Yo, excuse me, miss. It's major.

0: Ik heb je beloofd dat ik zou kijken en opzoeken waar je eventueel vanavond naartoe zou kunnen gaan. Afrobeats featuring Amapiano in Club Noir. Oké. Caribbean Bang. Oh, dat klinkt leuk. In de Bitterzoet vanavond met dancehall en reggaeton. Haal je meer van Latin? Nou, dan moet je naar Latin Royal in Club Out. Beetje salsa, reggaeton, bachata. En het feest Funk in Club Up. Funky House, Groovy House. En als je in Amersfoort woont, in de Woods Festival heb je dan. En dat was eigenlijk gisteren gestart, maar dat heb je vandaag en morgen nog. En dat is voornamelijk techno. Dus volgens mij heb ik je wel een beetje het een en ander kunnen uitleggen over wat er te doen valt.
1: Lucinda Sadak, now on Galaxy Radio.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Trobi komt voorbij en Kelly's Trick Me.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
3: Jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: This is what Galaxy Radio sounds like.

Ik heb ook een beetje rondgesnuffeld als het gaat om grappig nieuws. Ik dacht, het leven is al serieus genoeg, dus laten we het even luchtig houden. En daarom luister je ook naar Galaxy Radio, Only Good and Positive Vibes, vanuit hier, speciaal in je oor. Nou, een bezoeker in Duitsland, hij is dus een leeuwenverblijf ingeklommen, omdat hij dacht dat de dieren honger hadden. En hij wilde ze zelf voeren. En de politie kon hem op tijd bij de kraag grijpen. Like, really, is you stupid? Maar ja, hij heeft er wel goed over nagedacht. Hij wou ze eten geven, alleen wist hij niet dat hij zelf die biefstuk zou zijn. Maar goed, hij heeft het overleefd. Dus dat is goed nieuws. Over goed nieuws gesproken, ik heb een heerlijke throwback die zometeen voorbij komt van Flo Rida. Dan Tolliver hoor je ook, en dat is ook goed nieuws. We beginnen met Ring My Bell.

Going down for real. Yes, het is alweer tijd. Maar het was super gezellig, man, vandaag. Ik hoop dat je het ook een beetje gezellig vond met mij hier in de studio. Lekkere pokoes, lekkere nieuwtjes. Uitgaan agenda, dus stel je zo meteen op pad gaat. Have fun, wees voorzichtig. En guess what, ik ben er morgen weer vanaf 4 uur. Hopelijk jij ook. Ik wens je nog een fijne zaterdag. Tot morgen, bye bye. Brand new, yep. It's going down. Galaxy Feature Music.

Dit maar hey, ai tot die man op plaatsen wiet. Jij wil mee, maar jij hebt dit de kaart die niet. De killer komen, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, tell my brother you my pima. Hoe make is he, till is doing a black abima. Hollow points, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen,

0: is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws.
2: Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Sugar. Wat is er gebeurd?
6: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
7: Als aannemer, veel stress.
6: De man die door iedereen wordt begeerd.
7: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
6: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
8: What the fuck was je?
6: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
9: Wat was je van plan dan?
7: We praten thuis, oké.
6: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
6: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
6: Nu, in de bioscoop.
4: We are...
12: Hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
4: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
4: Let's go. Every Saturday from 7 to 9, the real African vibe. Afrolush is on air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.
13: Yeah. Little Derrick's doing

0: Yeah, you keep following this back.
1: This is Afro Losh's On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
2: Afro Losh's On Air.
3: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chaser. We're back at it again. Afro Losh is on air elke zaterdag van 7 tot 9. Ik ben hier met my guy, DJ Bigga.
4: Yeah, yeah.
3: En the boss man himself.
5: Die andere Bigga.
3: Die andere. Maximiliano en SPZ are here in spirit. SPZ is aan het chillen. Ergens warm. Ze mag het zelf vertellen waar ze is. Maar ja. What's good, boys? Maar nee, ik ga te snel. Voordat we verder gaan, rest in peace, Sway the Cypher. Hij was een van de pioneers als het gaat om Afro Swing. Dus je hoort net een track van hem, Flow Fashion. En daarvoor had je Lil Derek van Sway, rapper. Afrikaanse influence. Ja, hij was gewoon die guy back in the days die het deed. Was al lang bezig. Hij was een tijdje ziek. En dat had hij ook aangegeven online. Ik had volgens mij ook een filmpje gestuurd, dus kunnen we zo misschien even luisteren wat hij zei. Maar naar jou, Bart. Maar ik denk...
5: Lekker voorbereiding.
3: Ja, ik vind het allemaal zo leuk, zo live zo. Maar nee.
5: Gooi hem gewoon voor de leeuw, hè.
3: Nee, daarom. Kijk, jij bent Bart. Jij bent Bossman. Je weet toch? Dus dat Bossman himself. Dus nee. Dus daarom, ik dacht ik begin even met een paar nummers van hem. Rest in peace.
5: Hoe oud is hij geworden?
3: Wow.
4: 44, als ik het goed heb.
3: Ja, 44.
5: Zo jong?
3: Ja.
5: Mm-hmm. Ja, je zou bijna denken dat het artiestenleven gewoon niet gezond voor je is, hè?
3: Is het bijna, inderdaad. Maar hij was al ziek. Ik weet niet precies wat, hij geeft ook niet echt precies aan wat hij had. Maar hij moest een tijdje in de rolstoel, moeilijk lopen, et cetera. Dus het ging wel wat beter, wat ik van vele anderen heb gehoord. Maar uiteindelijk mocht het niet baten. Dus again, rest in peace. Love naar zijn familie en sterkte naar... familie en vrienden. Mm-hmm. Ja.
5: Bij deze.
3: Hoe gaat het met jullie?
5: En nog steeds alive and kicking.
3: Yes, sir.
5: Ademhaling, hartslag, dus basisfuncties voldoen. Dus,
4: gelukkig.
3: Gelukkig, man.
5: Gelukkig, ja. Dan ben ik de 44 ook voorbij, hoor. Dus ik ga
3: ik zou bijna denken dat je nog 25 was, hoor.
5: Ja, dankjewel. Hey. Wat wil je van me?
4: Ja, we zijn er gewoon weer, man. Afro Losh is on air. Met mij, ja, het gaat goed. Ik doe mijn ding. We zijn lekker bezig. Vorig weekend parels gehad. Dus dat was weer super gezellig. We hebben genoten op die zondag. Ik zei jullie vorige week al, haal je tickets, kom erbij. Ik hoop dat jullie ook erbij waren, dames en heren. Het was een hele gezellige avond. Veel verschillende artiesten, veel verschillende DJ's. En we hebben met alle parels van Amsterdam hebben we zeker genoten. Een beetje lekker gedronken. Lekker. Wat een magalamaan natuurlijk.
3: Ik weet het.
4: Okay. Dus ja,
5: ik ben zeker boven de 18. Dus.
4: Dat moet ik erbij. Ja, ik ben zeker boven de 18. Maar misschien heb ik ook water gedronken. Ik kan ook.
3: I mean, ik denk het niet. Ik zag je wel even en...
4: Toen was ik weg.
3: Ja, het was een beetje lastig lopen.
4: Nee, dat niet. Ik was al aan het zweven. Dat kan je

0: zelf vertellen, maar ik was een beetje overal veel parels, toch daarom.
1: We moeten Bos met een keertje meenemen.
0: Ja, ja, Bos met, je moet een keertje meekomen.
2: Ik kan heel goed tegen alcohol, dus... Maar we zijn blij dat Pika weer geland is op deze aarde. Dus.
1: Snap je? Nee, wij hebben nooit echt zo gedronken. Nee, ik
2: drink tegenwoordig niet zoveel. Vroeger had ik nog wel een handje ervan als ik zat te werken of zo. Ja. Dat er nog wel eens een flesje open ging.
1: Okay.
2: En die ging dan in één keer half leeg. En dan schrok ik er zelf van. Dus ik ben geminderd.
1: Ah, damn. Nu gaat die kwart leeg.
2: En nu gaat die kwart leeg.
1: Okay.
2: En de alcoholpercentage is verdrievoudigd. Dus per saldo is het hetzelfde. Maar het is het idee, hè? Dus,
1: Oké, ik bedoel van, als dat het geval is. Biga, neem je vorige keer de flesje mee als Bosman of?
0: Hangt er vanaf, wat drink je het liefst, Bosman?
2: Nou ja, boven de 35% gaat er wel in.
0: Dus niks specifieks.
1: Nou, ik bedoel, vodka is boven.
2: Spiritus.
1: Vodka is boven de 45. Cognac is boven de 45. Oh, 35 zijn we, joh, 45.
2: 35 zei ik.
1: 35,
2: ik leg de grens laag.
1: Oké. Nee, moet goed komen.
2: Dat is een kleine beer en nephew. Stapel of zo. Ja, weet je, 5 plus 5 plus 5, dat maakt geen zin.
0: Nee, geen bier.
1: Ik heb wel een paar leuke flesjes thuis.
2: Oké.
0: Ray en nephew gewoon voor je mee.
2: En je zorgt ook voor voer naar huis, of niet?
1: Ja, nee, dat komt helemaal goed.
2: De A2 is redelijk recht, maar...
1: Ik zorg ervoor dat alles helemaal goed komt.
2: Oké, ik wil niet bij Breukelen ergens de afslag missen.
0: Nee.
1: Het kan zijn dat je bij Breukelen eraf gaat en dan kan je even bij de bekje staan.
2: Ja. Ik weet niet of dat dan goed gaat.
1: Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan even weer terug naar muziek. Ik heb ook zometeen heb ik even een vraagje. Mm-hmm. Want er is namelijk in een Burger King in Nigeria is er een nieuwe... Ja, hoe zeg je dat? Er is iets nieuws op het menu gekomen. Mm-hmm. En dat is jollof. Ze hebben nu jollof op het menu gezet. En ik vraag me af van... Het is normaal als je in Afrika bent of in het buitenland bent... dat mensen bepaalde eetsoorten van hun land zetten ze op het menu. Mm-hmm. Zouden we dat hier in Nederland ook moeten doen?
0: Dat is een goede vraag.
2: Dat is een goede vraag, ja. En dan rijst meteen vraag 2. Maar daar komen we steken straks aan.
1: Komen we straks even op terug. Nu gaan we eventjes naar Sway, Blee Ambulé, Shepherd's Pie. Let's get it poppin'.
3: Afrolosh is on air. With Jordan Chase, Esperanza en Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.
4: Yeah, Otelen. Yeah. This is J. Blee Ambulé. Collaboration with Sway, old school and the new school. We're gonna take it on down.

0: Loshes on air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase. We're back at it again. Afrolosjes on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je luisterde net naar Neza, Theo No Beat, Verum Drums met Passima. En daarvoor had je ook nog Kojo Black met Bounce. En je had nog Feeling Funky Free van Sway met Sako Deer. En Sway featuring Blay Ambule, Shepherd Pie. Ja, man. Boys.
2: Mm-hmm.
1: Voordat ik net naar muziek ging, mm-hmm. stelde ik een vraag.
2: Ja.
1: Want er is namelijk een jollof, een Nigeriaanse jollof rice, mm-hmm. is toegevoegd aan het menu van de Burger King in Nigeria.
2: Ja.
1: En was een hele presentatie, helemaal mooi. En vrouw legde ook uit, die vrouw die het heeft gemaakt,
2: mm-hmm.
1: het legt ook uit, speciale rijst, alles was speciaal.
2: Yeah. Oh.
1: Dus ik vroeg, heel veel mensen in het buitenland doen dat eigenlijk al. Zouden wij hier in Nederland, zouden we dat ook moeten doen in onze fastfoodketens? Dus dan de grote fastfoodketens.
3: Ik
1: dus
3: weet dat je in Italië kun je pizzapunten krijgen gewoon bij de Burger King. Hè?
1: Kijk.
3: Dus,
2: je kan ook volgens mij, ik weet niet, in de Filipijnen, als ik het goed heb. Uh-huh. Maar dit heeft er weer helemaal iets anders mee te maken. Maar daar kan je zelfs pasta bij de McDonald's krijgen. Maar kijk, hier in Nederland. Ja, moeten we dan stampot bij de Mackey gaan halen?
1: Is een optie.
3: Stampot rookworst.
1: Een stampot rookworst.
2: Kijk, een rookworst.
1: Een broodje stampot met rookworst.
3: Maar weet je, ze hebben ooit een keer chips proberen uit te brengen met joppiesaus.
1: Ja? Mm-hmm. Nee.
3: Nee, hè?
1: Nee. Nee. maar naast stampot. Dus mm-hmm. eigenlijk, ik heb eigenlijk twee vragen dus dan.
2: Ja.
1: 1, zouden we dat moeten doen? Mm-hmm. En 2, wat zijn 5? Kunnen we überhaupt 5? Maar wat zijn 5? Dan kijk ik nu naar Bart. Wat zijn 5 Nederlandse, oer-Nederlandse topgerechten?
2: Hoezo kijk je naar Bart? Ik ben ook gewoon goed geïntegreerd, hoor.
1: Ja, ik kom zo bij jou. Ja. Ik begin bij Bart, laat me het zo zeggen.
3: Ik wil niet zeggen dat deze kleur weet wat de grootste
2: spreekt.
3: Maar goed, ik doe een poging. Zuurkool, maar dat is eigenlijk een beetje Duits, hè?
1: Ja. Mm-hmm.
3: De boerenkool met worst, dat is er wel eentje, denk ik.
1: Oké. Okay.
3: Hete bliksem, ik weet niet of je dat kent.
1: Nee.
3: Dat is volgens mij aardappelen met ook iets, geloof ik.
1: Oké.
3: Okay. Hete bliksem, zoek het maar eens op.
1: Hete bliksem, mega. Redactie.
2: Ik heb het niet.
1: Ja, oké. Okay.
3: Even kijken, ja, wat hebben we nog meer in Nederland? Haring.
1: Mm-hmm. Haring zouden ze inderdaad.
3: Maar ja, goed, als ze haring gaan doen bij de fastfoodketen.
1: Haring bij de Mac?
3: Nee, daar kom ik niet meer binnen.
2: Nee, zeker niet.
1: Nee?
2: Geen Hollands nieuwe wil ik hebben bij de Mac.
1: Zou het niet gek zijn, haring? Je kan gewoon haring halen bij de KFC.
2: Oh, nee.
3: Haring moet je gewoon halen bij de visboer.
2: Dat.
1: Maar daarom.
2: Maar, als het
1: maar nu mm-hmm. is het, heeft het een KFC-edge.
2: Gebakken in kipfrituur, zeg
3: maar. Beetje op je saus stroken. Ja. Doe maar wat.
1: Oké, okay, we zijn nu op 3. Haring.
2: Mm-hmm.
3: Meer Hollandse pot.
2: Snert.
3: Snert, ja.
1: Snert.
2: Mm-hmm. Voor de mensen die niet weten wat snert is, dat is erwtensoep.
3: Ja, okay. Het is heel lastig overigens in een grote drinkbeker om die snert door dat rietje heen te krijgen.
2: Ja. Maar
3: goed, het is goed voor je wangen.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Nog eentje.
1: Nog eentje.
2: Haché?
1: Haché?
3: Nee, ja. Haché is toch niet echt Nederlands, of wel?
1: Ja. Ik ken Haché niet.
2: Een Hollandse stoofpot van rundvlees en heel veel uien.
3: Ja, als ik denk aan stoofpotjes, denk ik meer aan België of zo, denk ik. Of Frankrijk. Mm,
1: en als ik nu naar de redactie kijk, als je nu kijkt van, oké, okay, Hollandse snacks.
2: Ja, maar dan krijg je kaasplankje.
1: Ja. Ja. Maar zouden ze dan een kaasplankje gewoon daar moeten zetten?
2: Dat zou eventueel kunnen. Ik ken mensen die gewoon dat lekker vinden, zeg maar, gewoon een kaasplankje met een worstje erbij. Hey,
3: misschien moeten we gewoon een hulplijn inroepen.
1: Ik zeg een hulplijn inroepen.
3: 085-029-4x2, wat zou je dan graag bij de grootgutter op het menu willen zien? Een Hollandse pot. Ik ben reuze benieuwd.
1: Ja, en hoeveel zou je ervoor betalen?
3: Nooit te veel.
2: Nee, sowieso niet. Woon in Nederland.
3: Ik zag pas alleen, zag ik namelijk een advertentie tussen een hamburger bij McDonald's uit 1971, dat is natuurlijk heel lang geleden, uh-huh. en een hamburger nu. De prijs was maal 10 uh-huh. en de grootte was ongeveer een kwart.
1: Kijk.
3: Dus Broodje echte soep?
1: Een brood? Ja. Nee.
2: Nee. Nee, maar Hollandse snacks. Ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal. Weet je wat dat is?
1: Nee.
2: Oh, kijk, je bent niet goed geïntegreerd.
1: Nee, zeker niet, zeker niet.
2: Een bruine fruitschaal is gewoon...
1: Ja, ja, ja, ook een stemmie erbij,
3: hoor. Laat je de bruine.
2: Met een beetje mosterd erbij.
3: Hey, gozer, vertel het eens even.
2: Het zijn gewoon bitterballen, kroketten, weet je. Dat soort dingen allemaal.
3: Je overdrijft nu, Bikke.
2: Nou, nee, maar...
3: Ik weet dat je je cursus afgemaakt hebt.
1: Nou, Barend, weet je wat we gaan doen? We gaan het even overleggen.
3: Ja.
1: En dan komen we zo... met het eindresultaat.
3: Ja, dus 085-029-4x2. Wat zou je graag dus zien bij de fastfoodrestaurant als Nederlandse kost? Ik ben benieuwd.
1: Ik ook.
0: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you. Turn on the morning marathon with Richie and Tony. And then you can go to school. Let Galaxy make your morning rhythm with the morning marathon. Weekdays from 6.
4: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
5: Drop the music. Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
6: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
6: Where the biggest stars come to play.
0: Afrolosjes on air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Bika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real African vibe.
7: He's on the lookout. He's on the lookout. His ears are focused. Hours and hours of listening. Keeping an eye on the industry. Trying to spot the not so obvious. To finally provide you with the best of the best. These are the gems of Jordan Chase.
1: Yeah, yeah, your boy Jordan Chase. En je hoort het al, we zijn aangekomen bij The Chasing Gem. En de Chasing Gems van deze week is niemand minder dan DJ Harvey, Mavo, Reese, Madilsa, en Mosio met Sista Boza. Let's get it.
7: Afrolashes on air, Chasing Gems.

0: Yeah, yes, your boy Jordan Chase. We're back at it again. I'm Verlos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoorde net de Chasing Jam van deze week. En dat was Sista Boza met DJ. De track heet Sista Boza van DJ Harvey, Mavo, Reese, Madissa en Mosio. Ja man, again, DJ Harvey, Mavo, Reese, Madissa en Mosio. Sista Boza. Chasing Jam van deze week.
1: Het leeft, hè? Het leeft.
0: Het leeft, het leeft. Ja, 100%.
1: Nee, ik heb het over het onderwerp van het eten.
0: Oh, het leeft. Oh shit, ik dacht dat het... Lekker,
1: man. Nee, de tune leeft ook.
0: En ik helemaal blij gewoon. Ja, man. Ja, ja,
1: goede keuze. Ja, absoluut.
0: Oké. Nou, wat zeggen ze?
1: Nou ja, ik krijg hier wat reacties binnen. Naomi die zegt, bij de McDonald's is ook gewoon een Mac-kroket te krijgen. Dat is Hollands.
2: Saai.
1: KRM, die zegt, bij de KFC hebben ze kapsalon. Dat is ook iets Nederlands.
2: Nee. De kipsalon, ja.
1: Nee, het is echt kapsalon volgens mij. Of is het kipsalon?
2: Het is kipsalon.
1: Nee,
2: ze noemen het de kipsalon.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Okay.
0: En het, is het Nederlands? Nee.
1: Het is een kapsalon. Het is hartstikke Nederlands.
2: Ja, het is in Rotterdam. Ja, is het ontstaan, zeg maar. Ja, het is wel iets Nederlands, maar niet zo Nederlands. Nederlands. Snap je wat ik bedoel? Het is wel in Nederland ontstaan, et cetera, laten we dat voorop stellen. Maar het is niet echt wat we bedoelen. We hebben het hier wel over de Hollands nieuwe bruine fruitschaal.
1: De bruine fruit.
0: Hij zit terug voor mij. Jongens.
1: En ik krijg van Kok Rolf, ik neem aan dat hij in de horeca werkt, ook wat suggesties. Stampot rendang. Okay. Nou, ik vind dat een beetje Indonesisch, maar goed, kan Holland zijn. Loaded hutspot.
2: Loaded hutspot.
1: Andijvie crunch.
2: Andijvie crunch, wauw.
1: Hashé loaded fries. En rookworstrol.
2: Kijk, daar.
1: Dat zou ook nog iets zijn.
2: Rookworstrol, daar ben ik het mee.
1: En gewoon een oer-Hollandse kroketbox.
2: Kroketbox.
1: Met friet, rundvlees, kroketten, aardappelpuree, rode kool en een bakje stevige jus om alles in te dippen. Hij heeft het helemaal uitgewerkt.
0: Ja,
1: van.
0: Ja.
2: Hij ging me een beetje honger en buikpijn tegelijkertijd.
0: Ja, maar het
1: Nou goed, heb je suggesties voor de Hollandse variatie bij de fastfoodketen? Dan laat het weten 085-029-2. Kom op met die suggesties.
0: En we gaan dit, gaan we dit uitprinten en dan gaan we dit uitwerken. Mm-hmm. En dan komt Bart met de Galaxy Keuken en die gaat dan de leverancier zijn voor de McDonald's en de Kentucky en alles. En wij zijn Galaxy Keuken.
2: Ja, gaan we het pitchen bij...
1: Maar dan wel op de variatie zoals...
0: Ja, ja, precies. Ja, okay, nee, okay. Ja, is helemaal uitgewerkt.
1: Oké, okay, helemaal uitgewerkt.
2: Woedje! Even kijken.
1: Ja, ga jij wel eens even kijken.
0: Even kijken, jongen.
2: Vanmiddag heb ik even wat nieuws meegekregen. Uh-huh. En zoals jullie weten heb ik dus een tijdje nu al mijn rijbewijs behaald.
0: Oké. Okay.
2: En ik zag dus vanmiddag een nieuwtje. Ja, dankjewel. Uh-huh.
1: Hij heeft op de richting aanwijzer gevonden.
2: Ja, ik heb bijna iemand geramd vorige keer. Maar dat is los hiervan.
1: Je weet dat je kan sturen met een auto, hè?
0: Nee,
2: af en toe kijk ik niet, weet je. Politie gaat vaker drones inzetten tegen ernstige verkeersovertredingen. Hebben jullie dat voorbij zien komen?
0: Dat heb ik voorbij zien komen, inderdaad, ja.
2: Wat vinden jullie daarvan?
1: Als de brandstofprijzen blijven stijgen zoals nu, dan rijdt er straks niemand meer. Dus dan hebben ze niks meer te controleren. Dus.
0: Dat is een hele... Maar ik jij kom zo, ik kom zo daarover. Hybride. Maar ik kom zo daarop terug, want daar had ik ook iets over gevonden. Maar om terug te komen op Biga. Aan de ene kant heb ik gewoon een beetje zoiets van, ja... Ja, als we ons gewoon aan de regels houden, dan gaan ze geen boete schrijven.
2: Dat.
0: Punt.
2: Ja, niet iedereen doet dat.
0: Nee.
1: Dat is een discussie waar ik het 's middags op de radio ook wel regelmatig over heb.
0: Daarom.
1: Want als het Openbaar Ministerie niet eens meer achter de boete staat omdat ze schrikbarend hoog zijn.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je betaalt hier in Nederland geloof ik voor 5 kilometer hard rijden, betaal je meer dan dat je iemand het leven uit zijn ogen slaat.
0: Ja.
1: Dus die straf is hoger.
0: Ja.
1: Dus kijk, ik ben verkeershufters, hè, die mogen ze hard pakken, vind ik wel. Als je 200 rijdt op de snelweg, waar het druk is en zo, weet je, dikke boete.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook wel eens een boete gehad van bijna €700.
0: Uh-huh.
1: Omdat ik dus 120 reed, of 119, want ik zat net op het randje van wel of geen rijbewijs.
0: Ja. Uh-huh.
1: En die boete die was gegeven op zondagochtend om 7:50.
0: Ja.
2: Maar is het...
1: En dat was omdat er op de snelweg was een stukje afgesloten. Hè? Er stond op 70 km per uur wegwerkzaamheden. Mm-hmm. Niemand op de weg. Weet je, je hoorde de krekels.
0: Ja.
1: Hoorde je? Dus ik rijd gewoon naar mijn werk toe. lekker doorrijden, niemand op de weg, 's morgens vroeg, 7:30, hè? Ja. Je kent dat wel.
0: Ja.
1: En ja, er stond gewoon een flitser. Om 7:30, hè?
0: Ja.
2: Maar normaal is het gewoon, normaal mag dat gewoon, toch?
1: Wat?
2: 120.
1: Ja, dat mag. Maar niet als je 70 moet rijden, omdat...
0: dan komt het weer terug op wat ik net zei.
2: Ja. Gewoon,
0: maar ik heb hetzelfde gehad. Of nou, niet hetzelfde, maar ik kreeg een boete voor 1 kilometer daar.
1: Lullig, hè?
0: Ja.
2: Dat is gewoon pestgedrag.
0: Ja, dat vind ik ook. Het stond gewoon letterlijk, ik mocht 50 rijden, ik reed 51. Ja. Precies, dat is alles te zeggen, gecorrigeerd.
1: Eigenlijk ben je 56, weet je. Het meest lullig is als je op de ring in Amsterdam rijdt bijvoorbeeld en je denkt, weet je, ik hou me netjes aan de snelweg of aan de snelheid, want dan heb je trajectcontrole.
0: Ja.
1: Dan denk je, nou, dit stukje, weet je, dat gaat langzaam, want het verkeer rijdt niet door, dus ik rij hier 60. Dus het volgende stukje geef ik even gas bij om het een beetje te compenseren, maar dat gaat ook niet op.
0: Nee.
1: Dat is gewoon dubbel boete. Nee.
0: Ja. Dus mensen, hou je aan de regels.
1: Maar goed, even terug te komen op die drones.
0: Ja.
1: Ik vind, als ze verkeershufters daarmee kunnen aanpakken, dan ben ik wel voor.
2: Okay.
1: Alleen ik denk dat de bewijslast een beetje moeilijk is. Want gaat zo'n drone dan achter je vliegen om dan je kenteken te...
2: Nee, ze kunnen heel goed inzoomen. Dus wat het een beetje is, die drones vliegen zeg maar in de lucht. Dan heb je een agent die dus de drone bestuurt en een agent die dus inzoomt en dan foto's maakt. Dus ze maakt meerdere foto's zeg maar, van je auto.
1: Mm-hmm.
2: En wat ik heb gelezen is dat ze het meest gaan gebruiken voor bijvoorbeeld rode kruisen. Dus hij maakt dan foto's en dan alle beelden worden naar het bureau verstuurd en dan gaan ze daar de boete aanmaken, zeg maar.
1: Waarschijnlijk hebben die agenten een opleiding in Oekraïne gehad, want daar zijn ze heel goed met drones.
2: Woeji!
0: Bart is weer wakker, jongens. Dat is een teken dat we nu even naar muziek gaan. Captain Planet met Fulani. Let's get it poppin' bij Afrolosjes on Air. Ik zat al van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Let's go!
3: Afrolosjes on Air with Jordan Chase, Esperanza en Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: now the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door twee piloten, één voor de bewegingen en één voor de camera. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Kommenier nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. Rond 1:30 zagen vrienden hem aan een treindeur hangen. Een politiehelikopter vond hem naast het spoor. Hij is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. NS en ProRail noemen dergelijke acties levensgevaarlijk. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
8: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
9: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: We are...
10: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
13: This is Afrolashes on Air on Galaxy Radio, where Afrobeats breathe the real African vibe.
14: Hi, guys.

0: sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: Yeah, it's your boy Jordan Chaser. You're back at it again. Afrolosjes on air elke zaterdag van 7 tot 9. Je hoorde net...
2: Zo. Komt een appje binnen.
1: Ja, ja, oh shit. Oké. Okay. Big up. Je hoorde net Fenty, F.E.A. Beetje met dribbelen. En daarvoor heb ik een heleboel andere nummers gedraaid.
2: Ja. Ik krijg namelijk een appje van Lau. Die zegt strak een mix. Hoe heet die? Nou ja, je mag er een naam aan geven. Want Lau dit is gewoon live, hè?
1: Oh, shout-out naar Lau dit. Dit heet... The Jordan Chase Experience.
2: Ja, ja man. En als je niet gelooft, Lau, dat het live is, kijk even op onze website, dan zie je het ook gewoon. Hij staat echt peentjes te zweten, zo live is het.
1: Oh, hij dacht dat het niet live was.
2: Hij dacht dat dit gewoon een mixje was.
1: Zeker,
2: die we erop
1: zeker niet. Nee. Hij doet dit in my sleep, man. Ja, ja. Moest even gezegd worden. Big up, Lau.
3: Ja, big up.
2: Wou je nog wat gerechten hebben? Want er komen nog wat suggesties binnen. Mm-hmm. En dan laten we hem dan wel gewoon afsluiten, want ik word er een beetje onpasselijk van. Langzaam gegaarde runder haché met rode kool en appel. Okay. Ik denk dat voor een fastfood restaurant is langzaam gegaard niet zo'n beste optie.
1: Moeten jullie me ook weer even bijbrengen wat langzaam gegaard?
2: Ja, dat is iets wat heel lang op het vuur staat.
1: Oh, okay.
2: Maar ja, als jij daarbij weet je, het loket staat en je hebt de bestelling gedaan, ja, nee, je staat 4,5 uur later nog.
1: I mean, als het 4,5 uur prijs heeft, dan geen stress.
2: En Andrea en Sonja die zeggen frikandel stampot pizza met op de rand mini kroketjes als randje.
3: Doof.
1: Ja, nee.
2: En dat zou dan rookworst gesmolten, goudse kaasjus en daarop bovenop mayonaise, curry en gebakken uitjes. Nou, smakelijk.
1: Nee.
3: Smakelijk, maar dat is buikpijn.
1: Ja, nee, we gaan gewoon voor die gerechten van de chef.
3: Mm-hmm.
1: Zijn gerechten gaan we...
2: Ja.
1: En dan daarmee gaan we Galaxy Kitchen openen.
2: Oké, misschien moet hij zelf gewoon een keer komen. Ik heb hem zo meteen
1: Even. Oké, gaan we regelen. Miga.
3: Ja. Nou, ik heb nog één nieuws dingetje.
1: Mm-hmm.
3: En daarna gaan we verder naar onze gast-DJ.
1: Uh-huh.
3: Is even kijken wat ik hier op het nieuws zie. En dit is een hele interessante.
1: Uh-huh.
3: Lock-in. Seksspeeltjes op proef toegestaan in de vrouwengevangenis. Laten we daarbij beginnen. Even kijken. Gezonde seksualiteit draagt bij aan ontspanning, beter slapen, minder frustratie en gezondheidsrisico's verkleinen. Die ontstaan door onveilige alternatieven, zegt de DEI over de proef.
1: Uh-huh.
3: Dus ze zijn nu seksspeeltjes aan het verkopen in de gevangenis. Zodat eigenlijk de vrouwen minder gefrustreerd zijn in de gevangenis.
2: Maar je zei op proef, hè?
3: Ja, het is een proef.
2: Dus als je niet bevalt, mag je hem teruggeven, of niet?
3: Dat denk ik niet, maar ze moeten het wel gewoon kopen. Het is niet gratis.
1: Dus ik ging al wachten op een gekke appeltje.
4: Ik heb deze geprobeerd, maar die gaat niet zo lekker. Kan ik hem teruggeven?
1: Maar waarom denken ze dat alleen vrouwen gefrustreerd zijn?
3: Nee, want er was dus voor mannen was er een tablet met softporno.
1: Ja, nee, maar waarom geven ze die mannen niet gewoon zo opblaaspop?
3: Dat wou ik net zeggen eigenlijk, maar
1: natte gaatjes. Ja, dat moet wel. Ja,
2: maar ik weet niet, in de vrouwengevangenis met al die dildo's, geeft dat niet een veiligheidsrisico? Of je kan er ook mee slaan als de afmeting een beetje groot genoeg is.
1: Je kan hem, maar je kan hem niet scherp maken.
2: Dat weet je niet.
3: Ja.
1: Ja, ze kunnen wel creatief zijn. Hè?
3: Ja, zeker.
1: Of het kan een soort van houder worden, inderdaad. Ja.
2: Pas op, ook.
1: Ja, nee.
2: Je hebt alle tijd namelijk dus.
1: Of zo'n roosje gewoon. Ja, nee. Nee. Ja, nee.
2: Fantasie slaat op hol, ik hoor het al.
3: Nee. Nou.
1: Ik vind dat ze gewoon, zeg maar, van de tien bewaarders, gewoon twee.
3: Die gewoon een rondje moeten maken.
1: Die net stage lopen, die net zijn gekomen, die moeten gewoon...
2: Een soort ontgroening dus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Ga jij de deuren maar even langs?
1: Ja.
2: Weet je, is je eerste dag vandaag.
1: Ja.
2: Vertel straks maar hoe het was.
1: Ja, pak maar even 2 en 3 hoog. Ja. Dat gaat gewoon als vakantiegeld bij ze langs.
3: Zo, dus jij wil even seks met mij.
1: Ja.
3: Nou jongens, laten we het daarbij houden en laten we verder gaan naar onze gast-DJ vandaag.
2: Ja, want laten we de indruk achter nu.
3: Ja,
2: we hebben gasten. Jongens, we hebben gasten.
1: Hey.
3: Nou, onze gast-DJ vandaag is... Pia.
1: In the building.
3: In the building.
5: Yo.
3: Laat even wat van jezelf horen.
5: Uh-huh. Yes, sir.
3: Nou, Pia, welkom bij Galaxy Radio Afrolosjes on Air. Elke zaterdag van 7 tot 9. En in eerste instantie laten we beginnen. Stel jezelf eens even voor.
5: Zeker. Nou, Pia. Ik ben al zo heel van mijn leven bezig met muziek. Gewoon als drum in de kerk. En van daaruit steeds meer experimenteren met muziek. Ik ben een jaar of 6 geleden begonnen met produceren. Dacht bij mezelf van hé, lijkt me wel grappig om zelf gewoon dingen terug te luisteren van wat ik maak, et cetera. En ik denk dat die passie vanuit muziek gewoon daar verder uit is ontstaan. Ik denk 1,5 jaar geleden ben ik begonnen met draaien. Mm-hmm. Ik denk dat ik daarin een beetje mijn weg gewoon aan het zoeken ben in combineren van dus passie voor productie en gewoon een soort van draaien van mijn eigen liedjes, et cetera.
3: Yeah.
5: Maar mijn eerste release gedaan, dat ook toevallig hier zo...
1: Dat wou ik net zeggen. Appia doet heel bescheiden alsof hij nooit hier is geweest. Maar je hoort, je ziet
2: dus ik sta een beetje te verontschuldigen voor ons taalgebruik.
1: Hij is al hier geweest, hij is eerste single gedropt.
5: Ik moest hem even lichter in masseren.
1: Nee, doe je goed. Het is gewoon, Appia is al hier geweest, hij had zijn eerste single had hij gedropt. Mm-hmm. En nu is hij hier als DJ.
5: Inderdaad.
1: Dus hij kwam eerst als artiest slash producer. Mm-hmm. En nu is hij hier langskomen als DJ, want hij heeft eigenlijk aangegeven, kijk luister dan, die DJ's die jullie uitnodigen zijn allemaal poep-DJ's. En ik ben gewoon fucking beste, dus ik ga jullie gewoon wijzen wat ik doe. En wat ik breng in de game. Ja.
5: Dat. Jeez, je brengt me problemen, man.
1: Ik kan ze ook gewoon, die voice mail, afspelen als je wil.
5: Please.
2: Lau heeft hem nu op een voetstuk gezet, hè, door te denken dat dit dus een vooraf geplanteerde mix was.
5: Kleine disclaimer, niet te veel verwachten.
3: Nee, we verwachten zeker veel.
1: Ja.
3: Nou, Appia, wat inspireert jou buiten muziek om nieuwe tracks te maken? Want je geeft aan dat je ook produce.
5: Ja. Ja. Nee, ik haal inspiratie uit alles. Mm-hmm. Het leven in general. Ik denk dat de beste beats van mij die ik heb geproduceerd echt juist waren toen ik mij emotioneel gewoon aan het expressen was.
3: Mm-hmm.
5: Dus altijd een slechte dag. Pak mijn laptop erbij. Ik maak gewoon wat ik voel, zeg maar, weet je.
3: Okay.
5: Dus ik denk dat dat voor mij echt wel een manier geweest is van zelfuiting. En ik dacht ook bij mezelf op een gegeven moment van, hey, maar wie ben ik om het voor mezelf te houden, weet je.
3: Mm-hmm.
5: Ik wil dat hetgeen wat ik voelde toen ik die track maakte, ook wordt gevoeld door andere mensen. Nou, mijn grootste inspiratiebron, los van meer redden Jezus Christus, zijn vooral mijn ouders. Mijn moeder heeft een muzikale achtergrond, heeft vroeger gezongen. Mijn stiefvader die is ook zelf nog steeds muzikant.
3: Oké, nice.
5: Dus op zich wel een muzikale familie. En ik denk dat je elke keer als ik met ze in gesprek ben, dan haal ik daar gewoon nieuwe inspiratie, nieuwe input uit voor mijn muziek.
3: Oké, mooi om te horen. Heb je tot nu toe, zeg maar, een moment waarbij je zegt van oké, dit was het moment dat ik echt dacht van hé, nu moet ik producties uitbrengen of nu moet ik die switch maken van produceren naar DJ'en. Heb je daar toevallig een momentopname van waarbij je denkt van oké, hier begon het voor mij, zeg maar?
5: Jazeker, ik denk toen ik op een gegeven moment, ik begon met veel alternative afrobeats, of tenminste een alternatieve benadering van afrobeats te produceren, et cetera. Ja. En ik dacht bij mezelf, oh, wacht eens even. Ik kan die dingen ook gewoon zelf maken en ook gewoon draaien. Zo ben ik eigenlijk gewoon een beetje begonnen met draaien. Het begon eerst gewoon als, oké, ik mis inspiratie aan niet like a side quest. Om gewoon even weer inspiratie op te doen voor muziek.
3: Mm-hmm.
5: En zo is het begonnen. Op een gegeven moment wordt het gewoon leuk, omdat het af en toe ja net iets makkelijker is dan productie. Soms zit je dan gewoon, sta je gewoon achter je laptop en weet je gewoon niet wat je moet maken.
3: Mm-hmm.
5: Nu een USB erin plugt, dan ben ik aan het creëren, et cetera. En wat ik dan daar uithaal, neem ik dan weer mee in mijn eigen productie.
3: Oké.
5: Dus zodoende.
3: Nice. Even kijken. Nou, laten we een paar dilemma's doen.
5: Zo.
3: Ja. Oké, dan beginnen we de eerste. Technisch perfect draaien voor een lege zaal of fouten maken voor een uitzinnig kolkend stadion?
5: Jeetje. Ik moet wel zeggen, ik ben een perfectionist.
3: Mm-hmm.
5: Dus ik heb liever dat ik een set opneem in een lege zaal, mm-hmm, en kan terug horen dat die gewoon echt
3: goed was.
5: Ja.
3: Mm-hmm. Yeah. Oké.
5: Dus je weet nooit of je in de crowd iemand gaat hebben die ook echt aan het micromanagen is op die fouten, weet je. En het is toch wel een goede impressie die je zou willen achterlaten, zeg ik altijd.
3: Oké, dus een beetje Pietje precies eigenlijk.
5: Beetje wel, soms in mijn nadeel, maar...
3: Mm-hmm. Maar het is alleen maar goed hoor, daar niet van. Oké, gaan we naar de volgende. In een wow. Reload. Een enorme hit scoren met een genre dat je stiekem verschrikkelijk vindt, of underground blijven en net je huur kunnen betalen met de muziek waarvan je houdt?
5: Wauw. Underground, man.
3: Underground?
5: Ja.
3: En de reden daarvoor?
5: Gek, maar ik probeer, zoals ik zei, muziek begon als zelfexpressie. Mm-hmm. En ik denk dat ik een stukje van mezelf zou verliezen als ik iets zou doen waar ik niet achter sta. Mm-hmm. Ik doe het ook gewoon naast mijn fulltime baan, weet je. Dus voor mij is het niet per se om wereldberoemd te worden ermee. Maar ik wil wel dat de boodschap en de kern van mijn muziek, dat het mensen wel raakt, zeg maar. Ik vind impact eerder belangrijker dan wat eruit komt. En natuurlijk, het is fijn om te verdienen ermee. Dus ik ga niet hier staan en politiek correcte antwoorden geven. Yes, we want to live with music. Mm-hmm. Maar ik wil leven vanuit authentieke muziek.
3: Oké. Nou gaan we naar de volgende. Een gigantische show per jaar doen voor 100.000 man. Of elke week een intieme clubshow voor 100 diehard fans.
5: Ja, zo.
3: Moeilijk, hè?
5: Ik liep net helemaal altijd niet te spelen. Zo, nee. ja, tuurlijk. Iedereen wil een grote show één keer per jaar. Maar ik denk wel... de liefde en de erkenning die je voelt van diehard fans, dat het toch wel meer met je doet. Zeker als je dan terug gaat kijken naar waarom je bent begonnen met überhaupt het uitbrengen van muziek. Dus,
3: de message is belangrijk.
5: Yeah, message toch wel. Mm-hmm. Toch wel. Ik hou me er wel aan vast.
3: Oké, nice. Nou, Apia, vertel de mensen even waar ze jou kunnen checken. Instagram, TikTok, spel het even voor de mensen. Kunnen ze je checken? Laat het weten.
5: Yes, sir. Ja, Apia, je kan mij checken op Instagram, TikTok. Instagram handle is Theodore, as in Theodore Roosevelt, _AO. TikTok, Theo_AO. En ik zit ook op SoundCloud, Theo_AO. So make sure you holler. En hopelijk kan ik binnen nu en komende jaar wat leuke dingen uitbrengen.
3: Oké, nice. Je gaat zo meteen voor ons draaien.
5: Yes.
3: Vertel ons een beetje, wat ga je voor ons draaien? Wat ga je ons laten horen?
5: Ja, daar zat ik eigenlijk vrij goed over na te denken onderweg hier naartoe. Mm-hmm. Ik was nog niet helemaal over uit. Ik zit vooral een beetje te checken om gewoon zoveel mogelijk rhythms mee te geven. Het zijn rhythms die verwerkt zijn in uiteindelijke tunes. Maar ik wil de nadruk vooral leggen op percussie. Okay. Within, dus zeg maar Afrobeats of de andere kant op. Mm-hmm. Ik ben zelf een percussionist, drummer, et cetera. Dus ik focus daar heel erg op. Mm-hmm. Dus ik probeer vooral een beetje uit mijn selectie dat tunes eruit te halen. Precies die waarvan ik denk van, oh, leuk.
3: Oh, nou, nice om te horen. Nou, dames en heren, Apia gaat zometeen voor ons draaien. Jordan Chase gaat ons even meenemen tot aan de reclame. En als we terug zijn, gaat Apia het overnemen. Dus ga niet weg, blijf zitten. En dan gaat Chase ons weer meenemen. Let's get it. Afro Luscious and Friends.

0: Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
1: Yeah, it's your boy Joe the Chaser. We're back at it again. Afro is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En Appia is het ding aan het doen, man. Hij komt met rhythms, hij komt met vibes. Ik heb misschien 20 nummers heb ik geprobeerd te shazammen. En shazam heeft 21 keer tegen me gezegd dat ik het niet kan shazammen. Dus Appia, shout out naar jou. Je toch, we gaan het laten lukken. Zometeen wil ik even je USB-stick zien, pas. Wil ik even kijken wat ik niet heb.
2: Even een kopietje draaien.
1: Snap je? Even kijken. Even oldschool piratengedrag. Let's get it. Biga.
2: Yes. Appia gaat lekker, lekkere tunes, lekkere rhythms, zoals je al aangaf voordat je begon. Dus ja man, Esso naar jou, we genieten er allemaal van. En ik denk de luisteraars thuis in de auto, waar ze ook zijn, ook zeker. Uh-huh. Dus ja, een geslaagde set. En dan gaat nog even een paar minuutjes voor ons verder draaien.
1: Sowieso.
2: En hij
1: maakt het alvast warm, want ik heb begrepen, zometeen is er Afrodam in de Panama met Kili. Mm-hmm. En Flava van Kwamza Flava. En dat vind ik wel vond ik een hele interessante, want Flava heb ik heel lang. Ik heb hem ook heel lang niet meer gezien, dus ik zal misschien even gaan checken, kijken hoe het met hem gaat. Mm-hmm. Maar ik heb hem heel lang ook niet gezien zonder Kwamza. Dus dat, ik ben wel benieuwd naar zijn show. Okay. Dus dat gaan we zo meteen even checken.
2: Mm-hmm.
1: En Appia gaat het nog eventjes voor ons
2: afsluiten.
1: En dan, de Big Boss. Bedankt voor vandaag.
3: Ja, graag gedaan.
1: En volgende keer neem ik een flesje mee.
3: 35 plus, hè?
1: 35 plus. Ja. Komt helemaal goed.
2: Klinkt heel verkeerd.
3: En vervoer erbij.
1: En vervoer erbij. Komt ook helemaal goed.
3: Ik zie dat je blauwe nummerplaat hebt, dus dat komt goed. Ja.
1: Daarom zeg ik, dus dat komt helemaal goed. Ik heb een nieuwe app voor je die je kan downloaden. Maar dat komt goed. Dat praten we later over.
3: Kost dat?
1: Biga, jij ook bedankt.
2: Yes.
1: Shout-out naar Maximiliano. Shout-out naar SPZ Manizi. En ik ben Jordan Chase, Appia in the building. Appia.
4: Yes sir, Appia hier.
1: Ja, ik weet het.
2: Waar kunnen ze je checken? Geef je nog een keertje aan.
4: Instagram Theodore_AO, nogmaals. TikTok Theo_AO en ook op Soundcloud. But make sure you follow our Insta first. Thank you.
2: Yes.
1: En als je DJ Appia ook zoekt en je kan Theodore niet spellen, kan je het ook schrijven als Appia. Maar die Appia schrijf je heel legendarisch met een V.
4: Dubbele P-I-V-H.
1: Jazerski.
2: Dubbele P-I-V-H.
1: Nog een keer. Dubbele
4: P-I-V-H.
1: Jazerski.
4: Yes.
1: Next week, same time, same place. Avalos is on air. Galaxy Radio. 7 tot 9. Priprap. Bam.
2: Appia. We out. Kasaïd.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 9 PM.
6: Dit is het Galaxy News. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door 2 piloten, 1 voor de bewegingen en 1 voor de camera. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Nu, in de bioscoop.
8: We are...
11: Hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
8: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
14: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fitigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fitigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fitigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment, where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are nonstop. Here on Galaxy Radio.
15: This is Fiddy.
16: Fiddy.

0: mijn broeder Ben Belmiro.
1: Goedenavond.
0: Yes, I go by the name of Ivan. En we gaan er weer een gezellige twee uurtjes van maken met Caribbean muziek.
1: Yes.
0: Maar voor de mensen die ons nog niet kennen, zoals je hebt gehoord, ik noemde het al. Wij zijn Fidigal Dem en wij maken dus radio bij Galaxy Radio. Maar zoals je net al heb kunnen horen, maken we niet alleen radio, maar maken wij ook nummers. En die nummers kan je allemaal vinden op Spotify. En los van de nummers die we maken, hebben we ook een playlist op Spotify.
1: Een hete playlist.
0: Een hete playlist met alle Caribbean bangers van toen naar nu. Die kan je allemaal vinden. Dus als je op Spotify bent, typ gewoon Fidigal Dem. Ik zeg het met spaties, want zo moet je het ook typen. En dan vind je onze playlist. We houden die om de twee weken bij. Gewoon met de heeste Caribbean tunes. En
1: helaas is Rockefeller niet bij vandaag.
0: Ja, helaas niet. Maar
1: is afgemeld, maar tot een gezellige avond.
0: Ja, zoals altijd. En voor de mensen die het nog niet weten, we geven ook ons eigen event. En in oktober, tijdens Halloween, hebben wij onze event met niemand minder dan Classic Fresco Bar.
1: Mr. Big Danza.
0: Yes,

zijn in ieder geval. En ik denk dat heel veel, of nee, dat een paar mensen misschien denken van oké, Fidigalden misschien 1 of 2 keer gehoord, maar ik weet nog niet wat de vibe is. Als je meer wil zien van ons, wat we allemaal doen, wat de vibe is, ga dan naar onze Instagram. Daar vind je ook snippets van de radioshow. Je kan onze events terugvinden en eigenlijk onze muziek kan je terugvinden. Echt alles wat we doen. Dus volg ons op Instagram, fidigalden.nl op Instagram. Ik zeg het nogmaals, fidigalden.nl op Instagram. En daar vind je gewoon alles wat wij doen. Maar als je je ook nog eens afvraagt van oké, jullie hebben jullie events en die radioshow en wat voor muziek kan ik eigenlijk verwachten? We got you. Ik ga nu 2 nummers draaien, zodat je gewoon in de Fidigalden vibe komt. Het is een zaterdagavond, dus je moet gewoon in de good mood komen met good vibes. Dus hierbij ga je luisteren naar Jaguar the Champ met No Man Problems en T.O.K. met Hata.

0: Ja, ja, ja. Dat was die oké met Hatta. En ik denk dat je nu wel in de good mood bent gekomen. In de Fidi Gaudem mood, in de Fidi Gaudem vibe. Dus dit is wat je kan verwachten van ons elke zaterdag. At Galaxy Radio van 9 tot 11. Yes. Maar los van leuke nummers draaien en vertellen wat we allemaal doen, delen wij ook het Caribisch nieuws.
1: Fidi Gaudem is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Fidi Gaudem news update.
0: Yes, en als eerste nieuwtje van vandaag. Zoals wellicht velen hebben gemerkt, heeft Drake onlangs een short movie gereleased, genaamd FOMO, waarin hij een shout-out doet naar Vibes Cartel en zijn Gaza Movement. In de short movie is er een unreleased nummer van Drake te horen, waarin hij trouwens ook een beetje in patois rapt. En in dat nummer benoemt hij Vibes Cartel en steunt hij echt de Gaza Movement. En hij noemt zichzelf, Drake noemt zichzelf Baby Gaza. Ja, hij noemt zichzelf Baby Gaza in dat nummer. Maar Drake staat er sowieso onbekend dat hij Vibes Cartel heel hoog heeft zitten. Hij hem altijd heeft gesteund. Hij heeft hem volgens mij toen hij vrij kwam zelfs zo'n nieuwe chain gegeven. Dus Drake, wederom laat hij gewoon horen dat hij gewoon Vibes Cartel hoog heeft zitten. En dat hij Team Gaza eigenlijk is.
2: Ja, ja, dat doet hij wel vaak hoor. Want ik zag ook voor mij gisteren of eergisteren dat hij post had gedropt met Spice.
0: Ja.
2: Zijn support is wel echt de movement.
0: Ja, klopt. Ja. Hij is gewoon wel heel betrokken inderdaad met de Jamaicaanse muziek scene, de Caribbean muziek scene. En ik denk dat hij zich ook wel een beetje heeft verdiept.
2: Ja.
0: En het is gewoon tof dat zo'n grote Amerikaanse artiest eigenlijk gewoon benoemt van Vibes Cartel is gewoon die guy. Dus dat is wel weer mooi van Drake. En wat we al zeiden, dat doet het vaker. En ik ben, dus nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar het volledige nummer eigenlijk.
2: Is het dan een feature in het Vibes Cartel of hij heeft gewoon echt alleen shout-out gedaan?
0: Ja, je hoorde gewoon een gedeelte van het nummer.
2: Ja.
0: Met gewoon een aantal bars. En daar in die bars hoorde je dus dat hij over Vibes Cartel sprak. Maar het is niet bekend of het een featuring is met Vibes Cartel.
2: Okay.
0: Dus daarom, ik ben nu benieuwd van inderdaad, is het een featuring misschien? Of is het, is het gewoon een losse poker van hem alleen? Maar geeft hij gewoon een beetje love naar
2: Flowers gewoon naar Vibes Cartel.
0: Naar Vibes of, en naar Jamaica. Dus daar ben ik inderdaad eigenlijk meer benieuwd naar. Ik denk dat het dan handig is om gelijk door te gaan naar het tweede nieuwtje. Want daar zit Vibes Cartel ook bij. En dat gaat namelijk over de Gully versus Gaza. Het festival in Malta.
2: FOMO. Ik zei het al. FOMO.
0: Precies, ja. Echte FOMO. Ja, voor de mensen die misschien niet hebben meegekregen. Mafado. Hij is Team Gully en Vibes Cartel, Team Gaza. Ze hebben natuurlijk in het verleden een hele clash gehad. Waren op z'n zachtst gezegd vijanden op dat moment. Maar dat hebben ze gelukkig allemaal weer bijgelegd. En daar hebben ze nu eigenlijk een soort van concert, festival van gecreëerd. Gully versus Gaza. Ze hadden hem afgetrapt toen in Jamaica.
2: Ja.
0: Hebben ook eentje in UK gedaan, een paar weken terug. En afgelopen weekend was er dus eentje in Malta. Ja, het was van drie dagen festival met ook andere grote namen die er waren. Ik zag van Kraft Gaat was er, Skeng.
2: Ja, die Skeng zag ik ook.
0: Ja, dus er waren ook nog wat gastoptredens. Maar natuurlijk de main personen waren gewoon Mafado en Vibes Cartel. En ja, de beelden die ik zag op social media, zag er echt heel dik uit. Echt FOMO. Ik wou daar echt bij zijn geweest.
2: Ik vind het ook hard dat ze nu gewoon die unity laten zien. Dat is ook heel belangrijk voor Gaza, toch?
0: Klopt, ik vind dat inderdaad ook heel mooi. Het mooiste wat ik vond, wat ik heb gezien op social media, is dat natuurlijk hadden dus heel veel diss tracks naar elkaar destijds gemaakt.
2: Yeah.
0: Maar er was één punt dat Vibes Cartel ging, de diss track die Mafado naar hem toe had gemaakt, ging Vibes Cartel zelf optreden. Yeah. En Mafado andersom ook. Dus dat vond ik ook heel erg mooi, dat ze eigenlijk soort van alle narigheid die ze tegen elkaar zeiden op dat moment, dat ze dat nu soort van een beetje hebben embraced gewoon. Ja. En dat ze daar gewoon inderdaad ja, eigenlijk gewoon denken van, weet je wat, in plaats van dat we beven maken, we gewoon geld met z'n tweeën.
2: En ik hoor dat.
0: Ja, ja. Ja, en ik hoor dat ook. Dus dat is echt, dat was echt mooi om te zien. Heb jij nog iets anders gezien dat je, waarvan je dacht van, dit was ik, vond ik echt nice?
2: Ja, dat filmpje van Fives waar hij zeg maar, wat is hij ook alweer? Nee, van Mafado, waar hij het over een andere artiest had, Alkaline.
0: Oh, ja.
2: Over ja. Masika.
0: Ja, klopt.
2: Natuurlijk, Fives Cartel, Masika en Alkaline hebben ook ja. Een historie.
0: Ja, ja, ja. Ja, klopt. Ja, dat was inderdaad mooi. Hij gaf inderdaad gewoon inderdaad de flowers aan die nieuwe artiesten.
2: Ja, dat ze gewoon een eenheid moeten zijn.
0: Ja, precies. In plaats van gewoon ruzie maken met elkaar, inderdaad de eenheid zijn. En ja, dat is wel gewoon inderdaad mooi van inderdaad het, de hele movement wat ze nu starten, gewoon peace hebben gemaakt. Samen geld maken.
2: Precies.
0: En ook gewoon ja, eigenlijk de jeugd laten zien van we kunnen gewoon beter
2: ja.
0: Samenwerken in plaats van beven. Dan is iedereen er gewoon beter uit. Dus ja, shout naar Mafado, shout naar Fives Cartel. Ja, stiekem hoop ik dat ze het nog een keer doen, want ik wil echt wel.
2: Echt weer naar Europa komen.
0: Ja, ik wil het wel een keer
2: mee. Ik denk dat ze weer naar UK gaan komen, denk ik.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, dat dacht ik. Want ze hadden volgens mij ook eerst Malta aangekondigd en dan pas UK.
2: Ja.
0: Dus, maar inderdaad, ik hoop dat ze nog een keer in UK komen en dan hoop ik er wel bij te zijn, want dan moet ik het gewoon een keer meemaken. Maar ik denk dat het voor nu, hebben we even genoeg gesproken, laten we naar wat nummers luisteren. Normaal gesproken laten we altijd natuurlijk nummers horen van de artiesten waar we het over hebben. Dus hierbij gaan we eerst luisteren naar Fives Cartel met Fever en vervolgens ook nog Mafado met Where Them I Do.

0: Let them know that, yeah. They know when I talk again.
1: Yes, yes, yes. Je hoorde net Mafado met What Demma Do.
2: Heerlijke poek, hoor.
1: Ja, ja, man. Zeker, zeker, zeker.
2: Blijf het zeggen, die rhythms van vroeger.
1: Ja, ik meen het. Ja, ja, man. Ja, klopt. En dat vind ik ook zo mooi dus van die Clash. Want zij gingen gewoon op dezelfde rhythm tracks naar elkaar, diss tracks naar elkaar maken.
2: Ja.
1: En ja, die ridders gingen gewoon echt kwijt, man.
2: Ja, ik wil daar zo graag bij zijn.
1: Ja, ja. Ah. En ook ja, voor de mensen die bijvoorbeeld deze ridder niet kennen, maar Vibes Kartuis heeft natuurlijk ook een tune daarop. Die heet Gunshot. En die is ook echt grof. Die is echt grof. Ja, de titel zegt het natuurlijk al. Maar ja, voor de mensen die het een keer willen horen, zoek het op. Vibes Kartuis, Gunshot. Ja, en eigenlijk beseft die hele ridder, maar er zijn ook gewoon andere artiesten die, natuurlijk, die gewoon op die ridder ook liedjes hebben. Dus check it out. Op naar het volgende nieuwtje. Dit gaat ook weer over Vibes Kartel. De King of Dancehall, zoals Rockefeller B zou zeggen. Maar ja, Vibes Kartel heeft een boodschap op Instagram achtergelaten. Voornamelijk voor de jonge opkomende artiesten. Daarin vertelt hij dat er genoeg geld te maken is in de muziekindustrie. Maar je wel je hoofd erbij moet houden. En dat je niet en muziek kan kiezen en nog straatleven wil doen. De slechte dingen die bij straatleven erbij komt. Je moet gewoon kiezen, zegt hij eigenlijk. En hij wil eigenlijk gewoon de jeugd en de jonge artiesten gewoon erop wijzen van, ja, als je die beide gaat willen combineren, vroeg of laat kom je jezelf tegen. Of, ja, of kom je vroegtijdig te overlijden. Of kom je vast te zitten. En dat is gewoon zonde, vooral als je gewoon heel getalenteerd bent. Heb gewoon geloof in je muziek en ga er gewoon volle 100% voor. Laat al die straatdingen achter en dan zal je gewoon de vrucht ervan werpen.
2: Ja, en ik hoor dat.
1: Dus ja,
2: van
1: ja.
2: Vijf zou je zoiets moeten horen.
1: Ja, precies. Die, en ik denk dat hij het mooiste voorbeeld is om dat inderdaad mee te geven aan de jeugd. Ik bedoel, van als je kijkt naar zijn loopbaan, dat hij inderdaad heel bekend is geworden, opkoming, en daarna verschillende clashes heeft gehad, beefs met andere artiesten. Ja. Vervolgens inderdaad dus ook nog vast komt te zitten voor lange tijd. En eigenlijk was het uitzichtloos dat hij in ieder geval niet meer vrij zou komen.
2: Ja.
1: En de verwachting was van, ja, Vibes Kartel zal gewoon doodgaan in de gevangenis.
2: Ik had eerlijk gezegd dat hij echt nooit meer vrij zou komen.
1: Ja, ik ook. Ja. Ik ook. En ik denk, hij zelf had denk ik echt weinig vertrouwen in. Maar uiteindelijk ja, is hij gewoon vrijgekomen en je ziet het, hij heeft zijn leven helemaal omgedraaid. Verkoopt stadions uit, is multimiljonair.
2: Krijgt een nieuw kindje.
1: Krijgt een nieuw kindje. Heeft een mega villa gekocht in Amerika. Dus ja, ik denk dat hij gewoon een mooi voorbeeld is van ja, je toch dat je gewoon dit straatleven eigenlijk echt achter je moet laten. En misschien was hij dan nog succesvoller zelf, als hij dus die periode niet had vastgezeten. Ja. En ik denk dat hij dat misschien ook wil duidelijk maken. Van ja, hij heeft gewoon toch wel ja, meer dan 12 jaar ingeleverd of zo.
2: Ja, 12 jaar zat hij vast.
1: Ja, zat hij vast. Dus ik denk dat hij daarin is hij ook natuurlijk heel veel geld misgelopen. Heel veel faam. Dus ja, wat we zeggen, misschien was hij nog bekender geworden. Ja. Nog groter dan hij nu is. Dus ja, mooie boodschap. We zeiden net al in die Coolie versus Gaza nieuwtje dat het mooie is dat deze artiesten gewoon eigenlijk nu gewoon echt voor samenhorigheid zijn en eigenlijk het beef niet meer willen promoten. Dus ja, dat is, ik denk dat dit nieuwtje daar mooi bij aansluit. En ik hoop dat inderdaad de jeugd daarnaar luistert en dat gewoon meeneemt.
2: Wat ik wel grappig vind is van hij heeft nog steeds wel frictie met bepaalde artiesten.
1: Ja, klopt. Maar je merkt dat hij er niet op ingaat. Het zijn meer,
2: klopt,
1: die artiesten,
2: ja, ja, ja,
1: dagen hem uit.
2: Masika, zeg maar, ja, die loopt te poken.
1: Ja, precies. Masika die hem pookt, Alkaline die ook wel is. En terwijl hij juist gewoon soort van lovend over ze praat. Gewoon van, ja, het was gewoon het ding doen en zo. En ze zijn goed en dit, dat. Dus je merkt gewoon van, hij heeft nu echt geen zin meer in beef.
2: Hij is ook al oud.
1: Ja, precies. Hij is ook al oud. Hij denkt van, ja, ik heb die dingen, heeft hij ook niet nodig. En natuurlijk van de jongere opkomende artiesten zoals Masika en zo begrijp ik het aan de ene kant wel. Want je gaat dan zeg maar de big boss uitdagen.
2: Ja, ja.
1: En stel je krijgt er zover dat hij reageert, dan krijg je een soort van hele nieuwe clash. En stel je,
2: klopt,
1: komt ook nog eens vurig, dan ga jij in faam nog meer omhoog.
2: Ja.
1: Dus ja.
2: Dus daar hoopt hij eigenlijk op.
1: Ja,
2: zeg maar,
1: ja, precies. Dus mensen zoals Masika en dergelijke, die hebben, laten we zeggen, meer te winnen eigenlijk. Door hem uit te dagen. Maar Vijf Kartel zou alleen maar verliezen. Ook al gaat hij de clash aan en maakt hij zijn lyric al, bij wijze van spreken, kapot. Hij wint er eigenlijk niks mee.
2: Nee, klopt. Nee,
1: hij wint er helemaal niks mee. Dus,
2: ik hoop good vibes, positive vibes. Ja, en volk zo houden.
1: Ja, precies, precies. Dus ja, shout-out naar Vijf Kartel, man. Dat hij dat nu overbrengt. En dan door naar het volgende nieuwtje. Want vandaag, as we speak, eigenlijk dit weekend, vinden de Caribbean Music Awards plaats in Trinidad en Tobago. Het is een driedaags event, maar vandaag, zaterdag, vindt echt zeg maar, de awardshow plaats. Als we kijken naar de beelden van vorig jaar, belooft het wel echt weer een spektakel te worden.
2: Ja.
1: Vorig jaar was het volgens mij in Amerika.
2: Ja, Brooklyn.
1: Volgens mij in het Barclays Center. En het zag er gewoon gek uit. Alle dansartiesten waren daar.
2: Ja, sokartiesten.
1: Sokartiesten. Elephant Man kwam met een gekke show. Mr. Vegas met een gekke show.
2: Ding Dong Ravers ook, ja.
1: Ja, dus dat, ik denk zeg maar, dat was echt unity van Caribbean music. Ja. En dat ze dat dit jaar dan gewoon nog, ook nog eens op een Caribisch eiland doen. Trinidad en Tobago. Ja, maakt het wel specialer. De home of soca, zoals vele mensen het wel noemen. Ik denk dat dat gewoon heel mooi is om te zien. En ik ben gewoon echt benieuwd naar wie er met gewoon de meeste prijzen vandoor gaat. Heel veel mensen zijn natuurlijk genomineerd, maar ik ben erg benieuwd wie er gaat winnen. Ja.
2: En we hebben ook iemand vanuit Nederland die is genomineerd, Sleazy Stereo.
1: Ja, klopt.
2: Groepen uit
1: Amsterdam. Ja, dat is echt dik, inderdaad. Ja. Zo zie je maar inderdaad hoe ver je bereik kan uitwijken. Dus dat is, dat is wel echt dik. Ik vraag me af, denk je dat zij echt een kans maken? Denk je dat ze...
2: Zou op zich wel kunnen. Ik weet niet meer wat voor categorie ze zitten, maar
1: het is mijn
2: French Caribbean Song of the Year volgens mij. Lastig. Want je hebt ook zomaar bouillon artiesten die vallen daar ook onder.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. Want ik denk Samimi is sowieso ook genomineerd. Dan wordt het wel een stuk lastiger. Want
2: maar wel echt nice dat ze gewoon echt genomineerd zijn.
1: Ja, klopt. Meestal bij dit soort awardshow, dat je genomineerd wordt, is al een hele grote blessing, een hele grote blijk van je harde werk natuurlijk. Ja. Dus dat alleen al is gewoon heel mooi. Maar natuurlijk, als je hem dan ook nog wint, dat is dat denk ik wel gewoon het
2: kers op de taart.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd hoor. Ik hoop dat ze ook weer gewoon op, net als vorig jaar, dat je misschien een livestream beschikbaar komt. Of dat er gewoon, in ieder geval dat ze veel op social media laten zien hoe het is verlopen. En dan kunnen we misschien in de volgende show, volgende week, gewoon even weer een recap van hoe het is verlopen. Wat heeft gewonnen en dergelijke.
2: Komt er geen... In backlash komt zoals vorig jaar met Cranium. Die ze eigenlijk had gewonnen, maar ze hebben die trofee afgepakt omdat het
1: anders
2: prijs moest krijgen.
1: Ja, dat was inderdaad wel een.
2: Dexter Devs moest die prijs krijgen.
1: Dat was het. Ja, klopt. Dat was inderdaad wel jammer dat net zo is gelopen. Maar goed, laten we hopen dat dit gewoon een topshow wordt. En dan gaan we hem gewoon volgende week gewoon weer een kleine recap over hebben. En kijken wie daar de grote winnaars zijn.
2: Ja, zeker.
1: Maar genoeg gesproken voor nu. We gaan weer luisteren naar wat lekkere nummers. Om te beginnen gaan we luisteren naar Marshall Montana met Vijf Kartel. Naar Super Soca. En Nessa Preppy met Issa Snack.

0: Yes, yes, yes. Nessa Preppy is a snack. Ik heb deze tune lang niet gehoord. Hè. Echt lang.
1: Zeg, 4, 5 jaar geleden.
0: Ja, het, ja. Volgens mij een beetje die corona-covid-periode kwam hij ongeveer uit, volgens mij. Dat was, toen was hij wel echt een banger. En ja, hij bangt nog steeds. Echt een lekkere tune. Maar we zijn aangekomen bij het laatste nieuwtje van vandaag. En dat gaat over niemand minder dan de prinses of dancehall Shenxia. Want haar hit Shenyang Anthem, waarmee ze dus opblies, die heeft inmiddels meer dan 100 miljoen streams bereikt. En dat is...
1: Gekke accomplishment.
0: Ja man, dat is een sterke mijlpaal. En inderdaad, dat is dus die tune die haar eigenlijk op de kaart heeft gezet van... Ik ben hier en ik ben er om te blijven.
1: Introductie met Vibes Cartel, met Ludi.
0: Ja, precies. Hey, precies.
1: Dit ben ik. Ja, en met die Shenyang.
0: Ja, man, die was...
1: Was die deur echt open, zeg maar.
0: Ja, klopt, klopt. En ook nu, als je hem in de clubs hoort... Ja, mensen gaan nog steeds echt goed erop. Het is echt...
1: Vooral vrouwen.
0: Ik wil zeggen, vooral vrouwen. Het is echt een Fidi Galdem tune. Het is echt een tune voor de vrouwen. Het gaat er echt... die gaat echt altijd lekker in de club. Nu nog steeds. Ik ben alleen even kwijt wanneer die precies is uitgekomen. Maar zou dat zijn nu... Zou het al 10 jaar oud zijn?
1: Ja.
0: Zoiets. Ja. Ik denk 10 jaar oud ongeveer nu. Dus het is wel eigenlijk verdiend ook dat het nu, zeg maar, deze mijlpaal heeft bereikt. 100 miljoen streams. En ik denk, heeft ze nog... Want is dat... moeten we eigenlijk zo meteen opzoeken. Ik ben wel benieuwd hoeveel nummers van haar boven de 100 miljoen streams zijn. Of dat dit de enige is. Maar goed, dat...
1: Ja, heel veel hoor. Zeker Toerie Max, maar die...
0: Oh ja, uiteraard.
1: Van Molly.
0: Ja, uiteraard. Maar ik moet zeggen, zij heeft die tune eigenlijk wel gedragen, hoor.
1: Klopt, die first van haar die is gekwijt. Klopt.
0: Zij heeft dat liedje wel naar dat level gebracht, maar... die uiteraard, ja. Maar inderdaad, Shenyang is in ieder geval gewoon een solo nummer. Inderdaad, een aantal jaar oud. Dus, en dat je dan met zo'n nummer, eigenlijk waarmee je dus bekend wordt, deze cijfers haalt... Shout naar Shenxia.
1: Ja man, zeker.
0: Shout naar Shenxia. Dus ik denk dat het ook gewoon handig is voor de mensen die misschien Shenxia niet kennen of die het nummer niet kennen, maar Shenxia wel, is het gewoon goed dat we er even naar gaan luisteren. Dus hierbij Shenxia met Shenyang.

0: Yes, yes, yes. Shen Yang en Tum. Ik denk voor de echte kenners, de echte Sensia fans, die kennen deze sowieso. En voor de mensen die het nog niet kennen, die hebben het dan nu ook meegekregen. Dus dat was hem weer voor de nieuwtjes van vandaag, het Caribisch nieuws. Dus nu is het tijd om eigenlijk alvast te introduceren waar we het strakjes meer over gaan hebben en wat we strakjes allemaal gaan doen. Om te beginnen kan ik wel alvast verklappen dat we een gast hebben die we gaan interviewen. Maar ik ga nog niet vertellen wie, ik ga nog niet vertellen...
1: Drake?
0: Nee, helaas niet. Misschien wel Vibes Cartel.
1: Oeh, dat is spannend, hè?
0: Ja. Nee, dus we gaan nog niet vertellen wie of hoe of wat. Maar wees in ieder geval paraat dat we dat straks ook gaan doen. En daarnaast, zoals altijd, elke week hebben we ook een topic van de dag. En topic van vandaag is de zomer van 2026.
1: Het is voorbij, hè?
0: Het is officieel voorbij, ja. Als je ook kijkt naar buiten, kan je gewoon zeggen, het is voorbij. Het regent, het is somber, het is grijs weer. Dus officieel is de zomer voorbij. Dus wij gaan gewoon een korte terugblik doen op hoe was deze zomer. Want je hoort wel hier en daar al geluiden dat mensen het een beetje vergelijken met Summer 16.
1: Ja.
0: Want de zomer van 2016 staat een beetje bekend als de hete zomer. Het was gezellig, het was good vibes.
1: Goeie tunes.
0: Festivals. Ja, alles klopte zeg maar in deze zomer. En nu is de vraag, ja, heeft Summer 2026 het evenaard of misschien zelfs beter gedaan? Of was het helemaal niet zo'n leuke zomer? Dus daar gaan we het nog meer over hebben. Ik weet niet, we kunnen misschien alvast beginnen. Hoe heb jij deze zomer ervaren?
1: Druk. Ja, heel druk. Ja. Vooral met mijn eigen boekingen, met Vidi Gelder.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen dat het ook wel gezellig was.
0: Ja. Ik, hetzelfde voor mij. Het ook was inderdaad een hele drukke zomer. Veel gedaan, veel leuke dingen gedaan met onder andere Vidi Geldam. Zelf ook een paar tripjes gehad. Ik ben naar Avanation geweest. We zijn naar Nottingham natuurlijk geweest met Vidi Geldam.
1: Naar Berlijn zijn we geweest.
0: We zijn in Berlijn geweest, ook met Vidi. Dus we hebben gewoon veel gedaan. Het was druk, maar we hebben ook gewoon hele leuke dingen gedaan. En daardoor moet ik wel zeggen dat deze zomer voor mij wel dicht bij die Summer 16 feeling komt. Qua vibe, in ieder geval. Nee, toch, qua muziek, daar gaan we het straks over hebben. Maar qua vibe, qua hoe ik me voel, wat ik heb gedaan en dat soort dingen, vond ik het wel gewoon echt een leuke zomer. Ik vond het wel echt een leuke zomer. En ik moet ook zeggen, het weer was gewoon goed.
1: Klopt, we hebben hele hete dagen gehad.
0: Ja, het weer was gewoon echt heel goed. Volgens mij lange tijd kan ik zeggen in Nederland dat we gewoon een goede zomer hebben gehad.
1: Vrij lang ook, hè?
0: Ja, precies. Want ik even denken. We gingen volgens mij in mei, eind mei, rond tweede Pinksteren zo, gingen we volgens mij naar Berlijn. Toen was het al mooi weer.
1: Ja klopt.
0: Toen was het al mooi weer. Dus, en dat heeft, het heeft gewoon aardig volgehouden tot toch wel een beetje het eind van augustus. Eerste week van september had je nog wel een paar warme dagen, maar samen met regen.
1: Ja.
0: Maar dus ik, daarom zijn qua vibes, kijk, het weer was goed, leuke dingen gedaan, leuke dingen gezien. En qua vibes heb ik wel het gevoel van
1: komt wel dicht in de buurt.
0: Ja, ik kom wel dicht bij die Summer 16. Ja. Je gaat dat sowieso nooit natuurlijk herbeleven, want ik bedoel van... Toen was ik
1: wat jonger,
0: 23. Ja.
1: Verantwoordelijkheden waren niet zo hoog.
0: Ik had hele andere verantwoordelijkheden. Andere prioriteiten ook. Dus inderdaad, ik was 23. Dus je leeft een hele andere leven op dat moment. En nu ben je inmiddels 33. Dus het is wel anders.
1: Damn.
0: Niet zo beginnen, niet zo. Dus op dat gebied is het... wel heel anders. Maar ik denk dat het goed is om deze topic van de dag ook in te leiden met een goed nummer. Nee, we gaan naar twee nummertjes luisteren. De eerste die helemaal in het thema past is Vibes Cartel met Summertime. En daarna gaan we luisteren naar Die Kamp en Lewis Mello met On My Way.
2: Ja, Nicole, I'm gonna love this, you know.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 10 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechts protest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
10: We are
12: Turn up.
10: Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
15: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fittigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fittigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fittigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment, where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: Ja. Je luistert nog steeds naar Fidi Galdem at Galaxy Radio. Elke zaterdag te beluisteren van 9 tot 11.
1: Caribische blok op de zaterdagavond.
0: Yes, your Caribbean vibe on the Saturday night. Yes, net spraken we al een beetje over de topic van de dag. Dat is dus de zomer van 2026. En we gaan het een beetje... Ja, we gaan eigenlijk terugblikken van hoe het was. Is het een beetje te vergelijken met die van 2016? En dan voornamelijk natuurlijk een beetje met de Caribbean scene in gedachten. Wat is er allemaal gebeurd? Wat hebben we al gezien? Welke nummers waren aan? Welke artiesten waren aan? Dus daar gaan we gewoon een beetje op terugblikken. Dus daar heb ik eerst een vraag voor jou, Benny. Wat is jouw hoogtepunt op muzikaal gebied voor de Caribbean music scene van deze zomer?
1: Ja, voor mij is het dan toch wel Ghoulie versus Gaza.
0: Ja.
1: Dat is voor mij echt...
0: Dat is
1: het moment van dit jaar, zeg maar.
0: Ja. Klopt.
1: Twee mensen is, die van de grootste beefs hebben gehad in de Caribische... zeg je dat?
0: Ja, muziekindustrie.
1: Ja. En dat ze dan gewoon zo, zeg maar, die positieve hebben omgedraaid. Dat vind ik gewoon hard om te zien, man.
0: Ja, klopt. Dat is inderdaad wel heel sterk, inderdaad. Ik denk ook dat als je, volgens mij

0: geloofde überhaupt inderdaad dat hij vrij zou komen, zoals we eerder benoemden. Maar dat, dat hij ook nog is, zeg maar, samen met Mafalda, gewoon in drie verschillende plekken zo'n festivals, dus concert zou geven. Ja. Als je dat 3 jaar geleden had gezegd, mensen zouden die gewoon voor gek verklaren.
1: Klopt, man.
0: Dus het feit dat ze dat hebben verwezenlijkt. Ja, dat is alleen maar mooi, man. Alleen maar mooi. Dus ja, ik hoor dat, man.
1: Dat is voor mij echt een moment van het jaar.
0: Ja, ja, klopt, klopt.
1: Voor jou?
0: Ja, ik zit even te denken. Voor mij... Ja, het is deels zomer, maar het begon al een stukje ervoor. Is gewoon dat rhythms terugkwamen, man.
1: Oh, ja.
0: Die, ja, die, dan benoem ik bijvoorbeeld de Hill & Gully rhythm. Ik denk dat voor mij is dat misschien wel een rhythm van het jaar tot nu toe.
1: Ja, die... Dus, What You Feel Like Rhythm was vorig jaar, volgens mij, toch? Of dit jaar ook?
0: Dat was ook dit jaar, maar volgens mij
1: al
0: volgens mij begonnen, maar ik denk dat de heetste tunes een beetje dit jaar waren, begin dit jaar.
1: Ja.
0: Maar dat was inderdaad wel het start zijn. En toen kwamen inderdaad gewoon meerdere rhythms achter elkaar. En waarvan de Hill & Gully rhythm is volgens mij echt net voor de zomer, volgens mij, kwam hij. En ik denk dat dat is voor mij wel... Ja, rhythm van het jaar sowieso. Of laten we zeggen, rhythm van de zomer voor mij. En ik zou het ook gelijk... in ieder geval die van Masika, Slipper Slide, zou ik ook wel... Is denk ik voor mij zelfs het nummer van, van deze zomer, man. Ik vind die zo goed, zo catchy. Ja,
1: ik hoor je wel, ja. Ik denk ook aan welke hits er allemaal zijn geweest deze zomer.
0: Ja, er zijn wel een aantal geweest. Je hebt natuurlijk die twee tunes van 5 met Cecilia,
1: Talk To Me Now
0: en Panic. Dat zijn echt wel goede hits geweest. Een van de tunes die, die we net ook hebben laten horen van Alkaline, Gal Good.
1: Ja.
0: Ook een banger.
1: Ja,
0: ook een banger. Wat heb je nog meer? Valiant heeft ook nog wel wat tunes. Hij heeft natuurlijk ook een tune op de Hill & Gully rhythm, maar...
1: Wat ik wel gewoon hard vind om te zien is, zeg maar, dat het echt is gestegen qua andere vibe van dancehall-muziek. Het is gewoon echt trap dancehall. Nu is het meer wat meer geld en poekels, dat echt toch voor een vrouw is.
0: Ja,
1: dat,
0: precies.
1: Dat merk je wel dit jaar.
0: Ja, klopt. En inderdaad, het is inderdaad echt een shift geweest. Want inderdaad, het was een tijdje, inderdaad vorig jaar, had je een beetje die Batman, Gunman nummers. Ja, die bijvoorbeeld Skeng en zo maken. En die bijvoorbeeld de Masika ook kan maken. Ja. Zoals White, die hij heeft. Maar inderdaad, dit jaar merkte ik gewoon een switch van we gaan wel weer richting de Galdem tunes, in ieder geval, of slash de party tunes.
1: Ik zag ook terug op feesten dat veel van die tunes gedraaid werden.
0: Ja, precies.
1: Dus echt een goede ontwikkeling voor dit jaar, man.
0: Ja, klopt. Dat vond ik ook wel echt. Ik denk dat dat ook inderdaad wel echt een hoogtepunt is van deze zomer. Dat we gewoon meer naar Galdem tunes zijn gegaan.
1: Inderdaad,
0: en gewoon
1: meer naar tunes. Meer gericht voor de vrouwen ook.
0: Ja, precies. Ja. Ja, weer echt meer gericht op de vrouwen. Ik denk dat voor mij sowieso inderdaad die rhythm en die tune, die zijn echt wel hoogtepunten voor mij. Heb jij een tune dat je denkt van, maar dat is mijn tune van deze zomer?
1: Goeie vraag. Ik hoor zoveel tunes.
0: Ja, klopt.
1: Het is lastig om
0: er is ook echt wel overvloed, hoor. Er zijn echt een overvloed aan liedjes uitgekomen de laatste tijd. Of in ieder geval afgelopen zomer.
1: Ik zou dan toch gaan voor Gal Good van Alkaline.
0: Ja.
1: Want zeg maar, het is een soort van, niet een comeback wil ik zeggen. Want hij
0: had
1: zijn eigen leen. Het was eigenlijk, hij dropte wel pokoes al.
0: Ja.
1: Maar dit is echt die pokoe die zeg maar hem weer heeft teruggebracht naar de mainstream kan, zeg maar.
0: Klopt. Want inderdaad, ik moet ook zeggen dat door dat nummer dat hij die had gedropt, ging ik weer naar zijn oude nummers luisteren.
1: Ja.
0: En dacht ik van, hij is een soort van... Ja, hij is niet onderreden, want hij heeft gewoon zijn naam, maar... Tenminste, ik had hem een beetje misschien wat lager zitten.
1: Ja.
0: En tot hij deze had gedropt en ik ging weer die oude tunes beseffen. En toen dacht ik van, maar hij is gewoon echt
1: veel
0: hard.
1: Anders,
0: hij heeft gewoon echt goede tunes. Dus dat is inderdaad gewoon wel dik inderdaad. Ja. Ik zit ook te denken, maar dat is een stuk moeilijker, want ik heb niet alle albums bijgehouden. Maar als ik een album moet benoemen, is het die van Buju Banton.
1: Ja,
0: dat
1: voor
0: is
1: mij
0: denk
1: ook,
0: ik wel album van deze zomer.
1: Dat album is zeg maar ook...

0: moet gaan maken dat je nog steeds oldschool dansen kan maken.
1: Ja, ja, klopt, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Ja, klopt. Dit, ja, we hebben het inderdaad al een keer over in ieder geval het album gehad van Buju Banton. En ja, crazy album, man. Inderdaad, gewoon 90s dans al gericht. Ja. Gewoon bring you back the old vibes.
0: Bijna elke pokoe was gewoon hard.
1: Ja, is precies.
0: Gewoon hard.
1: Ja, ja, ja, klopt. Dat maak je ook niet vaak mee. Dat inderdaad elke tune gewoon hard is. Ja, als ik denk, ja, is dat wel ook album van deze zomer, man. En volgens mij is ook echt midden in de zomer gedropt.
0: Ja, voor mij juli, eind juli, ja, volgens,
1: ja,
0: mij. Ja,
1: ja, ja, juli volgens mij. Dus ja, man, dat is inderdaad denk ik ook een van de hoogtepunten van deze zomer. Als ik denk aan Caribisch muziek en wat er allemaal is gebeurd. Dus ja, ja, nee, ik denk dat... ja, ik denk dat het weer tijd is voor wat muziek. En dan gaan we gewoon verder praten over deze topic. Dus we gaan nu weer luisteren naar twee lekkere nummers. Dus we beginnen met Rich en Bajan Tube met That What You Get. En Team Fox met Black Boy met What You Have.

0: nummer is dit, man.
1: Eigenlijk was het in de zomer 2027 direct, hè?
0: Ja, dit is ook echt, zeg maar, zo'n nummer... die ik deze zomer ook veel heb geluisterd. Ja, het is echt een... van Team Fox. Het is een rhythm ook, heet By The Bar Rhythm. Voor de mensen die misschien geïnteresseerd zijn... kan je dat opzoeken, By The Bar Rhythm. Zijn er volgens mij, heeft Motto ook een liedje erop... En dus Black Boy. Maar heerlijke tune. Lekker, inderdaad, zomers. Geef me een beetje island vibe.
1: Dit wordt met een 25 graden.
0: Ja, precies.
1: Draag me weg.
0: Kokosnoot in je hand misschien. Nee, toch? Ja. Nee, maar we zijn nog steeds bezig met de topic van de dag. En dat is dus zomer 2026. We hebben net het een en ander al een beetje besproken. Een terugblik gedaan van hoe wij het hebben ervaren. Welke nummers impact ons op ons hebben gemaakt. We hebben over albums gesproken. Maar ik was ook benieuwd, Benny, heb jij ook een moment qua een optreden die je misschien hebt gezien? Het kan zijn live of via social media, waarvan je dacht van, hey, deze heeft wel indruk op me gemaakt. Of dat je dacht van, hey, dit is wel echt dik of gewoon iets spectaculairs.
1: Ja. Ja, het is niet eerlijk om het steeds over die Golly en Gaza festival te hebben. Dus ik ga even een andere bedenken.
0: Ja.
1: Reggaeland.
0: Ja.
1: Optreden van Conscious vond ik heel hard om te zien.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dat is wat me eigenlijk is bijgebleven qua artiesten die hebben opgetreden.
0: Ja, klopt. Ik denk dat inderdaad wel een goede is. Sowieso Reggae Land in general. Als je ook gaat kijken naar de festivals die bijvoorbeeld deze zomer hebben plaatsgevonden, zowel... in Nederland als in het buitenland.
1: De islands waren allemaal Europa.
0: Ja, denk ik dat Reggaeland wel echt de grootste stempel heeft gedrukt misschien. Qua hoe groot ze hebben uitgepakt. En natuurlijk, wat we al hebben gezegd, Gully vs. Gaza sowieso. Omdat dat gewoon legendary is.
1: Ja.
0: Maar los van dat denk ik dat Reggaeland ook echt heel... Ja, zag er echt heel dik uit. In Nederland zelf moet ik zeggen dat ik niet echt naar een Caribbean festival ben geweest in Nederland. Nee, dit jaar niet. Volgens mij nog voor het eerst eigenlijk.
1: Nee, ik ook niet. Nee. Ik moet wel zeggen dat Reggae er wel leuk uitzag.
0: Ja, klopt. Ja, Reggae zag er goed uit. Ja. In dat Adonia's een optreden.
1: De manifest van Rockefeller Waves.
0: Ja, van Rockefeller Waves. Heeft het echt laten uitkomen gewoon dat hij hier in Nederland heeft opgetreden. En inderdaad, zijn optreden zag er gewoon echt goed uit. Zijn optreden zag goed uit. Maar ik zit ook te denken of ik zelf een ander memorabel moment heb gezien van een optreden van artiest of zo. Kan ik nu 1, 2, 3 niet bedenken. Per se, ja, of ik heb wel iets, maar dat is niet eens per se deze zomer. Maar ik denk Skank's optreden vind ik altijd wel...
1: Hij pakt altijd uit, hè?
0: Ja, altijd gek. Hij eindigt ook altijd gewoon met blote voeten. Ja. En gewoon altijd water in zijn hand. Gewoon superveel energie.
1: Hij is iemand die gewoon rent op stage, letterlijk.
0: Ja, is letterlijk. En dat vind ik altijd wel grappig om terug te zien. Dat hij... En hij was bijvoorbeeld dus ook bij die Gully versus Gaza in Malta.
1: Ja.
0: En daar deed hij het gewoon weer. En wat ik ook gek vond, hij had zeg maar... Hij deed een beetje ode aan Five Cartel. Kwam hij in die... military outfit.
1: Ja.
0: En dus hij kwam met alles. Gewoon helm, vest, een broek en zo. Gewoon helemaal army. Eind van die show had hij alleen die broek nog aan.
1: Dat betekent die alles. Concert was lid. Ja. Optreden was lid.
0: Ja. Dus dat vond ik wel grappig om te zien. Want sowieso staat hij al bekend dat zijn dingen echt high energy zijn. Maar dat was echt gek.
1: Ja, echt extravagante artiest eigenlijk.
0: Ja, klopt. Ook zijn liedjes zijn een beetje... Ja, inderdaad extravagant. Een beetje aan de grove, ruige kant, zeg maar. Maar als je zo iemand als Steve ziet... Ja, je kan niet anders dan ook gewoon meegaan met zijn hype. Omdat hij zelf gewoon zo hyped is. Dus dat is denk ik dan wel een van de dingen die ik wel tof vond om te zien dit jaar. En dan heb ik nog een vraag voor je. Welke artiest heeft het meeste impact op je gemaakt deze zomer? Of heeft je verrast? Kan ook van één.
1: Voor mij is het Valiant. En dan vooral voor zijn veelzijdigheid.
0: Ja,
1: dit jaar is hij op best veel ridders gesprongen.
0: Ja.
1: Sexy dancehall rhythms. Batman rhythms.
0: Die Passenger Princess, toch? Ja.
1: Gyaldem rhythms.
0: Ja.
1: Dus en op elke Poek heeft hij eigenlijk gewoon geleverd.
0: Ja, klopt. Ja. Inderdaad. Want inderdaad, is ook inderdaad op die Hill & Gully heeft hij ook een goede tune. Ja, die Passenger Princess. Klopt, ja. Ja, hij is inderdaad heel veelzijdig. Want ik moet ook zeggen dat in het begin, toen Valiant een beetje bekend werd... want is hij is van... Ja, hij kwam met Don't Check, toch? Dus,
1: Ja,
0: precies. Dus toen hij met dat kwam, toen was ik nog niet zo overtuigd van hem. Ik vond het niet echt... Ja, het was gewoon niet mijn, in mijn straatje. Gewoon, ja. Het was niet echt Geldem, het was een beetje ruig. En ik dacht van ja, nog maar zien. Maar hij heeft inderdaad wel echt laten zien dat hij heel veelzijdig is.
1: Ja man, ik heb precies hetzelfde ook bij die Don't Check. Maar toen kwam er een remix waar het zeg maar wordt geplaatst onder die beat van... Give Me The Light van Jean Paul.
0: Ja, oh ja, klopt.
1: Toen dacht ik van, hé, dit is kapot hard. Ja, toen ben ik hem echt gaan volgen.
0: Ja, klopt. Die, inderdaad, die was wel... Ja, die was dik. En dat, sinds die periode ben ik hem ook een beetje gaan volgen. En ja, over veelzijdigheid gesproken vind ik ook Masika. Vind ik ook heel veelzijdig. Want hij is bijvoorbeeld dan ook bekend geworden met een nummer als White. En daarna ook heeft hij inderdaad op diezelfde, die Passport Rhythm, heeft hij ook...
1: Heeft hij ook in Poku, ja.
0: Rich Sex, CD.
1: Hill & Gully heeft hij ook
0: heeft
1: een Poku.
0: Ja, dus daar heeft hij ook zijn veelzijdigheid laten zien. En hij heeft dus onlangs een album gedropt, of EP. En daar, op dat album hoor je ook zijn veelzijdigheid. Dan heb je zo'n tune met Krav God on a roll, waar hij gewoon echt rapt en gewoon bar voor bar kan gaan.
1: Yeah.
0: Maar inderdaad, hij kan ook gewoon op zo'n sexy dancehall tune, op een hele gully rhythm gewoon zijn ding doen. Dus ik vind, ik denk dat hun twee van de new gen dancehall artiesten, vind ik hun het meest veelzijdig, denk ik.
1: Ja, same man.
0: Valiant en Masika. Dus daarom snap ik soms wel dat het een beetje naar zijn hoofd gaat stijgen. Bij Masika dat die andere artiesten
1: loopt. Hij vindt eigenlijk gewoon, er is tijd voor een nieuwe King of Dancehall.
0: Ja, snap ik, maar... Ja, ik snap het hoor. Ja,
1: maar wij zijn nog niet klaar voor.
0: Nee, maar ik vind ook vaak bij dat soort dingen, bij die King of Dancehall of iets... Het publiek moet je het eigenlijk geven.
1: Ja.
0: Je toch de luisteraars, dat hun gewoon zelf... Opeens zeggen van ja man, want ik bedoel van Faisal heeft nooit uit zichzelf gezegd van ik ben die guy. Hij werd gewoon zo gepusht.
1: Toen is hij zeg maar meegegaan.
0: Toen is hij meegegaan, logisch, snap ik ook. En bij Biniman had ik ook het gevoel, hij had het wel een beetje geclaimd, omdat hij had natuurlijk ook een liedje King of Dance had.
1: Ja.
0: Dus hij had het wel een beetje zelf geclaimd, maar mensen waren het er wel mee eens. Mensen gingen er gewoon in mee van ja, maar hij is zo. Maar bij Masika merk je nu, mensen gaan er nog niet in mee, omdat ze denken van ja, yo chill, je bent er net, zeg maar. Dus, maar los van dat is hij gewoon echt een hele, hele goede artiest, heel veelzijdig. En ik
1: ben benieuwd wat volgend jaar brengt.
0: Ja, precies.
1: Voor de new gen.
0: Ja, ik ook. En ik denk dat het sowieso wel goed komt. Hè? En ik hoop dat ze gewoon op die Geldem tune blijven gaan. Zodat we gewoon weer een volgend jaar een gekke zomer hebben. Dus ze moeten deze winter moet iedereen gewoon volledig in de stuur.
1: Ja. Jezelf opsluiten gewoon.
0: Jezelf opsluiten. En maar als ik dan bijvoorbeeld ook dan... We hebben nu voornamelijk over de dancehall scene gehad. Maar als ik dan de stap maak naar een beetje de soca scene... Denk ik dat we nu, de komende periode, juist daar ook echt bangers gaan krijgen. Omdat je hebt natuurlijk Trinidad Carnaval is al in februari.
1: Ja, droppen ze al, zeg maar.
0: De droppen ze al meestal van tevoren. Periode, ja. Ja, dus ik verwacht dat we nu eigenlijk wel een lading aan...
1: Ja, sowieso.
0: Soca tunes gaan krijgen die echt bangers gaan zijn. Want inderdaad, meestal in de zomer zijn ze natuurlijk heel veel aan de toeren. En gaan ze al die eilanden af. Want de meeste carnavals zijn een beetje in de zomerperiode.
1: Ja.
0: Maar daarom, ik denk nu in de winter, dat we echt, ik ben echt benieuwd. En volgens mij Dominica Festival is ook volgens mij al februari vroeg in het jaar.
1: Klopt, ja.
0: Dus ik denk dat we, ik zit daar gewoon te popelen om goede soca nummers te horen, goede boeien nummers te horen. Dus ik ben al ready voor 2027.
1: Laat het even naar of het is nog eens overtreffen.
0: Ja, zeker. Dus ik denk als laatste om het te benoemen dan, om de eerste vraag die we dan hadden benoemd van, was deze zomer te vergelijken met zomer 16? Qua tunes dan, qua vibes, dat zeiden we al van... Weliswaar wat we zelf persoonlijk hebben meegemaakt.
1: Ja.
0: Maar qua tunes en dergelijke, denk je dat het daar in de buurt is gekomen?
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen, nee. Nee, het komt wel heel dicht in de buurt.
0: Ja. Ja, ik snap het ook. Ik zal hem ook zeggen, net aan niet. Ik denk dat Summer 16 waren ook gewoon heel veel artiesten.
1: Ja.
0: En iedereen was aan, alles was soort van, iedereen was op zijn A-game. En nu was het gewoon een beetje een handjevol artiesten die gewoon. alleen maar kwaliteit hebben geleverd. Dus ja, wie weet, volgend jaar zomer weer nieuwe rondes, nieuwe Let's kansen. See. Ja. Maar ja, laten we weer naar wat nummers gaan luisteren. En ik heb er weer twee klaarstaan voor jullie. We gaan eerst luisteren naar Mafado met Groupchat. En daarna naar Masika en Kraftgat met Honor Roll.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechts protest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu, in de bioscoop.
6: We are
12: hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
15: Hip hop.
16: They come back.
17: The number one in hip hop and R&B.
6: Going back.
18: Bounce to this Galaxy.
19: Here's Zijn, Foutje en Naro.
20: After night.

0: Yes, dat was HT met 4 Donnie's, een gouden ouwe. En je hoort de stem en je ziet de tijd. En het is tijd voor Goudje en Naro After 9. De show waar de energy en vibes altijd hoog zijn. En waar we de beste muziek draaien, zodat jij muzikaal blij met weekend in kan gaan. Normaal doe ik dit met mijn Biggie Brada. Goudje get paid, maar die man is aan het genieten. En hij is aan het werk in Suriname. Maar kijk niet Suriname, want ik heb hulp en steun vandaag van DJ Fansly.
1: Hi, see. We zijn er.
0: Hoe is het dan, mijn brother?
1: We zijn er, man. Relax gewoon.
0: Relax gewoon.
1: Always on the job.
0: Ik hoor je, man. Hoe was je weekend?
1: Mijn week was goed, man. Toentag gewoon. Weet je toch? Laptop draaien. Dat
0: ja,
1: eigenlijk
0: toch lekker,
1: gewoon,
0: man. Ja, je hebt genoten?
1: Nee, dat gaan we in de weekend doen.
0: Ik hoor je.
1: Ik hoor je.
0: En ja, maar je staat natuurlijk op mijn plek. Mm-hmm. En hoe voelt het daar, die kant eigenlijk?
1: Het voelt wel klein, man.
0: Het voelt het klein, maar je hebt die schema en zo ook alles bij je?
1: Nee, ja, ik heb alles hier. Ik kan alles meekijken ook.
0: Ja, oké.
1: Laat me even wat kijken.
0: Dus kan je de mensen ook de planning voor de aankomende 2 uur vertellen?
1: Nog niet. Even kijken. Nee.
0: Nee, ja, nee. Naspan, dan ga ik dat even doen. De planning van de aankomende 2 uur is: we beginnen met release vrijdag, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. En je weet, we hebben die strijd van wie heeft de beste klassieker, wie heeft de beste throwback van de avond. En Goudje zegt altijd van, ik sta 10-2 voor, 18-2, maar die man ligt altijd, snap je, want we staan gelijk. Misschien staat hij wel voor met 1 puntje, maar sowieso geen 18-2. En vandaag hebben we ook 2 toffe gasten, dus we gaan kijken wie gaat winnen. Ik, Fans of een van de 2 gasten. We zullen ook stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. Of met de spreuk van de dag. Of misschien komt er wel een motivational speech, je hoort me toch?
1: Gaan we
0: weer live op TikTok, zodat jij de shout-out momentje kan krijgen. En onthoud, het is maar 1 minuut, dus hou het kort en hou het krachtig. Maar luister dan, fans. Het lijkt alsof iedereen ons verlaat, maar de Goudjes in Su, CD's
1: eigenlijk,
0: in Curaçao. Ik denk, we moeten ook iets plannen gewoon.
1: Ja, eigenlijk wel gewoon. Wist je nog, vorige keer hadden we het erover. We gaan naar het buitenland, we gooien een showtje daar eigenlijk.
0: Ja, dat gaat kwijt.
1: Weet
0: hè?
1: Je wat? We gaan timeren tot hun terugkomen en dan gaan wij.
0: En dan gaan wij los.
1: Ja, beste.
0: Welke landen heb je op het oog dan?
1: Gewoon even een beetje die suavementige, je weet toch?
0: Een beetje die Dominicaanse Republiek,
1: ja, toch?
0: Die Brazil.
1: Je bent op het terrasje met een wine en katje.
0: Daarna een wijn en bats.
1: Is toch helemaal niet erg.
0: Maar wat is je favoriete land waar je tot nu toe bent geweest?
1: Ik zeg je eerlijk.
0: Of heb je nog niet zoveel gereisd?
1: Ik heb wel veel gereisd, maar ik heb niet als vakantie gedaan, zeg maar.
0: Ja, gewoon echt voor Junta of
1: bijvoorbeeld, of gewoon er moet wat gedaan worden, dan doen we dat even snel en dan ben ik weer terug.
0: Ik hoor je, man.
1: Snap je? En aan de andere kant kan je ook met family gaan, maar dan kan je niet
0: volle die ervaring is anders, toch? Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen, man. Ik ga ook vaak solo en dat is ook anders als ik met Matties ben, met familie. Ja, dat is eigenlijk mijn familie, snap je? Maar het is gewoon anders. Maar ik ben gewoon verslaafd aan die solo reizen, snap je? Dat is echt mijn ding.
1: Moet ik ook nog doen.
0: Snap je? Maar geloof me, je moet 1 keer naar land gaan. Echt gewoon op puur om te verkennen en te genieten en die cultuur op te snuiven en te genieten van die natuur. Geloof me, dat is een aanradertje. En heb jij nou een favoriete land of een land in je hoofd van Oké, hier heb ik echt genoten. Laat het ons weten. Of als je je mening wil geven. Of als je verzoekjes wil doen. Laat het ons weten. En natuurlijk kan dat via het Galaxy nummer. En dat is 085-029-4x2. Ik herhaal 085-029-4x2. Dan kan jij je appje doorsturen. En dan geven wij antwoord. Of wat we ook leuk vinden is natuurlijk een memo en je kan natuurlijk ook bellen. Kijk maar wat je doet, hier is alles mogelijk, hier is alles passable, net Kim Passable. Ik ga niet te lang praten, ik ga jullie alvast in de vibe brengen. En dat doen we met Chavante, BRF4, niet alleen jij.

0: Elke dag moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet komen vertellen wat ik wel of niet moet doen om uit de fucking shit te komen. Je weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke scar zit een verhaal. Een fucking ghetto story.
1: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
2: Yes! Maar vandaag is het veranderd naar Naro en Fansly.
3: Zie.
2: Want GoTo is natuurlijk nog steeds in Su. Maar ik weet dat hij meeluistert en hij is hier in spirit. En Fans, weet je waar het tijd voor is?
4: Waar is het tijd voor?
1: Goudje en Naro. After 9 Release Friday.
2: Het is tijd voor Release Friday. En deze nummers die we deze week hebben zijn maat, Fans. Neem de luisteraar even mee wat die lijst deze week zegt.

0: Oké, okay, vandaag ga ik jullie meenemen. De nummers die deze week nieuw zijn toegevoegd aan de playlist is Taurus van Rich Kalash.
1: Ja.
0: Pistache van Kevin en Joey Aka.
1: Oké. Okay.
0: Ring My Bell, R&B, Doughboy en Aitch.
1: Gek.
0: En Antwoord van Moola B. We hebben Ocean View van Henky T. En Macho Man van Saf.
1: Oké, okay, dit is een hele mooie lijst, maar als ik zo kijk, denk ik, ja, we hebben verschillende vibes hier. Maar als je zo naar dit lijstje kijkt, toch, welke nummers vallen echt op voor jou, zeg maar?
0: Ring maar bel gelijk, man.
1: Ja?
0: Ja, dat is gewoon iets zo van, wat is met die bel gaande?
1: Ja,
0: laat maar even kijken wat is die mo?
1: Ik hoor je, maar je kent die tune, toch?
0: Ik heb wel hier en daar stukjes van die tune, zeg maar, ken ik wel, maar niet dat ik echt heb gezegd van, ja man, ik speel hem af en ik luister.
1: Ja, maar van die echte tune bedoel ik, hè? Van die echte Ring met Bel, want dit is een sample, zeg maar, wat ze hebben gebruikt. Ze hebben die sample van die originele, toch?
0: Ja man, crazy. Crazy.
1: Crazy, man. Hij blijft het wel flikken, die internationale run van Doughboy, die is
0: Weet je, ik heb het al gezegd, hij is eigenlijk wel de guy die kan zeggen van, weet je, ik ga nu even met pensioen. Nu kom ik even weer terug.
1: Ja.
0: En dan ga ik weer relaxen. Want kijk, tuurlijk, als je niks hier in beeld, zeg maar, betekent niet dat ze niks doen.
1: Ik hoor je.
0: Snap
1: maar
0: je?
1: Maar ik weet niet, man. Ik denk dat Doughboy wordt onderschat. Maar ik weet
0: hij
1: niet
0: wordt echt onderschat,
1: mensen
0: man.
1: Hem echt als die main artiest ziet. Maar ik wel, snap je? Dus
0: ja man.
1: En zo
0: ja,
1: naar Doughboy gewoon. Want ik vind niet dat hij die flowers van Nederland krijgt van, als je kijkt naar die round van hem en hoeveel jaar hij in de game is. Want
0: hij heeft veel betekend, hè?
1: Heel veel betekend. Ook gewoon productiewijs ook. Want die man denkt ook beats. En way back, dat weet ik nog.
0: Zo is Cartier toch in de lucht gegaan. Toch is hij online gekomen. Hij had hem zelf getikt en gespeeld.
1: Is dat zo?
0: Ja, man.
1: Oh, dat heb ik niet eens meegekregen.
0: Ergens
1: man.
0: Had ik een filmpje gezien en toen was hij iets aan het uitleggen van dat hij een beat had gemaakt of zo. En dat ze eigenlijk van 4 keer duurder zijn.
1: Oh,
0: en dit
1: see.
0: En dat. En daarna op een gegeven moment was hij. Yo, je toch gewoon, hij was gewoon aan het bossen in de douche op een gegeven moment. En hij begon zo met planga van een katje. En toen ging hij zo uit die badkamer, ging hij gelijk schrijven en zo kon zo. Dus zo dat is wat ik heb opgevangen in
1: Katje
0: de filmpje.
1: Katje is gewoon gemaakt onder de douche gewoon die.
0: Hij heeft hem gewoon, ja
1: dat,
0: man.
1: Dat is lijp man. Maar heeft die beat ook zelf getikt?
0: Ja man, en weet je wat ik het lauwste vind dat hij daarna nog zegt is, hij had toen die tijd niet eens een katje.
1: Ja,
0: snap je?
1: Ja, dat is gek, maar ja, het komt gewoon in je hoofd, snap je? Het is gewoon die freestyle, snap je? Maar het werkt, man. En we hebben natuurlijk ook Kevin, Joey Aka, die pas geleden vrij is gekomen en die man is gelijk aan het bossen.
0: Ja,
1: en dit is een gouden combi ook. De vorige, de laatste tune in deze combinatie van Kevin en Joey Aka ging ook de lucht in. Dus ik ben benieuwd wat deze gaat doen. Maar het is een hele sterke tune. En ja man, ik vind hem helemaal top. En Rich Kalash is gewoon Rich Kalash, man. Taurus. Die man is super crazy. Hij is legendary in in Curaçao. En ik heb hem laatst ook mogen ontmoeten. Echt ontmoeten. Ik ben hem 1 keer tegengekomen ergens. Maar laatst moesten we samen even een promo flippen. Een sketch, snap je?
0: Mm-hmm.
1: Hadden we dat gedaan. En dan krijg je hem ook als persoon mee. Maar die man is grappig, man.
0: Was dat met die MC dingen?
1: Die man heeft een hele vibe, man. Die MC van hem, die echte MC van hem. Ook een Mattie van hem. SO naar Winter ook. Echt super flexy, man. Super flexy, man. Maar Rich is ook echt fat. Maar we waren ook op een kleine sopje, snap je? We hebben gelachen die
0: maar
1: dag,
0: dat is,
1: man.
0: Dat is, ik bedoel, als ik
1: is gewoon energy,
0: denk aan, als ik denk aan Rich, is het zeg maar, je weet toch, soms toen ik jonger was, had ik die boze momenten en dan, ik scheld alleen maar in de Antilliaans, je weet toch? Dus ik moet een agressieve.
1: Oh ja, jij bent ook echt anti, hè?
0: Ja, niet alleen anti.
1: Wat ben je, want ik vergeet het hele tijd, man.
0: Ik ben Antilliaan, Hindoestaan en Tunesisch, man.
1: Maar wat voel je het meest? Anti, toch?
0: Ik voel me het meest anti, maar ik heb veel, zeg maar, qua normen en waarden dingen van de Hindoestaanse kant wel meegekregen.
1: Oké. Nee,
0: ja,
1: gek.
0: Ja,
1: Moola B, antwoord. Ook een gekke tune, man.
0: Ja, ik heb hem nog niet gehoord.
1: Nee,
0: maar
1: het is een iets andere vibe.
0: Denk diep.
1: Dan je verwacht. Het doet me toch een beetje denken aan die Louis Moola. Alleen in de andere jasje, want er zit nog een Er zit nog iemand op, die had hij benaderd omdat hij hem hard voor zeldzame. En hij is volgens mij ook wel een hele lange tijd in de game. Mm. Maar die sounds werken goed op elkaar, man. Dus het is zeldzame Moola B antwoord. Maar als je hem nog niet hebt beseft, is het zeker de moeite waard om hem te gaan beseffen. En natuurlijk, waar ik blij mee ben om te zien, en die man is ook pasvrij en hij is gelijk. Hij is aan als een kraan. Saaf. Saaf, ja, macho man. Ja, man.
0: Dat, ja, daarom zeg ik.
1: Saaf is gewoon saaf, maar Saaf is ook fucking grappig, man.
0: Hij is koude grappig.
1: Hij is koude grappig.
0: Laatst ook met die boxbouwtory toch? Ja, om te slaan en zo. We gingen helemaal brokken.
1: Hij houdt van die dingen. Hij houdt altijd iedereen weggelegd. Saaf, macho man, een gekke tune ook. Samen met Serrano, legendary producer. En ja, als laatste hebben we Lassa en Henkie T. Oceanview kwijt gaan, man. Heerlijke tune. Met Lassa kan je sowieso de plank eigenlijk nooit misslaan. En nogmaals, Doughboy heeft internationaal hit te pakken met H, Ring My Bell, SOSO naar hem. Ik hoop dat hij deze run voor blijft houden en door blijft trekken. Ik gok dat velen wel het originele nummer wel hebben horen voorbij komen. Want de laatste tijd hoor je toch wel die PC op de socials voorbij komen. En het is natuurlijk een sample. En laatst heeft trouwens ook een album gedropt genaamd Santé. Met hele sterke FT's. Dus
0: ja, man.
1: Die is ook echt de moeite waard om dat te checken. Ja, Saaf is buiten en hij komt direct sterk binnen met Macho. Maar geloof me, deze man heeft nog heel veel tunes in de vriezer liggen. Ik heb ook nog 2. Maar die is hij waarschijnlijk alweer vergeten. Want die man blijft maar tunes maken. Die man is een machine, man. En dat was het lijstje. Ik zeg eerlijk, ik ben tevreden met deze lijst. Wat was jij?
0: Ja, man. Ja, hè? Ja. We gaan lekker beginnen.
1: Verschillende vibes en alles ertussen. En laat even weten welke nummer, welke release jij het beste vindt. En als we eentje hebben gemist, laat dat zeker ook weten. En het is straks tijd voor het TikTok Shoutout momentje. Dus zorg dat je aanwezig bent in de live. Ik ga hem vandaag aan jou overlaten, mijn fans.
0: Ja?
1: Ja, man. Ik wil dat jij straks, nadat we even gevijpt hebben weer op de tunes natuurlijk, wil ik dat jij even die shoutouts oppakt 1 minuut lang.
0: Say no more.
1: Dus dan kan jij zo lekker live gaan en kijken of mensen actief zijn. Want mensen zijn wel
0: actief.
1: Als jij echt gaat stappen, hoe laat maak jij je klaar, zeg maar? Om naar de club te gaan.
0: Ja. Eigenlijk, het ligt eraan waar ik vandaan kom.
1: Ja.
0: Dat bepaalt.
1: Maar gewoon als je osso bent.
0: Ik heb sowieso een uur nodig om klaar te maken.
1: Ja, maar vanaf hoe laat start je, zeg maar? Als je naar de club gaat, hoe laat begin je dan met klaarmaken, met een beetje indrinken, met...
0: Ik zeg je eerlijk, ik heb nooit gepland als ik uitga, ik plan dat nooit.
1: Maar hoe laat kom je meestal aan in de club?
0: 12? Zoiets? 12? 1?
1: Ja toch?
0: Ja, man,
1: toch?
0: Die
1: topgasten, die big dogs moeten altijd wat later aankomen.
0: Kijk,
1: toch?
0: En sowieso, en kijk, ik ben DJ ook, dus ik weet die schedule ook. Ja, van je hebt opbouw, je hebt, snap je? Dus, ik nek hem wel, maar meestal ik strand gewoon daar.
1: Ja,
0: is het echt. Last minute, ik strand daar.
1: Ik hoor je, man, je hebt het gehoord, dat is fans antwoord. Maar wie nog meer het antwoord hebben, zijn Moola en Zeldzame.

jij zoekt naar een toren, ik heb een paar voor je. Zet mijn Insta-story op een baar voor je. Zelfs als ik lief.

0: wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: De nieuwste tunes van eigen bodem.
2: Hey yo, Wout, pass me de aux.
1: En de hardste freestyles.
3: Let's get it.
1: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
4: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
1: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
2: Next up, big time, man.
5: Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
1: Vanaf 7 uur.
6: Woutje, je weet het, hè?
7: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelden.

0: Afro and dancehall music.
1: Yes, sir.
0: This is Galaxy Radio. Goudje en Naro in After 9, hier op Galaxy.
2: Yes! Ik hoop dat je hebt genoten van de muziek die net werd afgespeeld en dat je al een beetje in de vibe bent voor het weekend. Want nu is het tijd voor...
3: En jou, hoor. Goudje en Naro doen weer een shout-out momentje. Here we go!
2: Let's go, my fans!
4: I see. Laten we even een shout-out doen naar El Prof. Pablo in de building. We hebben kleine speler in de building. Laten we even kijken. Shani, ik zie Sontje Airlines. JR. Shout-out naar mijn neefje in de JR. Even kijken. Ik zie hier... Home Alone. Shout-out naar Home Alone. Shout-out naar Dimitri. Shout-out naar Dolly. Marcelina. Jay Benjamin. Ik zie een shout-out natuurlijk naar DJ Jeremy Ja. En shout-out naar Nikita, Jeremy, Shani, Lelo, Fiani en Trent Elite. Ja, man. Even kijken. De vlees gekruid ook, laten we niet vergeten. Jeremy, shout-out naar jou. Je kent het wel. I see. Alleen maar love.
2: Nog 4 seconden.
4: Nog 4 seconden?
2: Yes.
4: Godspeed. Shout out naar Godspeed.
2: Yes. En zo naar Godspeed. En God is what you need. Dat was helaas het minuutje. Het gaat razendsnel. Daarom zeg ik altijd van hou het kort en krachtig. Want het leven is prachtig. Wow. Als jij niet je kans hebt gekregen om een shout-out te typen... Op het TikTok, geen stress. Volgende week zijn we weer back. Zelfde tijd, zelfde vibe. En dan moet je gewoon scherper zijn op de TikTok live. Of ik ga live, of Goudje gaat live. Of Wesley gaat live. En dan kan jij je shout-out doen naar je niffel, naar je tante, je nichtje,
4: je oom die nicht is. Dat kan ook.
2: Snap je? Je oom van nichtjes. Mensen in prison. Het kan allemaal. Het enige wat jij hoeft te doen is gewoon in de live komen. En ja... En dan scherp te zijn. En fans, ik wil even nog één ding vragen. Toch jij zegt van... voor jou is die tijd altijd verschillend. Zeg maar hoe laat je naar de club gaat.
4: Ja, man.
2: Maar hoe bereid jij je voor op een feest? En dat bedoel ik van niet als je gaat draaien. Mm-hmm. Maar als je gewoon echt zelf gaat stappen. Of doe je dat niet meer?
4: Echt. Eigenlijk bijna niet, man. Zowat als niet. Maar, ik ga alleen als ik zelf moet draaien of als een van mijn mensen ergens moeten zijn. Even, en ik ben toevallig de mogelijkheid om te gaan, kom ik even een paar uurtjes even supporten.
2: En vroeger?
4: Boy, dat was alleen maar private parties, man. Ja. Dat is gewoon een huisje afhuren, je gaat 2-3 dagen long gewoon.
2: Maar vroeger was het lit, hè? Eerlijk.
4: Nee, ik zeg je
2: die eerlijk. Die os-officers en zo, het ging kwijt, hè? Dus, het is wel een beetje achteruit gegaan, vind ik, man.
4: Zo, dat sowieso. Kijk, ik ben nog jong op papier, hè?
2: Hoe maar, ben je eigenlijk?
4: Ik ben bijna 23 op papier.
2: Oh.
4: Maar gelukkig is dat op papier, want hey broer, ik was 12, 13, ging met Sontje Airlines, ging ik...
2: Ja, je was op die
4: ja,
2: dek, hè?
4: Come on, man.
2: Lekker,
4: ja, man.
2: Man.
4: Ik was vroeg op die Hawaiianen
2: dansen. Maar waar ligt dat, denk je, aan, zeg maar, dat de Osso-vissers en alles, sowieso feestjes, clubs over het algemeen, dat het dan een beetje minder wordt? Of het ligt aan mij, want ik ben natuurlijk 30. Ik ben beetje een kleine opaatje, weet je.
4: Dat is come on, man. Maar, jij feest nog harder dan ik.
2: Nee, ik zeg je eerlijk, ik ben ook niet meer echt in die clubs te vinden.
4: Ben
2: nee, maar
4: zat,
2: meestal voor June, weet je toch? Of het moet echt, weet je toch? Mm. Of ik moet echt, meestal gewoon op in feit, man.
4: Ja,
2: of mijn jongens die zeggen van, deze moeten we echt pakken, maar daar hou ik gewoon van. Eentje die niet hyped up is gewoon in
4: case. Ik hoor je.
2: Ik was laatst op een, tenminste laatst, begin van deze zomer was ik op een tech house feest.
4: Mm-hmm.
2: Maar diegene heet op. Gewoon eentje die ik nooit zou pakken. Ik zag hem toevallig voorbij komen. Ik dacht, oké, laat me even kijken. Zie ik bekende mensen? Nee, top. Ik ga naar daar.
4: Ik hoor.
2: Bro, ik kom daar. En het was wel een beetje wat ouder publiek. Maar ik hield ervan, man. Veel milfjes ook. Ik denk, ik ben op de juiste plek, man. Je toch? Maar die mensen komen echt op de feest. Ik kijk naar die mensen, snap je?
4: Ja,
2: of 3 of 4, man. Maakt niet uit.
4: Maakt niet uit.
2: Als je maar vanavond alleen thuis bent, vind ik het helemaal niet erg, weet je?
4: Ja. After 9, hè? After 9.
2: Snap je? Wat ik altijd zeg van, mama's moeten toch ook genieten?
4: Tuurlijk, kom on.
2: Hallo, ja.
4: Je is ook een fulltime job.
2: Snap je? En ik ben daar om het toch volledig te supporten. Porten, snap je? Nee, maar die feest was echt lit en ik merkte meteen van, oké, Zo met die wat volwassene publiek, zeg maar, die niet hyped up zijn. Die komen echt om te feesten. Ik zag, mensen waren echt in die crowd. Geen telefoons, hè, mensen. Geen telefoons.
1: Ik heb iemand
2: heb ik telefoon zien pakken om
1: te filmen.
2: Ze begon puur in die vijf gezellig. Je kan met iedereen dansen, met iedereen chansen. Eentje zegt nog, hey, als je wil, kan je gewoon met mijn vrouw dansen. Weet je? Ik zeg, hè?
1: Wat?
2: Met je vrouw dansen?
1: Is toch jouw vrouw?
2: Hij zegt, ja, nee, ik kan gewoon als je wil, kan je het ook.
1: Je mag gewoon even lenen.
2: Ja, je mag even lenen. hij zei eigenlijk gewoon, neem er gewoon even mee. Tom dit even en breng. Als je maar terug bent, is er niks aan de hand. Ik denk, oké, maar zo.
1: Private lease.
2: Zo kan het ook. Maar kijk, ik vind het niet erg, maar de song? Ben je een jaloers type fans in een relatie, zeg maar?
1: Shit. Nee, man. Eigenlijk helemaal niet.
2: Heb je wel relaties gehad?
1: Jawel.
2: Jawel, het klinkt niet echt...
1: Ik heb het gehad. Maar
2: je hoeft het niet meer.
1: nee. Dat is het ook weer niet. Ja, eigenlijk wel. Maar, nee, man. Ik ben nooit... Jaloers eigenlijk goed. Ik vind het juist goed van... Ja toch, kijk, als ik met iemand ga, dat is moeilijk. Maar als ik met je ga, ik loop met trots naast me. Gewoon zijkant gewoon.
2: Ik hoor,
1: Oh, je wil kijken? Kijk nog een keer, kijk. Hey, wacht even. Ai, ga maar verder.
2: Ja, ik hoor je.
1: Gewoon extra gewoon. Mij boeit echt niet. En ook al gaat zij weg, dus haar zaak is niet mijn zaak.
2: Ik hoor je, man. Is ze los van haar, hè?
1: Ja.
2: Ik hoor je. Maar hoe lang ben je nu single dan?
1: Lang zal ze leven eigenlijk. Ik weet niet. Langs als zijn leven, man. Je zou zeggen, bijna eenzaam, maar nee, man. Kijk, tuurlijk, weet je, checken we hier en daar, kijken wat die model is. Maar ja, soms is dat niet het model.
2: Ja, ik hoor je.
1: Snap je?
2: Ja, ik kan je zeggen van, ja, ik ben die relatie-liebie. In die single-lief ben ik helemaal aan het genieten, maar... In die relatie, liefie, daar ben ik het wel aan het verwaarlozen. Maar ik vind het helemaal niet erg. Ik geniet. Ik zeg altijd, ik ben vrij. En hoe ik praat over verwaarlozen, gaan we direct naar Momi.
1: Mm-hmm.
2: Met verwaarloosd.
1: Wauw.

0: je dan toch al dacht, ik heb nog 5 bands in mijn tas. No,
1: wat?
0: Je moet me ook wenken, maar Ocean View remix. Wat
2: eigenlijk,
0: zegt dat dan? Joh, ik ging wel kwijt, eerlijk.
2: Ik hoor je wel voordelig. Ik hoor je voordelig.
0: En ja, ik heb helaas ook slecht nieuws. Er zouden twee hele toffe gasten op dit moment in de studio zijn. Maar wegens omstandigheden, ja, zijn ze er toch niet bij. Maar SO, SO naar hun, jammer, maar dat mag de pret niet bederven, want ik ben nog steeds met
1: Fancy genomen.
0: En ik denk dat het tijd is, voor de stelling van de week.
3: Stelling van de week, van Naro.
0: Yes, en de stelling van deze week is als volgt. Streamingcijfers zeggen weinig over hoe goed een rapper daadwerkelijk is. Nog een keer, streamingcijfers zeggen weinig over hoe goed een rapper daadwerkelijk is. Fans, hoe kijk jij naar deze stelling?
2: Eens. Ik ben er helemaal mee eens eigenlijk.
0: En waarom ben je het ermee eens?
2: Waarom? Het gaat gewoon puur om een stukje marketing. Daar hebben we het altijd over. Ja. Dit ook. Dit is ook al marketing natuurlijk. Cijfer. Kijk, het gaat ook niet alleen om marketing, maar ook je eigen netwerk, zeg maar.
0: Zeker.
2: Snap je? Het kan echt kaka zijn, maar die gaat hem.
0: Ik hoor je.
2: En het kan kapot erg zijn, maar het gaat kaka.
0: Ja. Maar waar ligt dat dan, denk ik? Is het alleen marketing of is het ook een bepaalde sound? Is het een bepaalde gunfactor? Is het nu, omdat het sample ding helemaal...
2: Een ding is,
0: zeg maar, als je de juiste sample pakt, ga je dan viraal. Wat is het volgens jou, denk
2: kijk,
0: je?
2: Ik zeg je eerlijk, mijn mening, als ik kijk naar kwaliteit, kijk, sowieso, A-artiesten, gewoon echte artiesten, maken nog steeds kwaliteit.
0: Ja.
2: Maar als ik echt terug ga kijken, kijk, sowieso gaat het om, je eerste paar tunes moet belangrijk zijn.
0: Ja.
2: Daarna maakt niet uit wat je erop, als het maar goed klinkt.
0: Ik hoor je.
2: En dat is hetzelfde met dit, man. Als je marketing op social media goed doet, tuurlijk.
0: Je hebt eigenlijk...
2: Je hoeft alleen te klikken. En ik heb een streamingcijfer.
0: Dus eigenlijk heb je, zeg maar, nu in 2026, waar we in leven, heb je eigenlijk geen talent meer nodig. Je moet gewoon wel een klein beetje een sound hebben. Of...
2: Kijk, je hebt geen talent nodig om bekend te worden.
0: Ja.
2: In de zin van, als je gewoon je marketing goed doet natuurlijk. En je hebt wel talent, want je moet het ook nog performen.
0: Ja.
2: Snap je?
0: Ja.
2: En dan komt die echte waarde. Want soms ben ik naar artiesten gegaan. En dan denk ik, ja, maar je bent eigenlijk wel erg. Laat me je checken. Maar je bent helemaal naar de andere kant.
0: Oh, zo bedoel je?
2: Snap je?
0: Voor performance.
2: Bijvoorbeeld, want dan ga je die kwaliteit zien van, hey, kan jij dit wel? Is muziek wel voor jou?
0: Ik hoor
2: snap je?
0: Ik ben ook, maar ook bij ja, nu A-artiesten ben ik ook wel eens bij een show geweest in het verleden. Mm-hmm. Dat ik daar stond en dan dacht ik van, dit is niet best, man. Zeg maar die live performance. Dat heb je natuurlijk ook, zeg maar. Weet je toch? Dan is die audio van de muziek zo erg, maar die live performance is
2: echt anders. Is anders.
0: Ja. Is minder, snap je?
2: Dat is
0: ook gek. Kijk hoe ik die stelling zie. Ik denk gewoon als je de juiste sample pakt of de juiste sound. En wat heel veel artiesten nu doen is gewoon een bekende melodie van vroeger gewoon in een nieuw jasje stoppen. Daar kan je niet misslaan. Maar wat ik zie op TikTok, die bully sound, die werkt echt. Zeg maar ook voor die schoolleden. Zo noem ik het gewoon, die bully sound. Je weet wat ik bedoel, toch? Echt die catchy, een beetje die... Nee, maar niet... Nee, niet die bully sound. Maar even naar Jan Boer ook, maar dat is ook een bully. Dat is de echte, maar je snapt wat ik bedoel.
2: Nee, ik hoor je.
0: Ik denk als je in die lane is nu echt helemaal aan. En SO na... SO na 14 ook, man. SO na 11. Sorry. Ze blijven ook gek droppen. Topper en Dior Rap Shit 2. Super eng. En dat laat ook zien van... Ja, dat die man niet alleen een melodietje kunnen zingen. Dat ze niet alleen... je toch een hele tune kunnen samenstellen. Ze zijn echt artiesten, maar ze kunnen ook echt rappen. Don't get it twisted. En dan is er nog een stelling... En die is als volgt. Labels hebben tegenwoordig te veel invloed op hoe nieuwe rappers klinken. Snap je die stelling?
2: Ja.
0: Dus wat vind je daarvan?
2: Ik ben er ergens mee eens en ergens niet mee eens. Kijk, sowieso labels zijn is goed voor. Hadden we vorige keer toevallig hadden wij het toevallig over. Als je geen pap hebt,
0: ja.
2: Hoor, dan is het top.
0: Ja.
2: Snap je?
0: Ja.
2: Dan is het top. Dan kan je kan gewoon zeggen van, ja man, ik bos nu 3 tunes en hun regelt de rest. Snap je?
0: Ja.
2: Maar dan wat krijg je dan? Je wordt lui.
0: Ja.
2: Want die label valt dan ooit weg, misschien.
0: Dat kan, ja.
2: En dan ga je ze niet meer zien. Snap je?
0: Ja.
2: Waar gaat die consequentie dan blijven? Snap je?
0: Ja.
2: Bij degene die bij een label zit. Maar aan de andere kant, dan heb je echt een stukje met marketing. Weer streamcijfers gaan omhoog, maar ja, kwaliteit is minder.
0: Ik hoor, ja.
2: Dat is echt zo, man.
0: En ja, je kan ook niet meer zelf bepalen wat je uitbrengt. Weet je toch, misschien jij wilt deze tune brengen omdat je denkt dat jij je hart opkleedt, maar die label zegt nee.
2: Die heb ik vaak gehoord.
0: Ik wil dat jij nu dit gaat uitbrengen, want wij vinden jou beter in deze sound en hoe we jou naar buiten willen brengen als merk, zeg maar, is dit beter, snap je? Dus je hebt weinig zeggenschap, dus ja. Jouw sound wordt dan wel bij een label, zeg maar, soort van, niet gecreëerd, maar wel wat jij wil uitbrengen, zeg maar. Als jij wil even rappen en zeggen, nee, je moet in die flow blijven, dan ga je in die flow ja, moeten blijven. Terwijl dat jij denkt van, no, ik wil gewoon even die rap shit. Maar geen stress, als het bij je label niet kan, doe topper en Dior het wel voor je rap shit 2. Let's go!

keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

0: Zeg me, wat ga je doen als money
1: no
0: day? Ja, wat ga je doen als money niet meer daar is? Dat is een hele goede vraag. Wat zou jij doen?
1: Als money no day?
0: Als money no day, gewoon niet eens 1 cent gewoon. Maar gewoon... Gewoon echt hocus pocus
1: Pilatus
0: brokus.
1: Hocus pocus brokus. Heftig gewoon, heftig.
0: Heftig gewoon. Wat zou jij doen?
1: Pap maken.
0: Hoe?
1: En dan sowieso die week leef ik alleen op cornflakes.
0: Ja.
1: Zeg, gewoon alleen melk en cornflakes. Snap je, dat is €2,50. Je weet toch, daar is je 2 dagen mee. En in de tussentijd pap maken.
0: Ik hoor je, maar wat zou je doen als al het geld in de wereld verdwijnt? En dan?
1: Ja, dan is het gratis.
0: Ja, maar dat wordt chaos, hè?
1: Ja, man,
0: ik denk dat wordt dat chaos, man.
1: Terwijl eigenlijk, als je zo gaat bekijken, stel je voor, alles wordt gratis, zeg maar.
0: Ja, maar wel met regels, zeg maar, van oké, op naam. Bijvoorbeeld, hey, Fansly.
1: Dat is lastig.
0: Jij komt nu bij de supermarkt. Jij mag vandaag, deze week, mag je 1 brood halen. Boe, ze kunnen alles doen in deze Libië. Ze kunnen ons helemaal controleren, bro. Als ze willen dat wij marionetpoppetjes worden, boe, dan worden wij marionetpoppetjes,
1: maar, bro. Maar dat heb je bij je voedselbank, toch? Dan krijg je toch zoveel... Hoeveelheid mag... Zo hoeveel... Tijl.
0: Tijl.
1: Maar dan mag je toch zoveel boodschappen, zeg maar, meenemen en dat was het.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja,
0: ik weet niet hoe het gaat,
1: volgens mij wel, man. Ik heb een soort van... Ik moest eigenlijk stage lopen, maar... Ik heb alleen mijn naam achtergelaten daar. Maar zo zag ik het wel gaan, zeg maar.
0: Ik hoor je.
1: Maar ja... Bro, ik weet niet, man. If money no day, ik weet niet, want we zijn alassa day.
0: Ja, man. Ik zeg eerlijk, man. Geld heb je nodig, maar laat geld niet naar je hoofd stijgen. Snap je? Geld is niet alles. Want nu heb je 10 milli, maar je bent niet rijk. Snap je? Rijkdom heeft helemaal niks met geld te maken. Nu heb je 10 milli, maar je hebt geen mensen om je heen die van je houden. Je hebt geen vrouw. Je hebt geen matties. Je hebt geen familie. Je hebt niks. Je bent alleen jou met die 10 milli. Dan kan je zeggen, ja, gewoon lekker leven, loyanken. Maar op een gegeven moment heb je alles al gedaan. En daar. Waar ga je dan die geluk vandaan halen, snap je? Dat is gewoon even een vraag. Gewoon om even over na te denken. Ook gewoon deze avond. Maar Vince, heb je ooit geprobeerd om een tune te maken?
1: Ja, man. Maar de meeste keren was ik helemaal krom, man.
0: Ja.
1: Ja, man.
0: Was het iets dat je denkt van... Hey, ja, man.
1: Kijk, ik ga niet voor jullie
0: liggen. Maar op dat moment voelt alles lekker natuurlijk.
1: Laat me gewoon zeggen, straight up. Ik ben gewoon geen rapper. Dat mijn teksten. Ik weet dat van mezelf.
0: Ja.
1: Kijk, als ik er echt voor ga zitten, dan kan ik wel hier en daar dingen verzinnen, zeg maar.
0: Ja? Maar, creativiteit altijd?
1: Nee, maar dat is echt als ik krom ben, als ik blem ben.
0: Maar op wat voor beats ga je daar? Of maak je niks uit? Gewoon alles kan gekanteld worden op dat moment.
1: Ja, man, denk het wel. Je mag gewoon alles.
0: Ja?
1: Alles. Het is een mood swing. Kijk, als ik terugkom van de Batisaga, je weet wat we willen horen. Je weet toch?
0: Ja.
1: Ja,
0: maar zeg eerlijk, hoe je zegt dat je, ja, dat je zo creatief bent en alles, wil ik het eigenlijk wel testen, man. Dus wat wij gaan doen, is ik ga nu een beat opzetten, een random beat.
1: En dan begin jij.
0: En dan, ja, wil je dat?
1: Ja, man. Ja,
0: dat jou die...
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Maar ga jij beginnen? Wil jij hem openen? Moet ik hem openen? Jij gaat sowieso een papa's gooien.
1: Ah, zeg je normaal.
0: Of je nou, dat je nou niet blij bent,
1: ik ben niet middelstukje, openen en sluiten.
0: Ik moet hem openen.
1: Ja man, zeg je normaal.
0: Ik vind eigenlijk dat jij moet openen, maar omdat het niet jouw straatje is, dan ga ik even een paar bars geven, maar je moet het wel overnemen. Als ik stil ben, moet je het overnemen.
1: Lekking, I seen this.
0: Nee, toch, fans. Jij hebt dit.
1: We zijn er.
0: Ik denk dat jij de luisteraar gaat verrassen.
1: Nee, man, totaal niet.
0: Boe, kom op, man.
1: Natuurlijk. Kom maar, AMG. Alleen maar gezegd.
0: Ik heb deze, man.

0: Ey, mensen.
1: Ik denk we moeten even nog een andere killen, man. Deze, zeg deze man.
0: Let hem koop. Huh? Nou, wat is dit?

0: Ik denk dat dit het wel eventjes was, man.
1: Nee, maar wacht even.
0: Was wel even leuk, toch?
1: Mensen, hebben jullie dat gehoord? Volgens mij is het een verkeerde plek, man. Nee, man, je moet stoppen met alles wat je doet, man.
0: Vandaag voel ik me echt creatief, man. Zeg eerlijk, man.
1: Naro.
0: Moet ik nog een paar bars gooien, deze? Ben je er klaar voor? Ik ga nog even een paar bars gooien. Ja? Ik voel me lekker vandaag.
1: Je voelt je lekker vandaag, hè?
0: Ik voel me lekker, kijk even, ik ben water, ik ben aardig, ik ben vuur. Oké, luister deze fans. Ben je er klaar voor?
1: Maak maar af en toe.
0: Listen. Is een nieuwe dag, dat betekent weer een nieuwe set. Is die oude trend voorbij, dan weet je dat ik die nieuwe set. Jij geeft haar een ring, maar ik hap aan het Hollandse nieuwe weg. Plus ze rijdt mij, ik zweer het is een nieuwe weg. Man, ik heb er veel, ik zeg ze bij een nieuwe cap. Hey. Ik vraag, is dat je vriend of is dat je nieuwe pet? Spelen zij van de wereld, volgens mij ze gebruiken nieuwe cat. Blow 8 best in Mexico, kom ik back, maak ik nieuwe stack.
1: Wauw, man, dit is narro.
0: Je hoort wat ik doe daar, toch?
1: Andy?
0: En die dingen daar. Wow. Ik ben gezellig op feestjes net K-boos. Jij bent blij met 1K, ik word van 2K boos. Ik doe het maar, ik denk dat het goed is.
1: Ik zeg je eerlijk.
0: Is,
1: ja, man.
0: Voor

0: Ja. Dat was KM met Blijf Rustig. En ik denk dat jij inmiddels wel in de mood bent gekomen voor het weekend. En als ik zo naar de klok kijk, is het tijd voor throwback time.
1: Wow.
0: Fans denken dat je mij gaat verslaan vandaag in die throwback time.
1: Weet je wat de belangrijkste vraag is? Welke genre doen we vandaag?
0: Welke genre? Ik denk gewoon vrij zijn, man. Maar vorige week hadden we, was het echt.
1: Hé, het was lit.
0: Ik denk dat we een beetje in die party vibe moeten blijven.
1: Ja?
0: Misschien die Wayback Party vibe.
1: Dan
0: mag
1: klaar, ik heb
0: een eentje. Het mag een dansal zijn.
1: Nee.
0: Het mag van alles zijn, maar ik heb een vraag, toch?
1: Aha.
0: Welke tune van Wayback, als je die nog steeds hoort, denk je van ja, ik heb zin om te feesten. Right here, right now.
1: Van toen. Ik zeg je eerlijk, Caliboy heeft altijd wel die ding zeg maar gelid, man.
0: Jawel, hè?
1: Ja, man, ik zeg je eerlijk. Nu... Ik krijg een rare beast mode of zo.
0: Caliboy.
1: Broer, ik weet niet, man.
0: Caliboy is sowieso dat
2: dans.
0: Dat is Frans! Maar die man wil niet op die tune gooien, maar ik zei van, ik heb die baas hier, man. Ja? Hoor, die baas, hè?
1: Ay, dansal. Wat is het?
0: Wat is het? Pum pum, van dat doen doen. Zijn dat dat doen doen, dat dat doen doen. Snap je?
1: Nee.
0: Ja, maar ik hoor hem ook, maar hij moet me ook niet opgooien. Dit is
1: nee, man. Misschien voor intro.
0: Dit sloeg helemaal nergens op, maar...
1: Misschien voor intro.
0: Intro, hè? Ja. Eventjes, gewoon. Ja, even kloot, hè?
1: Ja.
0: Fras, Mino, hè? Fras. Hey, doe normaal, nooit. Ik ga het later ook. Heel ik zeg eerlijk, weet je welke tune mij echt naar toen brengt?
1: Nee, naar lid zijn, hè?
0: Oh, naar lid zijn. Ja. Ik zeg het nu anders, hè?
1: Scherp blijven.
0: Ik probeer een beetje vast te spelen.
1: Ja, ik ken jouw soort.
0: Nee, maar welke tune van toen me het gevoel geeft om gelijk uit te gaan?
1: Gelijk. Direct.
0: Direct.
1: Gewoon nu.
0: Ja, als ik hem nu hoor, ik denk wel een dimmachat. Dat is die wel activeren of van toen, hè?
1: Ja. Ja, sowieso.
0: Get a bubble.
1: Wine and catch.
0: Wine and catch, sowieso, groot probleem. Maar ook gewoon echt pokus van toen ik in de club was en ik hoorde die op Osso
1: Vissers. P-Square of zo.
0: P-Square, man.
1: Gewoon van.
0: Doemi heet het toch?
1: Ja, toch?
0: Ja, man.
1: Of een Asunto.
0: Ja, nee.
1: Personally.
0: Ik was Asunto King.
1: Ja?
0: Ja, maar ik was
1: echt...
0: Kijk die dan. Ik heb gevoel dat je mij niet gelooft. Ja, maar ik heb last op mijn rib. Ik kan niet. Heet wat? Ik ging op die borstel slaan. Ik zweer het op alles. Osso mobiele. Boede. Ik ging op die borstel slaan. Ik dacht, oké, 75 euro als je die record slaat. Nu, boe. Maar ik draai te ver. Maar ik sloeg 6 keer. Boe. Heet hoe kramp de inschiet?
1: Ik hoor je voordelig.
0: Hoe kramp de inschiet, zeg maar. Hoe hij schiet. Hij schiet.
1: Blokt.
0: Hij schiet hier de in. Ik dacht, nee man, dit is mis. Dus ik heb...
1: Wel een goede reden voor een massage.
0: Toch? Maar ja, boe, die massage wil ik niet hier hebben, toch? Dan zeg ik van, hé, ik heb last daar beneden. En mag ik heb hier ending in die snee. Hé, hey, doe normaal dan.
1: Back to throwback. Fes, ja, man.
0: Ik ben benieuwd welke throwback je eigenlijk
1: ja,
0: hebt,
1: man. Ik heb hem al. Dit is echt way back. Als je deze niet kent, dan was jij niet op die private parties. Op die...
0: Oké.
1: Stoede dingen.
0: Geef van hem, geef van hem.
1: Zij, Cindy. Dat is van JJ.
0: Ja.
1: En After Party.
0: After Party?
1: Ja, man.
0: Bo, die staat niet op Spotify. Je moet met een andere komen.
1: Door Apiri.
0: Een andere, die staat ook niet. Je moet met een andere komen. Je moet met een andere komen, andere. Van BL mag ook, alles mag.
1: Ja.
0: Je mag ook weer vals spelen.
1: Oh, nee man. Ik weet niet, man.
0: Zeg maar gewoon, er mag ook een Azoto zijn, alles.
1: Ah, dan gaan we naar Personally.
0: Personally?
1: Ja man, P-Square. Ja, man.
0: Oké, Nospang. Die moet sowieso op Spotify staan, toch?
1: Nee.

0: Pessenalise.
1: Ik zeg je eerlijk, deze was wel gek, maar ik vind die drempel wel laag.
0: Ja man. Maar,
1: ja, maar was pressurewerk. Ik hoor je.
0: Want we hebben hem dan gelijk gevonden.
1: We zijn dom, het is house party, maar ja, geen EP. Man, ja, want dat man. Was, die zou wel klappen.
0: EP, die van wat ja, aan ja, die ja, house party.
1: Dat was die tijd ook van RSG, toch? Ja, met
0: way back.
1: Hoe gaat die tune? Pop die butter, de boy zijn, boom, boom, boom. Oh, wat dan? Oh, wat dan? Dat is die tijd ook, toch? Ja, die zou wel kwijt gaan. Maar ja, helaas pindakaas, dan moest je het maar goed zeggen. Jij gekozen voor P-Square personally.
0: Ja, maakt niet uit, sowieso classic.
1: Ik ga je een hint
0: classic.
1: Geven over die van mij.
0: Ai.
1: Een kleine hint. Doei doei. Doei doei. Mijn hint is doei doei. Hey. Maar geloof mij, als ik hem af ga spelen, dan denk je, dan gaat hij gelijk binnenvallen.
0: Maar kent iedereen het?
1: Iedereen kent hem, maar we bewaren het voor zometeen. Nu eerst
0: reclame.
2: This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
2: Galaxy Radio, where the biggest stars

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: This is where you miss last Saturday upon Fidical them.
3: Fota nema bas. Sai se je or.
4: En dan man met het touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
2: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, Righteous Soap, only upon Galaxy Radio.
5: Bring the real
6: hip-hop
7: back. Bring the hip-hop back.
2: And back.
1: With more bangers on Galaxy Radio.
7: We wreck the culture.
8: Dit zijn Goudje en Naro, After 9.

0: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
1: Yes! En je hebt het gehoord toch? Dat was Ikos Doyes Pikus. Fans had gekozen in de throwback voor P-Square. Personally. Mm-hmm. Maar die van mij is persoonlijk harder. Kalobo, waarom heb je... Waarom kwam die als eerste in je op eigenlijk? Dat vraag ik me af.
2: Nee, weet je waarom? Ik zat in die pressure toch, want je weet...
1: Ja, ja, hey, je moet snel handelen.
2: Snap je? Die zet ook een statement neer. Maar, omdat we altijd net aan het praten over Achichucha, Azonto...
1: Ja, zo!
2: Die,
1: dat is ook dus, een gekke man.
2: Snap je? Dus toen was ik in die model van, oh, we gaan die kant op. Dus, maar geen stress. Volgende week
1: is weer een nieuwe kans. Dennis,
2: dat is geen kans.
1: GoTo waarschijnlijk ook weer erbij.
2: Zie, nee, maar dat komt goed. Gaat hij zo weer naar mij?
1: Ik ben echt benieuwd welke hij zal kiezen, maar vandaag, man.
2: Vandaag, hè?
1: Ja, man. Ik ben echt benieuwd welke hij zal kiezen. Die van mij staat klaar. Maar ik laat hem...
2: Maar wat heeft het te maken met die hint? Doei, doei.
1: Die doei, doei. Daar ga je zo achterkomen. Maar ik laat hem nog even daar. Wat zijn jouw... drie... Ik ga je weer deze vraag stellen.
2: Ai.
1: Wat zijn jouw drie party tunes van een paar jaar geleden? Laten we zeggen 5 jaar geleden toen je een beetje een bully was. Of die je nu pas hebt ontdekt, die oud zijn, maar die je nu gewoon, nog steeds pompt.
2: Weet je wat het ding is? Bij mij, muziek blijft niet langer dan 15 seconden aan. Ik ga door naar volgende.
1: Ja?
2: Ja, man.
1: Wat? En je hebt geen geduld?
2: In ieder geval...
1: Ja, maar je bent DJ toch? Je hebt een mix in je hoofd ook.
2: Nee, maar dat is wel sowieso... Hey, als ik ergens naar een oorlog ga of zo met een vis af, iets in die richting... Bro, ik ben de hele dag mijn hoofd op.
1: Ja.
2: Ik kijk van, deze. Maar drie... eentje uit de Batisanka sowieso.
1: Ja, welke?
2: Weet je toch? Commercieel.
1: Chicken
2: Licky.
1: Ja.
2: Chicken Licky.
1: Ja,
2: Licky.
1: Ja, toch? Die gaat kwijt. Want, die zei het toch?
2: Ja, toch?
1: Zie je.
2: En weet
1: Major
2: je...
1: Major Tune.
2: Ja, man. Maar dat is...
1: Hey, toch? Zit erop. Volgens mij.
2: Ja. Maar daarom zeg ik... Dat zijn gewoon tunes die... Wel, Batisanka kan gaan, maar een beetje commercieel.
1: Maar die zijn niet oud.
2: Nee, maar... Ja. Maar oude tunes, dat is bijvoorbeeld die House Party, toch?
1: Ja, ik hoor dat. Maar welke
2: of
1: drie?
2: So
1: welke...
2: Nice.
1: Ja, dat is mijn tune. Dat is mijn tune, bro.
2: Die is ook echt
1: gezeik.
2: Die is
1: gezeik, baby, maar relax.
2: Weet je wat ik ook echt geloof in?
1: Het is zo nice. Ik wil met haar praten. Ik kan het niet zo laten. Dus kijk, dit is wat we gaan doen. Je ziet, ik maak geen foto's. Nee, nou, ik hield echt van die tune. Nog steeds, ik pop hem af en toe nog steeds, man.
2: Weet je welke ook?
1: Nou, dat is een goeie. Dat is een goeie.
2: First Man.
1: Welke?
2: Ik ben hier alleen aan.
1: Ik ga je vertellen. Vroeger was er een club in Zoetermeer. Ik ben even de naam kwijt. Maar daar was die man al actief, man. Was die met de NGS die tijd. Ik weet niet of je dat kent,
2: man.
1: NGS ging die man ook...
2: Voordat hij, zeg maar...
1: First Man werd. Ja, misschien was hij al First Man. Dat weet ik niet zeker. Misschien was die al First Man. Maar toen hij echt, zeg maar, ontplofte... Dat kwam veel later pas. Dus die man, ik weet van... Die man... Van ver, hij is lang bezig.
2: Maar dat is een city ook,
1: hij ging daar. Maar volgens mij komt hij van Aga, maar hij was daar vaak aan het optreden met RGS. Ging hij ook dat beatboxen, maar had een tune daar, die tijd. Hij gaat een beetje zo. Baby, laat me van je houden. Jij kan mij vertrouwen. En dan ging super lit, boe. Kijk, je moet erbij zijn geweest om die ding te begrijpen. Wat
2: je was
1: nu
2: daar,
1: zeg.
2: Hè?
1: Geloof me, boe. De Kaliber kwam ook daar, boe. Het was echt een feit, boe. Twee kooien had je, twee palen. Daar kon je ook daar dansen. Het was lit, man. En ik was, boe, ik praat over... Ik ben nu 3 Donnies, hè. Ik praat echt over... kijk, 3 Donnies. Laat me even goed rekenen.
2: 15 jaar geleden.
1: Nee. 18 jaar geleden, bro. Ik was 12. 12, 13 die tijd, man.
2: Ja, hoe ben je naar binnen gegaan?
1: Dat was 12 plus, toch?
2: Oh,
1: het was 12 plus. Het was
2: gewoon een boelie, gewoon visa.
1: Ja, dat was een boelie, visa. Ik had om mijn kralen om mijn kralen in mijn nek ook. Ja, mijn tante vlecht, ik heb laag gezeten, ja, boe, 360 ik ook,
2: man.
1: Kralen.
2: Ik ook, man.
1: En mijn tante is hardhandig, ja. Hè, boe. Na die vlecht, ik had hoofdpijn, maar boe, ook daar kwam van zijn vrijdag. En ken je die brillen? Ik noem het barbecue brillen. Die brillen met die streepjes, die overal streepjes.
2: Ja, ja, ja.
1: Die, boe,
2: ja,
1: ik kwam met die, ik kwam met die New York era pet, maar ik had hem zo gezet, daar had ik streepjes in die wenkbrauw. Streepjes plus mijn schoenen gaven licht op.
2: Deze guy, boe, deze guy.
1: Ik kwam gek, boe. En toen was ik al breed. Nee, ik ga niet voor je liegen, man. Nee, man, maar... maar is on a first, man.
2: Ja, man, sowieso. Maar ik denk tijd voor een doei-doei.
1: Is wel tijd voor een doei-doei eigenlijk, hè?
2: Ja, man, je laat me nieuwsgierig,
1: dat is mijn droom. Oké, ik ga hem even snel erin gooien. Niet helemaal. Een kleine teasertje, weet je?
2: Ai.

0: Hey, kap het op, poe.
1: Shit.
0: Eerlijk, nu heb ik jou afgeslagen.
1: Ja, man. Ja.
0: Tegen deze kan je niet tegen. Het was een kleine 53 seconden, snap je, boe. Dit is een gouden oude SOFFG equals. Deze combination is dodelijk. Hebben ze nog samengewerkt?
1: Jawel. Sowieso. Volgens mij was het een paar maanden geleden of een paar weken geleden. Ergens zag ik het voorbij.
0: Is er ook iets voorbij komen?
1: En toen dacht ik van, oh, damn.
0: Ja, man.
1: Hij was hard, maar... Ik mis dat wel, man. Zeg maar echt, bijvoorbeeld ook als je kijkt naar 2016. Ja. Meisjes blijven mij. Je weet toch al die tunes, ja. Zeg maar? Dan denk ik van, nu merk je gewoon, iedereen is ouder.
0: Ja,
1: ze
0: toch.
1: Maken dat voor tunes, terwijl wanneer ze nog bully zijn, dan maak je echt een face tune. Ja, want je bent al
0: ik hoor je, maar zeg je eerlijk, die flow van Frenna, gewoon een paar tijden geleden. Bro. Yes.
1: Is besmettelijk.
0: Die vind ik echt nog steeds keihard. Maar had een tune met Nathalie Blue. Dat is... Hoe gaat die ding ook weer? Ik ben aan het strijden met mijn jongens in de week. Alles spicy. Jaga die is denner, maar dat is net is. Laat me je vertellen over dingen die ik doe. Stappen in die boef. Ik snap nog die flow van hem had echt. Die flows, maar ja, man. Nee, keihard. Maar ik luister nog steeds die oude tunes van SMP. Ken je die ene tune? Op die BD van Rabbi Rex, RIP Rabbi Rex sowieso, 100%. Maar was op zijn BD, hadden ze gewoon daar gefilmd en hadden ze ook die tune gedaan. Zie ik niet, heet die tune.
1: Nee man, dat heb ik niet gezien man.
0: Boer, ik zeg eerlijk, ik vond die tijd zo hard. Je ziet iedereen daar flexen, pap, designer. Je ziet
1: chillen gewoon.
0: Het is gewoon een party, gewoon.
1: Laat me gewoon.
0: Chillen. Je zegt je battle maga, maar dat zie ik niet. Ik weet niet of ze nog steeds op YouTube staat, maar als die op YouTube staat, ga hem checken. Waarschijnlijk, misschien die boys zullen hem niet meer zo hard, omdat ze nu zoveel muziek hebben uitgebracht. Maar dat is, toen kwamen ze net.
1: Maar en daarna
0: kwamen ze met Hypate Fellas en met PKO en die, ik hou van flexen en verhalen. Toen ging die, maar dat is het eerste wat ik zag. Als ik terugging, je ziet ook van, die boys zijn ook super jong, maar ze waren daar, ik dacht, no.
1: Ja,
0: op deze party, ik wou op die party wou ik ook zijn. Ik dacht, nee man.
1: Ja, maar dat zeg ik toch, dat merk ik ook wel, want dat merk je ook, want soms, kijk vooral echte mensen die echt houden van muziek, of je zit in de muziek, soms luister je naar een tune en probeer je in te leven van, hoe is dit gegaan dan? Hoe is dit gemaakt, zeg maar? Ja. En dan hoor je dan ook als je naar die tijd dan terug gaat luisteren, denken van, ja maar jullie waren gewoon aan het flexen.
0: Ja man.
1: Snap je? Jullie waren in jullie wilde leven, zeg maar. Nu iedereen is... Groen, kinderen, dit, dat, bla, bla. Je weet toch? Muziek is gewoon je talent.
0: Ja.
1: Maar je hoort dat, zeg maar, ze zijn groen.
0: En die honger was ook niet normaal, man. Boe, je moet beseffen hoeveel tunes ze hebben gemaakt. Je weet toch, sommige mensen verwachten dat ze, je weet toch, na twee tunes gelijk dat zijn. Maar boe, die mannen hebben echt, als je die loopbaan van hun kijkt, ze hebben echt gestreden en alles gegeven. Gewoon dagen, nachten lang in de studio geweest, albums gegeven.
1: EP's.
0: Songs gegeven, EP's,
1: shows,
0: noem het maar op.
1: Optredens, concerten,
0: shows hier en daar. En je ziet het man, boe, hard...
1: Workspace off.
0: Hard werken wordt beloond, man.
1: Ja, man.
0: En je weet, hier bij Galaxy is iedereen welkom. Of je nou een A-artiest bent, of net opkomt, of alleen een idee al hebt van oké, ik wil muziek maken, ik heb dit en dit te vertellen. Dan ben je welkom hier, want we geven voor iedereen een kans. Daar is Galaxy Radio voor, snap je? Voor iedereen. Dus ga niet denken van oké, ik heb misschien maar één tune. Ik kan niet langskomen. Ik heb misschien twee tunes. Ik kan niet langskomen.
1: Ik kan het niet, ik weet niet hoe het moet.
0: Snap je? Hier ben je welkom als je maar actief bent, gewoon, snap je? Als je maar actief bent en je hebt die talent, even niet per se muziek te maken, je hebt atleten, influencers, iedereen is hier welkom, snap je?
1: Mm-hmm.
0: Dus Galaxy is er voor de opkomende talent en de gevestigde. De gevestigde, of hoe ik het altijd zeg, voor de big stars.
1: Big stars.
2: This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
3: Hey, het is DJ Rofa.
4: Hey,

XFM.

De maar hey, ai tot die man op plaats gebied. Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart die niet. De killer Kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, tell my brother you my pima. Umik isi, till we's doing na blakka bima. Hollow points, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen, en ik praat niet over lawina.

0: Ik ben konjo in dit.
1: Konjo in dit.
0: Wij zijn konjo in dit.
1: Wij zijn konjo in dit.
0: Wij zijn konjo in deze shit.
1: Mal konjo in deze
0: Mal
1: shit.
0: Mal konjo.
1: I see.
0: Nee, maar dat was Joey AK, Joey AK, straat van Hormuz, rakatakata. Hey, no, Joey is de M. Ik zeg eerlijk, hey, als ik gym, pomp ik of yo die money, lijpen, of Joey AK, man. Hey,
1: boos, hè?
0: Normaal, ik push 20. Nu, ik push 40. Njam, njam, njam, njam.
1: We gaan naar 60.
0: Naar 60 zelfs. Oh. Nee man, anders man. Ik zeg je eerlijk, als ik een van die drie artiesten pomp, dan ga ik kwijt gaan. Hé, hey, Jimmy eigenlijk?
1: Nee man. Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Boe, kom maar. Ik zeg toch altijd fit zijn, lid zijn, dan op die strip. Snap je? Eerst moet je fit zijn, dan lid zijn.
1: En dan moet je op die pampaslip zijn. Ik hoor je verdelig, ik hoor je verdelig. Maar ik ga een keertje met jou, ga ik mee gymmen. Maar kijk, ik ben meer van die... Broer, ik heb geen attributen nodig, snap je?
0: Ja, ja,
1: kijk, ik heb zeg maar van, broer, 100 keer opdrukken. Kruipen over die modder, dit, dat, gewoon cardio.
0: Survivalo.
1: Ja man, dat bootcamp, dat is meer voor mijn model.
0: Ik hoor je, maar weet je waar het eigenlijk tijd voor is?
1: Ja man, vertel me.
2: After 9, quote van de dag.
0: Het is tijd voor de quote van de dag. Of beter nog gezegd, de quote van de avond. En fans, met welke quote ben je vandaag opgestaan? Of met welke quote leef jij? Of welke quote heb jij voor de luisteraar op deze mooie, gezellige vrijdagavond?
1: Ik zeg je eerlijk, vandaag, ik werd wakker.
0: Ja.
1: Ik had geen zin.
0: Oké.
1: Ik had echt geen zin. Mm-hmm. Toen dacht ik, ik leef alsof het mijn laatste dag is.
0: Ja.
1: En ochtend vroeg had ik wel hard gelopen.
0: Ja, serieus?
1: Ja, man.
0: Hoeveel kilometer?
1: Dat doe ik wel gewoon vaker, maar ik hou het niet bij.
0: Oké.
1: Maar
0: het voelt
1: ook... Ik ben gewoon sowieso fit, hè. Wacht even, we gaan zo weer terug naar die quote van de dag. Ik ben sowieso fit. Maar toen ik ook het leger inging, bijvoorbeeld, al die keuringen. Ik had niet getraind of zo. Helemaal niet. Ik ben gewoon fit voor mezelf.
0: Oké, jij probeert die quote van de dag te onderduiken,
1: nee,
0: want de tijd tikt. Je hebt nog een paar seconden, dus geef me.
1: Ik heb maar één seconde nodig. Die quote van de dag is... lid zijn, fit zijn, die map aanpassen.
0: Jij speelt vals, klootzak. Jij bent een vals speler,
1: maar gisteren... Ja, man, vandaag wel eigenlijk.
0: Ik accepteer hem. Mijn quote van de dag is... doe wat je moet doen. En als je het doet, moet je het goed doen. Niet 20%, niet 30, niet 40, maar 100%. Snap je? En hoe ik vandaag ben opgestaan is... Ik ben een beest, jongen. Ik voel me goed. Ik ben aan, ik ben water, ik ben aarde, ik ben vuur, snap je?
1: De avatar.
0: Ik ben de avatar. Avatar Roku, snap je? En dan blow ik money en dan wordt er gevraagd, avatar rookt u? Nee, is die Benz wat ik bloos. Snap je toen?
1: Dom erop, man.
0: Hey, die was dom, hè? Eerlijk.
1: Die is maar, die is
0: nee, man, ik vond het vandaag super gezellig.
1: Ja, man,
0: jammer dat
1: weten.
0: De gasten het niet konden maken, maar ja, dat is life, snap je? Soms, soms gebeuren er dingen die je niet onder controle hebt, weet je? Dat hoort er ook bij, maar.
1: Het volgende
0: was
1: week?
0: Toch super gezellig,
1: ja,
0: maar
1: zo, het,
0: was
1: dat
0: toch
1: sowieso?
0: Een, het is toch een vibe. Maar ik mis mijn grote broer Goto wel, maar hij is aan het genieten, snap je? Je moet ook genieten in lijf. Dat is ook altijd wat ik zeg, snap je? Aan het einde van de rit is, gaat het niet om hoeveel je hebt gewerkt, maar hoeveel je hebt geleefd, snap je? Dus hij pakt lekker zijn moment, hij is daar ook aan het werk, maar ook een beetje genieten. En dat gaat gewoon lekker samen. En voor de luisteraar, dankjewel dat je er was. Ik
1: Zeker.
0: Hoop dat we jou in de moed hebben kunnen brengen voor het weekend. Dat je een gezellige avond gaat hebben. Ga niet te veel denken, maar je moet wel genieten. Maar let op jezelf. Zorg dat je veilig thuis komt. En hou het positief. Zoek geen beef. Snap je? Bestel morgen maar een lekkere steak of zo, weet je.
1: Ja.
0: Major love. Volgende week zijn we er weer. En compleet, snap je. Dan heb je fans. Heb je mij, me, moi, Naro. Heb je Goto. A.k.a. Goudje Get Paid. En dan gaan we weer lekker knallen. Maar SO naar Bart, de plug. Oh, SO naar Cede. Hij is met ons in spirit. Snap je? Die man is al 2 tijds in Curaçao. Maar ik weet ook dat hij die leverage in Curaçao. We zien je volgende week weer. 9 uur. After 9. Naro en Goudje.
1: En Fancy.
0: En Fancy natuurlijk. Hey Fancy, je bent wel een rare guy, man.
1: Raar?
0: Ja, man, net als Jordi Money.
1: Ai.

Twijfelachtig, maar gaat die optie over money, dan ik schaats gelijk. In de ochtend doe een Marokkaans ontbijt en een broodje grillworst met die Andalus of Samurai. In de avond zit ik weer bij de Chinees voor het chow mein Moximiti aan de zijkant, beetje sambal bij. Het zo naar Jo Silvio is

0: Foutje en Naro in After 9, hier op Galaxy.
1: Wow, gas, party, fast. Vandaag gaan ze turn up. Vandaag gaan ze spacen.

0: Vlees. You know what I'm saying?
1: Hey, wat vet dat je weer luistert naar Flava in jouw ears. Dat hoor je elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En een herhaling in de nacht tussen 1 en 3. Straks het verhaal achter Curious met de track I'm Curious, maar dan over Curious het verhaal. En nu eerst de Galaxy Throwback Radio Opener. Ik zat laatst via de Galaxy app te luisteren naar Galaxy Throwback Radio, ons spin-off channel. En dan luister ik, ja, welke tracks er nou allemaal voorbij komen, want daar is me toch altijd wat doodnis wat daar voorbij komt. En dat was deze keer weer. Ik hoorde voorbij komen Big Punisher, oftewel Big Pun, met Still Not A Player. En dat is dan ook deze week de Galaxy Throwback Radio Opener.

de Nuclear Family samen met Skinny Scotty met We Want Mo. En met die Skinny Scotty hebben we vandaag een interview. En dat hoor je later in de uitzending. Nu eerst het verhaal achter Curious. En dan gaan we de track draaien I'm Curious. En Curious is a.k.a. Curious George. En Curious begon met rappen met MF Grimm en King Sun. Ze hebben hem ook het meest beïnvloed om te gaan rappen. Na zijn album werd het wat stiller en dat komt omdat hij niet meer bij een label zat. Hij maakte nog steeds muziek, maar was ook bezig om lesprogramma's te managen in de Bronx. Hij was geen leraar, maar managde die programma's en had het gewoon erg naar zijn zin in die rol. Een flinke boost kreeg zijn carrière weer toen hij op Operation Doomsday belandde van MF Doom. En Doom belde hem op en zei, hij moest zijn album de dag erna inleveren en zei dat hij nog een verse nodig had en dat hij wilde dat Curious dit deed. Ze kenden elkaar nog uit de tijd dat MF Doom nog bij KMD zat en toen nog Sevlove X heette. En die vriendschap was Doom dus niet vergeten. En Curious had er natuurlijk wel oren naar, dus die nam bij Doom thuis op en zo is dat gegaan. Hij schrijft altijd in de studio en heel snel ook, behalve I'm Curious. Dat is de enige song welke hij thuis geschreven had in de nacht voordat hij naar de studio ging. En alhoewel hij met veel andere dingen ook bezig is dan met alleen hiphop, is hij nog steeds bezig dus met hiphop muziek. En gelukkig maar. Alleen nu is het een song per maand of per een aantal maanden. En niet met altijd per se een commercieel plan erachter. Het is gewoon de creativiteit die hem niet loslaat. Hij denkt altijd wel aan een song of lyrics. En gelukkig maar, want dan komen er tracks uit de bus, uit de koker. Zoals ook deze ooit uit de koker is gekomen. Hier, Curious met I'm Curious.

0: Miriam met Miriam Elevates the Drama hier bij Flevo in je ears op Galaxy Radio, waar het tijd is voor het interview met Skinny Scotty. En de eerste vraag die ik hem stelde was een vraag waar ik gewoon echt mee moet beginnen. Je krijgt hem misschien wel vaker, maar ik denk dat het nog steeds bij heel veel mensen onbekend is. Dus daarom moet ik met deze vraag beginnen. Je was onafscheidelijk met Mr. Mixie. Wat is nou de reden waarom jullie niet meer samen muziek maken?
1: Waarom ik echt niet verder ben gegaan met Mixie. Ik denk dat wat ik en Mixie betreft, dat we zo ver zijn gegaan, zeg maar. Dat het duurde omdat dingen veranderen, muziek veranderen. Wij deden eigenlijk een soort van house muziek, wat niet echt onze ding was. Want we waren meer hip-hop, dancehall, reggae, electric boogie, breakdance-achtige dingen. Meer dan eigenlijk house. House is een soort van ervan gekomen, zeg maar. Omdat we toen die tijd met Peter Slaghuis meer. Was meer een soort van. Hoe moet ik dat zeggen? Een beetje experimenteren eigenlijk. Want het was echt de begintijd van house ook. We werden vaak uitgelachen. Mensen noemden ons slappies, weet je toch? Ze maakten ons een soort van belachelijk. Omdat we eigenlijk toen die tijd dat dit house gebeurde, zich afspeelde. Toen speelden ook mensen zoals NWA en zo. Al die gasten, al die legenden, man. Speelden zich ook af, weet je wel. Public Enemy, noem maar op. En dan kwamen wij met het house muziek. Dus de mensen noemden ons mietjes en shit. Je weet wel, de geschiedenis daarvan is dat uiteindelijk zoveel mensen house gingen doen ook.
0: Ja, het is een andere tijd. Maar het is onmiskenbaar dat je een absolute legend bent. Je bent veel al bezig geweest, ook met dancehall. Maar ook belangrijk geweest voor hiphop. Voor de nationale hiphop scene dan ook. Hoe belangrijk is hiphop voor jou geweest? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Ja. Wat heeft hiphop voor me betekend? Ja, het is niet zozeer hiphop alleen, hè. Ik zat ook in het danszaal, het toasten. Het rap is eigenlijk bij mij iets later gekomen. Maar ik toasten eerst. Het heeft me toch dichterbij een soort van een cultuur gebracht, zeg maar. Als ik het zo mag zeggen. Qua de vibes, de straatvibes. Een beetje dat, om het zo te zeggen, een beetje dat buurtvibes. In de buurt hangen, met de gasten een beetje dollen. Beetje de tekst bij elkaar zetten. Het heeft me vooral dichter gebracht bij cultuurachtige iets. Omdat ik toch wel in Nederland opgegroeid ben. Hip-hop, dancehall. Eigenlijk dat hele cultuur me meer bij mijn cultuur gebracht. Om het zo te zeggen, ik weet niet, als het echt. I don't know if it makes sense, but beetje dat.
0: Nou, ik vind het een heel mooi antwoord. Dankjewel ook daarvoor. Straks meer van dit interview. Nu gaan we eerst luisteren naar jullie absolute classic. Maar wel in een ander jasje. Hier, Skinny Scotty samen met Mr. Mixie met I Can Handle It. Maar dan dus de Mr. Sweets break version. I can handle it.

0: Sexy. Your number one for hip hop and R&B.
1: Okay. Okay. Heel dope. Laten we het even georganiseerd doen. Ja? Als ik zeg maestro, zeggen jullie Mikel. Maestro.
2: Mikel.
1: Maestro.
2: Mikel.
1: Als ik zeg maestro, zeggen jullie Mikel.

Nima Nakeza met Saving All My Love hier op Galaxy Radio bij Fleva in je ears. En dit kwam gewoon uit Nederland. Dit komt gewoon uit Nederland. Ongelooflijk toch, wat een talent. En ze postte iets op Instagram, dat kwam ik tegen zo op die manier dan ook. Zo van, tja, in Nederland doen ze maar moeilijk qua mij draaien en uitnodigen op de radio. Zoiets posten ze. Maar ik zit hier dus gewoon bij BBC Radio een interview te doen. Ik dacht, wat? Hoe komt dit joh? En ze had natuurlijk helemaal gelijk. Ze is mij, behalve geloof ik een featuring bij Frisco, gewoon helemaal ontgaan ook gewoon. Hè? Hij kwam ook niet in mijn algoritme voor tot ik die posters van haar tegenkwam. Maar ja, dan ga je de muziek checken en dan kan je niet anders dan dit oppakken en gewoon als de wiede weer gaat te gaan draaien. Want wat een internationale allure heeft dit zeg. Nima Nakeza, onthoud die naam. En Nima, zet mij op een mailinglist of zo om van dit rare algoritme af te gaan. Dat wispelturige algoritme, daar moeten we gewoon van winnen. En I got you, als je iets doops hebt, dan draai ik het. Bij deze. Hey, bij deze ook tijd voor de concertagenda. Een hele grote agenda ook. Maar alsnog, heb jij een keer een gig, een venue, een concert of wat dan ook te promoten? Laat het mij een maand van tevoren weten. En wie weet neem ik het op in deze concertagenda. Anyway, wat is er nou binnenkort te doen in ons land? Nou, morgen, 20 september, Donald D. bij Urban Matters, de cacaofabriek in Helmond. En ook nog eens B-boys en B-girls battles, dus check dat uit. Op 25 september, Theater aan de Slinger in Houten, Diggy Dex met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. En op 25 september in Doka Amsterdam, de ultieme show en dit keer van Brainpower. En op 26 september, Dutch DJ Convention, Scratch Battle, tijdens het Sneakerness Festival in Amsterdam. En ook op 26 september, Grof in Almere, met Lord Finesse, Graf, Krullen, Damon Flores en nog veel meer. En natuurlijk DRT weer als host. Hoe vet is dat? Hey, en op 27 september een clothing swap in het hoofdkantoor van het Dope Connected Dutch Movement. Zoek dat ook en ga dat bezoeken vooral. En ook op 27 september Lil Kim in de Ziggo Dome in Amsterdam als support act van de Pussycat Dolls. En ook op 27 september Zwarte Liefde, het vetste vinylfeestje in Body Beach Zandvoort. Op 28 september, ja, we zijn nog lang niet klaar, Black Milk in Bitterzoet Amsterdam. En op 2 oktober Zwarte Liefde in Patronaten Haarlem. En ook op 2 oktober in Flint Amersfoort. Diggy Dex weer met zijn zoektocht naar gelukvoorstelling. Ik heb gekozen voor 2 nummers dit keer van die hele waslijst. Want het was een waslijst, hè. Ik heb gekozen voor Donald D. en Black Milk. From the old to the new. Eerst de B-boys, dat zijn Chuck Chillout, DJ Chuck Chillout. Brother B en dus Donald D. met What You Gonna Do. En misschien doet hij die track morgen dus ook in Helmond bij Urban Madness, gratis toegang. En daarna de man die op de 28e in Bitterzoet Amsterdam staat. Dat is Black Milk met Shut It Down. Nu allebei achter elkaar.

0: Ja, je hoort het weer. De beste blend hoor je gewoon hier op Galaxy Radio bij Flava in je ears. We doen het niet zomaar alleen maar voor de fun, voor zomaar een X-reden. Nee, dit is serious business hier zo. Hallo. Maar hey, we gaan weer door met het interview met Skinny Scotty. En ik zei hem, dancehall en ragga werd altijd veel gemengd met hiphop. En dat heeft ook een hele geschiedenis die daaraan vooraf gaat. Maar die details bespaar ik even voor nu. Maar vooral in de late 80s en het grootste gedeelte van de 90s hoorde je die twee genres vaak samenkomen op tracks. Vanaf de Zero's hoorde ik het stukken minder. Wel via bijvoorbeeld een Jean-Paul en Beanie Man. Daar hoorde je wel hiphop invloeden in hun dancehall muziek, maar andersom, hiphop met dancehall invloeden was stukken minder. Misschien kunnen we hier samen iets aan doen, dus mijn vraag aan jou is, waarom blenden die twee genres zo goed met elkaar volgens jou?
1: Hiphop en dancehall. Ik denk dat hiphop en dancehall een beetje van dezelfde geest komt, man. Een beetje van dat praten, dat op straat hangen, geintjes maken met elkaar, dat rijmen. Ik weet nog dat ik een jaar of, ik weet niet, man, ik was een jaar of 5 of zo. En op school hadden we dat soort dingen al, weet je wel, maar een beetje gof. En dat was op St. Vincent, waar ik zelf vandaan kom. Dat is een beetje dat wat jullie gebroken Engels noemen. Voor ons is het geen voor ons is het gewoon een taal. Het is geen gebroken niks. Het is iets wat toen die tijd verzonnen is. Door onze voorouders en shit. Ik denk dat het een beetje dezelfde geest is. Omdat, ja, wij deden dingen dus zoals boep, bap. Iemand zegt dan tegen jou boep, bap. En jij vraagt aan diegene, wat is dat? En diegene zegt, a grateful drop in your mother cat. Dat zijn van die dingen net. Deden we al af. Vanaf dat ik 5, 6 was, maakten we dat soort geintjes met elkaar, weet je. En die Amerikanen hebben ook van die moedersgrappen. Dan zeg ik dat het een beetje dezelfde geest is. Dat toasten is hetzelfde als rappen. Ja, ik weet niet. En ik denk dat plekken zoals New York en zo zit vol met gasten uit Jamaica, uit de Caribbean zo en zo. En de Caribbean is zo en zo, de taal is een goffe taal. Het is tegelijkertijd ook een grappige taal. En dat gof en grappig is wel, er valt wel iets mee te doen in de muziek, denk ik. Ja, ik denk dat er een beetje dat ook geldt, zeg maar, voor dat Amerikaanse underground. Hoe hun praten en hoe wij praten is een beetje hetzelfde. Alleen ja, weet je, onder de buurt en dingen, onder de atmosfeer. Wij, man, is een kijk te diep naar die shit, maar ik denk dat het een beetje van dezelfde geest komt. Laat me daarop houden.
0: Mooie uitleg. Ik denk niet dat veel dat veel beter kunnen verwoorden dan dit. Super. Hey, de volgende vraag. Als je terug kon gaan, hè, in de tijd, terug naar jouw jongere zelf die net de wereld van hiphop en dancehall in gaat stappen. Welk advies zou je dan met de kennis van nu aan jouw jongeren zelf geven?
1: Wat ik tegen de jongeren ik zou zeggen. Ik denk dat ik zou zeggen van, joh, kijk niet naar andere mensen. Focus op je craft. Luister niet naar andere mensen. Doe wat jij wil. En blijf bewust van wat je doet. Ik denk dat we toen die tijd, we hadden niet echt road models of shit. Ik denk dat toen die tijd dat hip-hop en dancehall zeg maar net begon. Dat mensen die ons zeg maar hoorden te begeleiden alleen maar aan hunzelf dachten. Waren meer met hunzelf bezig dan met hun kinderen of dan met hun neef, hun broer of whatever. Ik denk dat mensen toen die tijd iets meer eigenwijs was als nu. En nu heb je zoveel voorbeelden tegenwoordig. Ik denk dat ik tegen mezelf zou zeggen van, joh, focus. Focus op je craft en blijf focussen.
0: Mooi advies. En ja, toen misschien minder voorbeelden, maar jullie waren wel echt een heel goed voorbeeld voor een hele generatie die, ja, na jullie kwamen. Dankjewel daarvoor. Hey, nu gaan we luisteren naar, straks trouwens meer van dit interview. Nu gaan we luisteren naar echt zo'n vette track. Ik vind dit echt heel erg vet. MSD, oftewel Mr. Mixie, Skinny Scotty en Dizzy D met Nobody Pushes Me Around.

0: sheets. Bittersweet, it's him or me, may he rest in peace. These are life and times of a rider. The life and times of a rider.
1: Buddy met Ryder. Wat een vette track is dat, zeg. Hey, en die Buddy hoor je vaker zingen dan rappen. Maar ja, als die zo blijft rappen, dan heb ik zoiets van... Ja, stop met zingen is ook weer zoiets, maar dan mag hij van mij in ieder geval vaker gaan rappen. Hey, anyway, het is nu tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times. Galaxy. Mixtape. Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Even een korte uitleg. Ik zoek dan online interessante mensen op en vraag hun dan om naar hun favoriete throwback track. Hip-hop of R&B moet het dan zijn. En dan vertel ik of zij zelf waarom die track voor hun zo speciaal is. Maar daar houdt het niet bij op. Want aan het einde van het jaar maakt DJ Lowpro, collega hier bij Galaxy ook, van alle inzendingen een mixtape. Alles wat binnen is gekomen in het hele jaar, dat hoor je dan nog één keer voorbij komen in de allerlaatste uitzending van Flavor in Your Ears van het jaar. Hoe vet is dat? En dit keer heb ik iemand gevonden, niet zomaar iemand, echt een fitted cap expert en een hip-hop head van je welste. MsFTD, zo heet hij op Instagram. Oftewel Desmond. En hij koos The Far Side met Passing Me By. En hij zegt met het nieuws eerder dit jaar dat MTV per 1 januari jongsleden definitief geen muziekzender meer was, is het één van de vele klassiekers die ik tijdens het kijken van Yo MTV Raps heb ontdekt. Passing Me By van The Far Side, met kenmerkende samples van onder andere Jimi Hendrix en Quincy Jones, die het samen met een al kenmerkende stemgeluid en een spreekwoordelijke oorworm maken. Tel daarbij de opvallende videoclip en lyrics, relatable voor de gewone sterveling. En daarmee heeft het nummer altijd wel een speciaal plekje in mijn top 10. Later ook gesampled in een remix van Joe, genaamd Stutter. En lyrics die terugkomen in tracks van onder andere Common en zelfs op 2001 van Dr. Dre. Op YouTube is er een uitgebreide breakdown te vinden op het kanaal van Digging the Greats. Een van de andere Far Side tracks, Running, is weer op het kanaal van One Song Podcast te vinden. En ja, dat is ook heel vet wat je moet gaan checken. Een shout-out naar Yo MTV Raps en naar Analoge FM Radio, waar ik dit radioprogramma Flavor in je Ears heb mogen ontdekken.